Goeienacht. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het aan keeper Kovar te danken dat ze niet met meer hebben verloren? Volgende week zondag speelt PSV om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. En het waait ook behoorlijk. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Goedemorgen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van de auto die in Berlijn inreed op een groep mensen bij de Pride. De politie denkt ook te weten wie het is. Het zou gaan om de 21-jarige Abdul B., die volgens Duitse media in mei nog vrij kwam uit de jeugdgevangenis. B. is nog altijd niet opgepakt. Bij het incident raakten 16 mensen gewond. Een vrouw is overleden. De bestuurder zou met een mes uitgestapt zijn en ook mensen hebben gestoken. Meteen nadat het gebeurde werd de Pride stilgelegd en moesten de bezoekers naar huis. Duitse politici spreken van een aanval in het hart van de stad. In Frankrijk, rond de stad Bordeaux, moeten nog eens tienduizenden mensen hun huis uit vanwege de aanhoudende bosbranden daar. Het leek even beter te gaan, maar inmiddels is het opnieuw opgelaaid. Gisteren werden al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege branden in Frankrijk en Spanje. Bij Valencia viel een dode door het vuur. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets eten of drinken halen. Letterlijk. Want ze betalen hun eten en drinken zonder bij een kassa af te rekenen. Een computersysteem ziet wat de fans pakken en meenemen. Dat schrijft stadszender AT5. Uiteraard betalen ze er nog wel voor. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan het nu al regenen. Later vandaag door het hele land regen. Regent het niet, dan is het bewolkt. En het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van een witte wagen. Die reed gisteravond op een menigte in bij de Pride in Berlijn. Daarna zou hij met een mes mensen hebben aangevallen en is hij gevlucht. Er vielen een dode en 16 gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. De politie denkt ook te weten wie de dader is. Het zou gaan om een 21-jarige man met islamitische achtergrond. Volgens Duitse media kwam hij in mei uit de jeugdgevangenis. Duitse politici zijn geschokt en spreken van een aanval in het hart van de stad. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat de dader gestraft wordt. Nog eens 55.000 Fransen die in de buurt van Bordeaux wonen moeten hun huis uit vanwege de bosbranden daar. Het leek er even op dat de branden niet uit zouden breiden, maar het laait toch weer op. President Macron belooft dat getroffen gebieden na de branden weer opgebouwd zullen worden. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer letterlijk de portemonnee te trekken in de arena. Wie in een speciale bar wat eten en drinken wil halen, legt eerst de betaalpas op een scanner, loopt naar binnen en pakt wat hij wil. Computer houdt bij wat je meeneemt en rekent af. Komt geen kassa meer aan te pas, schrijft AT5. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Kan ook behoorlijk waaien, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De hete zomer. Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja, van Jumbo.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand.

0: jij kunt besparen.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey, goedemorgen. Het nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
9: Goedemorgen. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er is zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten.

de ochtendshow van het weekend. Goed nieuws voor alle vroege vogels en alle nachtbrakers. Er is weer iemand die tegen je gaat praten op Q Music. Goedemorgen. Jorien hier, maar goed, dat hoor je al. Het is 7:11. Zondag 26 juli. Toen ik hier vanochtend binnenkwam in de studio, zag ik al een appje van eerder deze ochtend van Allard. En die vroeg of we iets van Michael Jackson wilden draaien. Nou, bij deze meteen gefixt, Allard. Ik hoop dat ik je zondagochtend daar een beetje beter mee heb gemaakt. En eigenlijk is dat sowieso mijn doel ieder weekend hier op Q. Want ik ben een ochtendmens. Ik hou van dat frisse gevoel van dat de hele dag nog voor je open ligt. Hè? Dat gewoon de zon nog aan je voeten ligt. En hopelijk kan ik jou daar een beetje mee aansteken door de radio heen. Want ja, het is vroeg. Maar je kan alles doen vandaag. Dat is toch heerlijk? Meezingen met Avicii en Harry Styles bijvoorbeeld. Want die hoor je allebei op Q deze ochtend. Hey brother, zometeen na Harry met American Ghosts.

0: met een foto van een vishengel erbij. Lekker. Marjolein Hebt, goedemorgen Jorien. Hier al vroeg bezig met een ronde hardlopen. 8 kilometer gehad, ik ga door tot de 10. Fijne dag allemaal. En dan ook nog appen ondertussen met de radio, hè? Dat vind ik knap. Sander die appt vanuit de auto onderweg naar Oostenrijk met de hele familie een kort weekje de bergen in daar. En Job, die is er ook bij. Goedemorgen, ik doe net de rit van de tent open. Ons eerste nachtje op de camping in Italië gehad. Heerlijk hier. Geniet ervan. Nu op Q-Music, de man die 16 maart in de Ziggo Dome staat.
1: Win tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims.
0: En jij kan daar dus bij zijn. Vanaf morgen maak je hier op Q-Music kans op tickets voor de show van Teddy Swims. Zoals gezegd op 16 maart in de Ziggo Dome. Hoor je vanaf morgen een track van Teddy Swims voorbij komen, dan app je zijn naam via de Q-app deze kant op. Kom je vervolgens in de uitzending, dan ben je erbij met een plus 1. Dus je mag iemand meenemen nog. Teddy Swims, 16 maart 2027 in de Ziggo Dome. Hoor je hem vanaf morgen voorbij komen, dan moet je appen. Bijvoorbeeld deze. Nummer 5 in de top 40, Mr. Know It All.

0: vind dit eigenlijk wel echt een zondagochtendliedje. Cresip, Sweet Goodbyes. Nou, en ik moet zeggen, voor de zondagochtend is het echt al heel gezellig in de Q-app. Je zou zeggen dat heel Nederland nog op één oor ligt midden in de zomervakantie. Maar niks is blijkbaar minder waar.
1: De soundtrack van je weekend.
0: En dat komt goed uit, want zometeen heb ik je eigenlijk weer keihard nodig voor de soundtrack van je weekend. Wat je plannen ook zijn voor vandaag, zijn ze groot of zijn ze klein, het maakt niet uit. Gooi eens even over de schutting via de Q-Music app. Wat ga je doen vandaag? Want dan ga ik daar zometeen misschien wel een toepasselijk liedje bij verzinnen om te draaien op de radio. Zal je een concreet voorbeeld geven? 24 uur geleden had ik Charlotte aan de telefoon. Charlotte die was onderweg naar Duitsland samen met haar zoon en haar hond Amanda. Amanda is een herder en Amanda zou meedoen aan een hondenshow. Die moest eigenlijk daar laten zien wat voor een prachtige gefokte herder ze is. Die moest een beetje mooi zijn en rondlopen daar. En als dat allemaal goed ging, dan zouden ze naar het WK gaan in september. Nou, heel leuk. Toen zat ik te denken, wat zou ik dan kunnen draaien voor een Duitse herder die hopelijk een show gaat winnen? Ik kom uit op deze. En die moet ik misschien even uitleggen. Deze band heet Shepherd. Nou ja, en een herder noemen ze in het Engels een Shepherd. En coming home, dacht ik, ja, in Engeland zeggen ze toch altijd van voetbal is coming home. Nou ja, dat was een beetje de gedachtegang erachter. Nu heb je een beetje een beeld van hoe het werkt. Wil je ook zo'n liedje speciaal voor jou op de radio dat ik voor je uitzoek? Laat dan even nu weten hoe je zondagochtend eruit ziet in de Q-app.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En deze dag begint op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden ook kans op regen. Later vandaag komt er steeds meer ruimte voor de zon, gelukkig. En daarbij wordt het zo'n 19 tot 22 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en slechts 1 flitser gezien. Op de A30 is dat, van Barneveld naar Ede. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 16.2. Dat is ter hoogte van Lunteren. Lunteren!
3: Jorien Renkema.
2: Q-Music. Topic met Sorry Papi. Hoor je na Morgan Wallen en

0: Papi. Topic en Becky G hoorde je.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik geef mezelf ieder weekend in de ochtend de uitdaging om een liedje uit te zoeken om te draaien op de radio. Dat precies past bij jouw weekend. En vandaag ga ik dat doen voor Cindy. Goedemorgen, Cindy.
2: Goedemorgen, Jorien.
0: Ik hoor het meteen al. Meteen wat ik wil horen, dat hoor ik. Wacht even hoor. Kunnen we dit nog een keer krijgen? Ja, zul je altijd zien, hè? Otis!
2: Ja, hij hoort je niet.
0: Otis! Ja.
2: Ja.
0: Yay, dat is vogeltje Otis!
2: Ja.
0: Wat voor vogel is het?
2: Het is een dwergpapegaai.
0: En jij zit met de dwergpapegaai in de auto?
2: Ja, dat klopt. We zijn onderweg.
0: Doe je dat vaker?
2: Als we op vakantie gaan naar mijn vader in Zweden, dan nemen we hem wel mee, ja.
0: Oh, wat leuk zeg!
2: Een hond neem je ook mee. En ja, het is ons huisdier. Dus dan zorg je er goed voor. Dus je neemt er gewoon mee.
0: En zit Otis dan wel in een kooitje in de auto? Of vliegt hij gewoon los rond?
2: Nou, heel af en toe. Dan mag hij wel even los.
0: Oh.
2: Maar hij zit nu wel in de kooi. Okay. Grote kooi.
0: Ja.
2: Ja, en als hij straks aankomt, dan heeft hij een nog grotere kooi die op hem staat te wachten.
0: Ach, wat een luxe zeg. Heerlijk. Ja, maar word je er niet helemaal gek van? De hele weg naar Zweden, dat gepiep? Dat gechilled?
2: Nee, dat valt reuze mee hoor. Dat valt reuze mee.
0: En dat ben je waarschijnlijk ook al wel gewend van thuis natuurlijk. Dat geluid.
2: Tuurlijk.
0: Cindy, jij zei het al eventjes, jullie zijn onderweg naar Zweden. Want jouw vader heeft daar een huis. Heerlijk. Wat zijn de plannen voor de komende tijd in Zweden? Ga je nog wat bijzonders doen of ga je gewoon lekker chillen daar?
2: Ja, eigenlijk helemaal niks. We gaan daar gewoon naartoe en we kijken wel.
0: Och, heerlijk. Hoe is het weer daar?
2: Nu is het eigenlijk een beetje bewolkt. Mm. Ik verwacht regen, maar de vooruitzichten zijn op zich wel goed.
0: Oh, oké. Okay. Dus... Maar als je een tropische vakantie verwacht, dan ga je ook niet naar Zweden natuurlijk. Dus je weet waar je aan begint.
2: Nee. Ja, natuurlijk wel.
0: Oké. Nou, Cindy, ik zat even te denken, wat zou ik kunnen draaien als soundtrack voor jouw weekend? En nou ja, als je aan Zweden denkt en aan muziek, dan denk je natuurlijk al heel snel aan ABBA. Dus ik zou in principe iets van ABBA kunnen draaien. Maar ik dacht, ik ga je nog even wat meer opties geven. Want er is zoveel popmuziek die uit Zweden komt. Naast ABBA heb je bijvoorbeeld ook deze hele bekende Zweedse groep. Ace of Base. Je hebt Avicii, maar die heb ik eerder vanochtend al gedraaid. Dus die sla ik voor nu even over. Maar je kan ook nog iets verder kijken als het gaat over muziek uit Zweden. Want er is in Zweden een wereldberoemde producer met de naam Max Martin. En dat is een man die achter de schermen allemaal liedjes schrijft en produceert voor heel veel popartiesten. En zijn carrière begon eind jaren 90 met deze. The Backstreet Boys. Ik leg de keuze bij jou. Wil je de Backstreet Boys, wil je Ace of Base? Of zeg je nou, doe maar iets van ABBA?
2: Dan gaan we voor Ace of Base.
0: Ja, dat vind ik ook heel gezellig. Dat is wel echt een zomerse vibe ook, hè, meteen. Nou, bij deze speciaal voor jou en Otis op de radio Ace of Base. En veel plezier in Zweden.
2: Dankjewel, Jorien.

0: Enrique Iglesias. Do you know the ping pong song? Want het ritme wordt gedaan door een pingpongballetje. Briljant vind ik dat. Er is een kans dat je dit nu hoort terwijl je op vakantie bent. En misschien ben je dan ook lekker aan het pingpongen. Ik vind pingpongen echt een vakantiesport. En dat je op je all-inclusive resort eventjes naar dat ene barretje loopt waar de pingpongtafel staat, zodat je je toch nog een beetje sportief voelt. Of juist wel de camping, hè? Lekker pingpongen met het animatieteam. Dus ik ging eens even googlen. Wat doen wij Nederlanders eigenlijk voor sportieve dingen op vakantie? Nou, en tot mijn verbazing stond pingpongen niet op de lijst. Maar ik zal de top 5 even met je doornemen. Op nummer 5 staat namelijk kajakken. Ergens op een rivier. Zo'n ding huren. En je leven in de waagschaal leggen. Op nummer 4 iets waar je relatief weinig voor nodig hebt. Daar staat yoga. Dat kan je natuurlijk overal doen, hè? Hier leg je matje neer en ga maar. Op 3, beachvolleybal. Op nummer 2 staat hardlopen. Ja, dat kan ook overal. En op 1, misschien geen verrassing, daar staat natuurlijk zwemmen. Dus mocht je dit horen vanaf je vakantieadres, dan heb ik je hopelijk wat inspiratie gegeven voor vandaag. En ook als je in Nederland de radio op Q hebt staan, dan kun je gewoon aan de bak. Maar de man die je nu gaat horen op Q Music, ja, die gaat helemaal niks met deze tips doen, hoor.
1: Do you play any sports? Are you an athlete at all?
2: Do I look like it?

0: Music, My Body Isn't Ready. Zometeen naar achter hoor je deze van Dua Lipa. Watch me. Nou, haar body is helemaal ready hoor. En ook de Bouza komt eraan zo.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q Music.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Goedemorgen. En nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
17: Goedemorgen. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En de vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat een kleine file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Want ja, inderdaad, dat is weer een grenscontrole bij Beek. Vier minuten vertraging. Flitsers, die zijn er wel steeds meer gezien deze ochtend. Eentje op de A22 bijvoorbeeld van Beverwijk naar Velsen. Daar wordt gecontroleerd bij 14.7. Van de A28 van Assen naar Hogeveen. Een flitser bij 160.4. En op

Dua Lipa naar een liedje van de Barbie soundtrack. Die film heb ik ooit gezien, maar de muziek daarvan is fantastisch. Dua Lipa. Goedemorgen. Welkom op je zondagochtend. Het is vandaag 26 juli. En het is een prachtige dag om er lekker op uit te trekken. Nou ja, ik moet wel eerlijk zijn, het gaat regenen vandaag bijna overal in Nederland. Dus dat is even wat minder, maar als je gewoon een poncho aantrekt en een paraplu meeneemt, dan is er wel een heleboel te doen vandaag in de landen. Dat is het mooie aan deze vakantieperiode. Hè? Je kunt gewoon ieder weekend wel iets leuks vinden in Nederland. Neem nou vandaag. Nou, in Amsterdam is de parade begonnen. Het rondreizende theaterfestival, daar kun je naartoe. In Haarlem wordt vandaag de Roze Wandeling georganiseerd. Dat is een, je raadt het al, wandeling door Haarlem. Georganiseerd door de regenboogcommunity daar. Heeft natuurlijk alles met de Pride te maken. Nou, mocht je in een andere hoek van Nederland zitten, dan kun je vandaag in Maastricht naar de Kadefeesten. Of je gaat naar Lemelerveld, Overijssel. Daar is het Suikerbietenfeest. Nou, what a time to be alive, deze 26 juli. Als je zelf ook iets leuks gaat doen vandaag, dat je wilt tippen aan de rest van Nederland, dan mag je dat zeker even melden via de Q-Music app.

titels heeft. Doe zo'n gokje. Martin Garrix. Zijn er 31. Niet normaal veel, toch? En weet je dan toevallig ook wat de allereerste top 40 hit van Martin Garrix was? Nou, dat was deze. 2013. Animals. Nou, en of dat aan de titel ligt of dat het toeval is, dat laat ik even in het midden. Maar er zijn meerdere top 40 successen met de titel Animals of Animal. Maroon 5 heeft bijvoorbeeld ook een Animals.

0: jaren 80. Toen had je Def Leppard in 1987 met Animal. En dan de band Neon Trees. Die stonden ooit 23 weken in de lijst met deze. Oh nee, dit is Rio. Dit was 2012. Maar goed, die Neon Trees die waren er dus ook nog. Dat is deze. Nou ja, er zijn dus een hele hoop liedjes met de titel Animal of Animals in de top 40. Maar daar kan nog wel eentje bij, toch? Cat's Eye doet een duit in het zakje. Afgelopen vrijdag uitgekomen en komende week ook nog eens.
1: De Q Music alarmschijf.
2: Cat's Eye.
3: It's Cat's Eye.
2: Animal.
3: Cute.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Goedemorgen, 2 minuten over half 9. Deze dag begint op de meeste plekken bewolkt, met vooral in het noorden ook kans op een bui. Later vandaag komt er toch steeds meer ruimte voor de zon en het wordt zo'n 19 tot 22 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er is één file gemeld in Nederland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Het is een grensfile rondom Oud-Dijk. 7 minuten vertraging heb je daar. Dan de flitsers. Die zijn gezien op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 37,6. Er wordt gecontroleerd op de A22. Beverwijk richting Velsen bij 14,7. En op de A30. Barneveld richting Ede 16,2. Jorien

0: bluf en aan de kust.
1: Hier aan de kust.
0: De live versie opgenomen in een discotheek ergens in Zeeland in 1998. Prachtig! Dat werd de grote hit voor Bluff. Nou, ik was zelf vorige week nog even aan de kust. Ja, ik woon in Emmen, dus ik kom niet zo heel vaak op het strand. Maar vorige week was ik een midweekje weg met mijn dochter van 3. We waren naar Haarlem. En het was eigenlijk een beetje een citytrip. Maar we waren er 3 dagen en we zijn eigenlijk 3 keer gewoon naar het strand geweest. We zijn naar Zandvoort gegaan en naar Langevelderslag. Ja, dat is echt een superleuk strand met een heel leuk boulevardje erbij. Dus dat is wel een tip. En ik was in mijn eentje met een kind van 3. En ik wilde per se, had ik van tevoren bedacht, zo'n strandtentje mee naar het strand. Want dan heb je een beetje schaduw, het zou echt 30 graden worden. En ik wilde een lichtbedje mee, want ja, hè, mama wil ook een beetje lekker fatsoenlijk liggen op het strand. Coolbox moest ook mee. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit doen? Ik zag mezelf al zeulen met al die troep en dan met een rondrennende peuter om me heen. En misschien vind je me nu een beetje spuitelf. Want heel veel mensen hebben zo'n ding, maar ik had hem nog niet. Ik heb een bouldercar gekocht. Nou, echt, wat een uitvinding. Alles wat ik mee wilde paste exact in die bouldercar. En die bouldercar zelf, die paste in zijn geheel precies in mijn kofferbak. Nou, de peuter in kwestie, die kon er ook nog eens in zitten toen ze moe was. Dus echt, tipje van mij, koop een bouldercar voor zover je dat nog niet hebt. En over tips gesproken, ik krijg nog een bericht van Jamie in de Q-app. Die zegt, mijn tip voor vandaag. Het zijn in Den Helder vandaag de Jutterhavendagen. Allemaal oude nautische schepen en gerelativeerde activiteiten. Dat klinkt niet heel sexy, maar ik denk dat het wel heel leuk wordt. Den Helder dus, de Jutterhavendagen. Havendagen. Veel plezier daar, Jamie. En Simone hebt ook nog even, die zegt, hoi Jorien, wij hebben nog 2 dagjes op de camping in Zuid-Frankrijk. Vandaag lekker zwemmen en morgen de hele dag inpakken. En Robert, die is dan weer wakker geworden aan het Gardameer, laat hij weten. Nu eerst tijd voor koffie en de app van Q aan. Dat is heel goed. Nou, dan hoor je zometeen Camila Cabello en Ed Sheeran met Bam Bam. Na Alex Warren.

Faithless maakte een remake van hun Insomnia. En vroeger Bebe Rexha om erop te zingen. Dat werd New Religion. Shake up your day. Pak je agenda er even bij. En blader naar zaterdag 1 augustus. Dat is dus volgende week zaterdag. Mocht je die dag niks gepland hebben, nou dan moet je je echt aanmelden voor Shake Up Your Day. 1 augustus gaat het namelijk gebeuren voor Tom en Bram en misschien dus ook wel voor jou. Tijdens Shake Up Your Day is het plan dat Tom en Bram samen met 10 Q-Music luisteraars een hele dag op pad gaan in Nederland. Dus een leuk dagje weg. Alleen wat er dan gaat gebeuren op dat dagje weg, ja, dat bepalen Tom en Bram. En dat moeten ze nog gaan bepalen. Hebben ze nog een kleine week de tijd voor. En ja, de vraag is dan eigenlijk, wie organiseert het leukste dagje? Aan het einde van de dag mogen die 10 Q-luisteraars die mee zijn gegaan, mogen dus stemmen op wie de beste reisleider is. En nou ja, ze zijn er dus nog niet helemaal uit wat het moet gaan worden. Maar ik zat ook al een beetje te denken. Als ik aan Tom van der Weer denk, dan denk ik natuurlijk al heel snel aan de brandweer. Want Tom is toch wel niet onverdienstig brandweerman. Zelfs een boek geschreven ook daarover. Dus ja, ik vind een brandweeractiviteit vind ik wel passend. Ik ben zelf ooit wel eens bij zo'n open dag geweest van de brandweer. En dan kon je dan met zo'n grote brandweerspuit kon je spuiten. Dus dat is misschien wel leuk. Denk ik aan Bram, dan denk ik aan dingen uit de geschiedenis en zo. Daar houdt hij heel erg van. Dus misschien naar een museum met Bram, waar hij je dan de rondleiding geeft. Nou ja, er is van alles te verzinnen. Maar waar ze mee komen, ja, dat ga je aankomende week horen in de middagshow. Want die doen Tom en Bram komende week. En zaterdag is dus Shake Up Your Day. Vind je het leuk om samen met Tom en Bram op pad te gaan met een grote bus door heel Nederland? Meld je dan aan via qmusic.nl of ga naar de Q-app. En daar vind je alle informatie. Dat wordt sowieso heel erg gezellig. Want met die twee gasten de hele dag op pad, ja, dat wordt sowieso echt gieren van het lachen.

0: zo meteen op Q, want hij is binnen.
1: Met je foute been uit bed.
0: Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, wel goed. Fris en fruitig. Ja, wel goed.
0: Fijn.
2: Met jou?
0: Ja, ook goed.
2: Lekker. Ga je nog naar de Tilburgse kermis vandaag misschien?
0: Nou, vandaag niet. Maar ik woon in Emmen, daar is ook kermis vandaag.
2: Ook
0: dus ik denk dat ik heb iemand in mijn huishouden, iemand van 1,10 meter, beloofd om vandaag naar de kermis te gaan. Dus ik denk dat ik daar nog wel even kom.
2: Nou, wat goed. Dat past dan helemaal bij met je foute been uit bed zometeen. Want ik ben op zoek vanwege de Tilburgse kermis, maar dus ook in Emmen, naar kermisliedjes.
0: Oh, leuk.
2: Ja. Ik dacht dan gelijk aan You Spin My Head Right Round, volgens Florida.
0: Ik vind het altijd wel lekker hoor, die muziek op de kermis. Ik was daar afgelopen week ook nog eventjes. En toen dacht ik bij ieder liedje zat ik gewoon lekker mee te zingen. Ja, het zijn allemaal van die lekkere Zero's klappers, ja, vaak.
2: En ook vaak gewoon lekker Nederlandstalig. Ik bedoel, als je iets van Walter Kroes wil horen, dat hoor je natuurlijk ook op de kermis. Of
0: ja.
2: Ik dacht aan Rosamunde. Ken je die nog?
0: Ja.
2: Danny Christian.
0: Goh, ik vind het wel lastig om nu even zo wat titels te noemen. Want ik denk vooral gewoon aan van die Zero's disco-klappers. Maar ja, dan zijn van die leaks waarvan je denkt, ja, hoe heten die allemaal? Ik vind hem lastig.
2: Duik er even in. Mocht je een leuke kermisknaller weten, kan je ook een kermisgampje geven misschien.
3: App hem in de app van Q-Music.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
0: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Lidl. 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
4: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. En snelheidscontroles op de A2 richting Amsterdam. Ik zag ze net staan, net na de trajectcontrole. Pas op bij Apkoude, hectometerpaal 37,6. A22 richting Velsen, daar staan ze bij Beverwijk, 14,7. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9,2. A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, 160,8. A28 richting Assen bij Spier, 153,6. En de laatste op de A30 richting Ede, daar staan ze bij Lunteren, 16,2.
6: Music. Vincent Pronk.

0: Sarah Larsson, Back in Music en Midnight Sun.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op de zondagochtend. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Rita.
2: Goedemorgen.
0: Of moet ik zeggen, hola, hola.
2: Nee, nog niet. Dus hier zitten we nu nog in Frankrijk.
0: Oh, bonjour, bonjour. Dat zijn bonjour. Ik spreek mijn talen wel, hoor, Rita. Dat heb ik allemaal goed paraat.
2: Ik niet, ik praat alleen na.
0: Kan je iets in het Spaans zeggen? Want je bent onderweg naar Spanje.
2: Ja, donde está el baños?
0: Wat zeg je?
2: Nou, waar is de wc?
0: Oh, dat is wel een belangrijke zin om te weten.
2: Nou, dat bedoel ik. Gewoon met twee bier.
0: Ja, precies. Moet je vaak?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oké, maar je hebt die zin zo goed ingestudeerd. Ik dacht, die ga jij heel vaak nodig hebben de komende week.
2: Nou, dat valt wel mee, maar...
0: Lekker op de weg naar Spanje, je gaat lekker op vakantie. Dus je gaat niet naar de Tilburgse kermis, neem ik aan. Dat gaat niet meer lukken.
2: Nee, dat lukt niet meer, nee.
0: Toch zit jij lekker in de kermismuziek, moet ik zeggen. Want jij stuurt een heel leuk liedje. Wat past bij de laatste dag van de Tilburgse kermis? Wat wil je horen?
2: Ik wil horen We're Flying High van Project.
0: Ja, de blablabla Project.
2: Juist die.
0: Ik ga hem niet draaien totdat je het zegt.
2: Oh, waar is
0: Captain Hollywood Project.
2: Juist die.
0: Zeg dan.
2: Oh ja, Captain Hollywood Project.
0: Ja, ja, ja. Hey, fijne vakantie.
2: Hey, dank je.
0: Adios.
1: Met je foute been uit bed.
3: Turbo op de turbo.

0: Lefty. Die zingt over Boston. Komt zelf dan weer uit Los Angeles. En eergisteren was ze all the way from America hier in de studio in Amsterdam. Als ik heel goed ruik, kan ik haar luchtje nog een beetje ruiken. Schijnt heel lekker te ruiken, heb ik van Stefan gehoord. Het is geen onbekend terrein voor de Stella Lefty in Amsterdam. Want een paar jaar geleden liep ze hier ook nog in Amsterdam op het Leidseplein.
1: So, you lived in Amsterdam?
2: I did.
1: The fuck?
2: I know. It was awesome though.
1: How'd you end up here?
2: I went to Tulane. And the amount of options for like a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe. And Amsterdam was the place. And then I showed up here and I fell in love with it. Like I truly... It's so weird being back. I'm like, I want to live here.
0: Ja, het voelde als thuiskomen voor Stella Lefty. Ze deed dus ook dit liedje Boston Live. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you baby this is all right. Maar dit klinkt zo goed. Je zou ook kunnen zeggen dat het gewoon de single zelf is, toch? Like it when you're nice to me. Optreden vind je op Qmusic.nl of in de Q-app. 9:15, Kate Ryan nu bij Q. Dit is Ella.

0: Wiz DMC, Bees en Honey en Show Me Love Back Your Music. Op de zondagochtend. Kijk, ik hoor het centenpakje alweer rinkelen. Dat kan er maar één zijn. Dat is Joris met zijn draaiorgel. Grote vraag is zo meteen, kun jij herkennen wat Joris speelt op zijn draaiorgel? Hoef je niks in het centenpakje voor te gooien. Is helemaal gratis. Ook Talk To You komt eraan.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey, buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents

0: bye.
1: Q Sounds, better with you.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: 9:30, goedemorgen. Grijs dagje vandaag. Er kunnen wat buien vallen. Af en toe ook een klein beetje de zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook nog een klein beetje bewolkt. Maar vanaf dinsdag volop zomer. Kielverkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten. En let op je snelheid op de A1 richting Naarden. Daar staan ze bij Muiden. Hectometerpaal 13,8. A2 richting Amsterdam bij Apkoude 37,6. A22 richting Velzen bij Beverwijk 14,7. A22 richting Beverwijk bij Velzen-Zuid 9,2. A28 richting Assen, daar staan ze bij Spier 153,6. En de A30 richting Ede, let op bij Lunteren 16,2.
16: Vincent Pronk.
15: Fleetwood Mac hoor je zo meteen met Little Lies. En dit is Another...

0: Lekker op de zondagochtend. Fleetwood Mac bij Q en Little Lies. Hey, als je heel goed luistert, dan hoor je hem hoor. Joris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joris.
0: Daar is Joris. Uit het hoge noorden, de man met 8 draaiorgels. Joris ten Haven, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, het is bijna zover, zag ik op je Instagram. Er komt een ware draaiorgeldag aan, hè?
1: Ja, dat klopt. Donderdag in Kampen.
0: En wat is de draaiorgeldag?
1: Nou, er is een grote braderie. En daar hebben ze wat draaiorgels qua met muziek bij nodig. Dus we nemen 8 draaiorgels mee die kant op. En nou ja, die staan een beetje verspreid door het centrum. En bij 2 draaiorgels, dat zijn wat kleinere modellen, mogen mensen zelf draaien. Hetzelfde liedje. En dan ja, probeer je dan een beetje hetzelfde ritme te blijven draaien. En dan kunnen ze eeuwig roem winnen.
0: Zo, het is een soort competitie dus, wie de beste orgelspeler is.
1: Ja, precies, inderdaad.
0: Een soort draaiorgels in concert wordt dit daar op het plein.
1: Ja, precies. Nou, exact.
0: Wat leuk. En waar ben je te vinden en wanneer, zei je?
1: In het centrum van Kampen, aanstaande donderdag.
0: Leuk. Oh, Kampen. Misschien komt er een collega Tom van der Weert nog even langs. Die woont
1: nou,
0: daar.
1: Nou, het zou leuk wezen.
0: Kan hij ook even een slingertje geven.
1: Ja, precies.
0: Jij zit nu voor je orgel, als het goed is, hè?
1: Jazeker.
0: Oké, dan gaan we even de ware repetitie doen. Jij gaat een liedje spelen op je draaiorgel. En de grote vraag is, wat speelt Joris hier? Mocht je het weten, stuur het meteen in de app van Q-Music. Want dan maak je kans op het Q-zomerpakket. Heb je nog een hint trouwens, of niet?
1: Nou, jazeker. Want als de zangeres van dit liedje met haar lange nagels aan het draaiorgel zal draaien, wordt het helemaal niks.
0: Oh, oké. Nou, ik zou zeggen, take it away, daar gaat-ie.
1: Daar komt-ie.

0: zonder hint we hadden geweten, hoor, Joris.
1: Ja,
0: en nog een klein stukje. Ja, dat doe je goed.
1: Poppie.
0: Kan je niet nadoen. Joris, dankjewel. Mocht je het weten, stuur het even in de app van Q-Music. Titel en artiest. Wat speelde Joris hier? Dit is Yougle Topic. I adore you.

0: Teddy Swims. Vanaf morgen maak je kans op Q Live tickets voor zijn concert in de Ziggo Dome. Als je morgen hoort, stuur dan Teddy Swims in de Q-app.
1: Horis! Daar is Joris!
0: En net speelde Joris een liedje op zijn draaiorgel. Moet goed te doen zijn. Wat speelde hij, is de grote vraag. Hanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit as we speak in de car wash.
2: Ik zit as we speak inderdaad. Staan wij nu in de wasstraat om de wagen even schoon te krijgen.
0: Dus jij zit dus allemaal de discolampjes en alle sproeiers die staan aan?
2: Ja, dus als ik een beetje gehoorig klink, dan weet je waar het door komt.
0: Ja, maar er is toch niks lekkerder dan een car washje pakken? Het is gewoon een soort uitje, toch?
2: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Welk programma heb je genomen?
2: Nou, dat regelt mijn man eigenlijk. Volgens mij regelt hij altijd goud. Dus
0: en dan moet
2: jij
0: dadelijk
2: wel even in, denk ik.
0: Moet jij dadelijk gaan stofzuigen, zeker?
2: Wat zeg je?
0: Moet jij dadelijk gaan stofzuigen, zeker?
2: Ja, mooi.
0: Het is goed, zeg jij dan, ja. Je hoorde Joris een liedje spelen op zijn draaiorgel. Even luisteren nog. Wat speelde hij hier?
2: Ja, dat kan maar één nummer zijn, hè. Dat is Loreen met Euphoria.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hanna, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Het Q Zomerpakket komt je kant op. En ik wens je nog veel plezier in de wasstraat.
2: Helemaal gevallen. Bedankt.

0: Ski Music. Zometeen hoor je de nummer 1 uit de top 40. Al zit die Rutger van Barneveld aardig in de nek te hijgen. Die wil Shakira zien zakken, wil alleen niet echt lukken. Nog altijd de grootste hit van dit moment. Die die, Shakira, Shakira, hoor je zometeen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer er nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, nee.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamevol-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamevol-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: 1:10. Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsbaan.
13: Goedemorgen. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Het wordt 20 tot 23 graden.
12: Kielverkeer door Flitsmeister, 1 vertraging. Natuurlijk weer op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, 2 kilometer. De vertraging een kwartier door de grenscontrole daar. En snelheidscontroles op de A16 richting Breda. Daar staan ze bij Moerdijk, hectometerpaal 45,6. A22 richting Velsen bij Beverwijk 14,7. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9,2. A28 richting Assen bij Spier 153,6. En de A30 richting Ede bij Lunteren 16,2.

0: Tom Odell bij Q Music, Another Love.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zondagochtend. Hey, goedemorgen Vincent hier. Je bent bij Q Music. Fijn dat je erbij bent. Tenminste, lekker in Nederland misschien nog. Dat zou goed kunnen dat je hier lekker vakantie viert. Je hoeft ook voor de zon het land eigenlijk niet uit te komen de week. Ik weet niet of je het hebt gezien in je weerappie. Maar er komt een lekker weekje aan. Volop zomer. Dinsdag wordt het echt al een stuk warmer. En woensdag is het gewoon weer dik 30 graden. Het zou zelfs weer een hittegolf kunnen worden, heb ik gelezen. De vierde inmiddels al deze zomer. Dus het gaat weer voelen alsof we in de Sahara zitten komende week. Kunnen we wel weer lekker klagen. Dat is zo lekker, hè?
2: Oh, is het hier warm.
3: Klaar, weer zeiken.
4: 50 graden. Hoe voel ik me binnen het gebakken ei?
0: Ja, heel eerlijk met je zijn. Ik ben zo klaar met die warmte. Ik heb zoveel zin in de herfst. Ja, dat is heel deprimerend om nu te horen. Maar die warmte in huis. Nou goed. We gaan ervan genieten, mensen. Het trouwens wel een leuk klein feitje, ben ik wel blij mee. Over precies 5 maanden is het tweede kerstdag. Het is nu 26 juli, nog 5 maandjes is het de kerst. Dus nog een paar maanden zitten we gewoon weer aan het gourmetstel. Zal ik maar even een kerstliedje draaien dan? Dat is wel leuk, toch? Nee, die bewaren we tot december, oké? Ik ga een lekker zomersliedje draaien. Op het perfecte moment is deze uitgekomen. Met dank aan Willy William en de Braziliaanse Luisa Sonza. Het is de nieuwste van Chris Cross Amsterdam. Dit is My Oh My bij Q.

Music, Mel Smith en Stay If You Wanna Dance. Hey, speak even in je agenda. Misschien even kijken naar volgende week. Zaterdag 1 augustus. Wat heb je te doen op 1 augustus? Heb je toevallig zin in een onvergetelijke dag? Shake up your day. Tom en Bram die hebben bedacht om komende zaterdag allebei los van elkaar iets spectaculairs te gaan organiseren. En als je denkt, hey, ik wil daarbij zijn, dan kan je jezelf nog even aanmelden. Want ja, wat gaan ze doen? Dat is nog een beetje de grote vraag. Het wordt een grote verrassing. Ze zijn een beetje aan het bedenken wat ze dan die dag gaan doen op 1 augustus. Tom wil in ieder geval waarschijnlijk iets uitdagends gaan doen. Dat zal iets zijn als een race op het Formule 1 circuit. Misschien wel iets heftigers. Misschien abseilen van de Euromast. Skydiven. Bram doet het denk ik wat rustiger aan. Die gaat eerder naar een lachcursus of zo, denk ik, weet je wel. Of iets van een escape room vol geschiedenis. Lekker speuren tussen de rommel. Dat gaat dus zaterdag gebeuren. Uiteindelijk mag je dan bepalen wie van de twee het beste het is in het organiseren van het uitje. Tom of Bram. Dus ik zou zeggen, heb je niks te doen 1 augustus? Heb je zin in een gratis uitje? En durf je mee met deze twee? Meld jezelf even aan via de app van Q-Music of via qmusic.nl. En dan ben je erbij. Komende zaterdag met Tom en Bram. Zondagochtend van Q met nu Seal Crazy.

wanna be with you. Het is de winnaar van de Voice of Holland. Ruben Hillen bij Q-Music en 20 Seconds op de zondagochtend. Hey, leuk, zometeen spelen we weer Vincent's Telspel. Mocht je het

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
8: En we hebben een nieuwe single.
7: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
9: Mij en Mij
7: is nu overal te beluisteren.
6: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, €3,49.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy! Yeah!
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
13: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.

0: Effe bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Half elf, goedemorgen. Het is een beetje een grijze zondag. Af en toe kan er een bui vallen, maar ook soms wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook een beetje wolken, maar vanaf dinsdag volop zomer. Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland kwartiertje. En snelheidscontroles op de A22 richting Velsen. Daar staan ze bij Beverwijk te controleren, 14.7. A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid, 9.2. A28 richting Assen bij Spier, 153.6. En de A30 richting Ede bij Lunteren, 16.2. Vincent.

Music met Bruno Mars en On My Soul. Hey, tot hoever kan je tellen totdat je de tel kwijtraakt? Ja, je kan ook gewoon pen en papier gebruiken bij het spel. Is toegestaan, maar extra knap als je het uit je hoofd kan. We gaan...

Leuke bezigheid voor in de auto. Als je nu helemaal volgeladen onderweg bent naar je vakantiebestemming. Maar misschien zit je wel gewoon lekker in de auto onderweg naar het tuincentrum. Ben je naar de voetbal? Ben je thuis? Je kan het overal meespelen. Het telspel is heel simpel. Je gaat namelijk een vakantieliedje horen. Luke Combs met Fast Car. En hij zingt daarin één woord, best wel vaak. Je raadt nooit welk woord. Het woord car natuurlijk. Let op, het woord car komt voorbij. You got a fast car. Ja. We go cruising in the train. Maar de vraag is, hoe vaak zingt hij dan het woord car? 3 minuten lang, nee, wat zeg ik, 4 minuten lang. Full focus, tel goed mee en geef na dit liedje jouw antwoord door via de app van Q-Music. Dan maak je kans op het zomerpakket. Oké, let goed op het woord car. Iedereen klaar? Ja? Tel hem maar!

0: En ik ga toch weer even de proef op de som nemen. Moeten we ChatGPT vertrouwen met dit soort spelletjes? Kan je het aan Chat vragen? Even kijken. Hey Chat, hoe vaak wordt het woord car gezongen in Luke Combs met Fast Car?
1: Even kijken hoor.
2: Zoek het op.
1: Als je Fast Car van Luke Combs bedoelt, zijn cover van Tracy Chapman, dan komt car ongeveer 27 keer voor.
0: Nee, dat klopt dus niet. Het is niet te vertrouwen. Gebruik geen ChatGPT. Tessa, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt het gewoon uit je hoofd gedaan of hoe heb jij meegeteld?
3: Nou, heel eerlijk, wij hebben zelf meegeteld en Chat gevraagd.
0: Nee,
3: en toen
0: toch?
3: Toen twijfelde welk antwoord we moesten geven. Maar toen ben ik toch op mijn vriend afgegaan.
0: Ja, vertrouw AI niet hoor. Het is nog niet goed genoeg, blijkbaar weer.
3: Nee.
0: En jouw vriend wist het dus wel goed te tellen.
3: Dat hoop ik.
0: Oké, dit wordt de relatietest. Want als hij het goed heeft, dan winnen jullie het Q-zomerpakket. Hoe vaak heb je het woord car gehoord?
3: 10 keer.
0: Nou, 10 keer, dat is inderdaad helemaal goed. Lekker geteld, je wint het Q zomerpakket.
3: Kijk, wat leuk.
0: Doen we ook de Q zwemband in, dat is lekker voor komende week, want het wordt weer warm.

0: Zometeen doen we de Top 40 Classic. We gaan terug naar 2004. Heb je de keuze uit 3 liedjes uit dat jaar. Het was de zomer waarin dit een grote rage was in Nederland.
1: Je hebt hiervoor nodig 3 draden, een schaar, een stift of een potlood en eventueel een aansteker.
0: En zometeen het laatste nieuws krijg je van Marcel.
2: Ja, en daarin, mocht je nog naar Festival Milkshake in Amsterdam gaan vandaag, dan krijg je een fijne tractatie. Zo hoor je wat.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents Teddy

0: everybody. Bye.
1: Q Sounds, better with you.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ja. Is het echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrenten.

0: minuut over 11. Goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Marcel van Beest.
1: Goedemorgen. Amsterdam neemt waar nodig extra maatregelen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema vindt dat bezoekers er zo min mogelijk van moeten merken. Want we willen ons geen angst aan laten jagen, benadrukt ze. In Berlijn reed gisteravond iemand met een busje in op een menigte. En er werden mensen gestoken. Daarbij vielen doden, 16 mensen raakten gewond. Dan een fatale brand in Brussel. Je hoort de brandweer erover bij de Vlaamse Omroep.
2: De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
1: De brand brak afgelopen nacht uit in een flat. Over de oorzaak ervan is nog niets bekend. In Amsterdam is een explosief in een speelgoedwinkel gevonden. Bewoners van flats erboven moesten afgelopen nacht hals over kop weg. Defensie heeft het explosief onschadelijk gemaakt. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, weet stadszender AT5. Eerder zijn er al bij dezelfde flats in Amsterdam explosies geweest. En deze groep treedt vandaag op tijdens het festival Milkshake in Amsterdam. Wel met hun grootste hit. Ze vervangen de act van Babette van Veen en Katja Schuurman. Want Katja zit vast op haar vakantiebestemming in Colombia. Haar vlucht heeft vertraging opgelopen. Dan het weer van Weerplaza. Buien, soms zon en maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde, maar wel een graadje warmer.
0: Op de weg aardig wat vertragingen, maar heel lang is het allemaal niet. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht, 6 minuutjes. A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug, 8 minuten. En de A9 richting Alkmaar tussen Amstelveen-Oost en Schiphol-Oost, 5 minuten. A76 nog richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. De hoofdrijbaan is dicht en daar 6 minuutjes vertraging. Controles op de A2 richting Amsterdam bij Apkoude. Net na de trajectcontrole daar, pas op, 37.5. A6 richting Emmeloord bij Nagelen, 100.7. A22 richting Velsen, daar staan ze bij Beverwijk, 14.7. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.2. A28 richting Assen bij Spier, 153.6. En de A30 richting Ede bij Lunteren, 16.2.
3: Vincent Pronk.
0: We duiken zo meteen in de zomer van 2004. De grote vraag is, wat wil je zo meteen horen? Eerst Alex Warren.

0: Carol bij Q Music. Stumbling In. Zometeen hoor je de nieuwe alarmschijf. Die is voor Cat's Eye. Top 40 Classic. Eerst duiken we even in de Top 40 Classic. We gaan terug naar de zomer van 2004. Toen was er een grote rage in Nederland. Iedereen was druk met Scooby-Doo-touwtjes. Ik zat in groep 5 of groep 6. Nou, al die meiden, maar ook jongens trouwens, die waren echt druk met die felgekleurde touwtjes. Die moest je dan in elkaar vlechten. En dan kon je een sleutelhanger van maken, een armband of een ketting. En op YouTube stonden natuurlijk allemaal van die tutorials hoe je dan zo'n armbandje moet maken. Ook trouwens in de kwaliteit van 2004, dit filmpje.
1: Ik ga je op een makkelijke manier uitleggen hoe je Scooby-Doo touwtjes kan knopen. Het eerste touwtje leg je over één ander touwtje heen. Dan ga je het aantrekken, waarbij het belangrijk is dat je steeds een blauw en een roze touwtje vasthoudt. En aan je andere hand ook een blauw en een roze touwtje. Ja.
0: Zouden er nog mensen rondlopen nu, anno 2026, met zo'n Scooby-Doo armbandje uit 2004? Die kunnen zo naar het museum. Ik

had hij nooit het geduld voor. Al die knopen. Ik ben hier voor niets van scouting afgegaan. Dan de top 40 van toen, 2004. Wat wil je horen? Stem je even mee in de Q-app. Eerste keuze is Anastasia. Sick and Tired. Of ga je voor deze?

0: ik weet het wel. Laat het even weten via de app. Hè. Ga je voor Anastasia, ga je voor Mario Winans of toch voor Outkast? Ik geef je 4 minuten om te stemmen, dus laat het weten via de Q-app.
1: De Q-music, alarmschijf.
2: Cat Eye. It's Cat Eye.

0: Damiano, David, Back You and The First Time. Ik ga hem stoppen, ik ga hem stoppen. De poll in de Q-app. Je kan niet meer stemmen, de lijnen zijn gesloten. Ja, er is een strijd gaande tussen drie liedjes in de Q-app. Welke wil je horen uit de zomer van 2004? Ga je voor Anastasia, Sick and Tired? Ga je voor Mario Winans en Enya met I Don't Wanna Know? Of toch voor Outkast en Hey Ja? Eens even kijken, wat is er allemaal binnengekomen?
1: Wij willen liedje
0: Outkast.
2: Anastasia natuurlijk.
3: Nou, wat mij heeft de keuze heel snel gemaakt hoor. Natuurlijk wordt het Hey Ja, natuurlijk.
4: Hey Ja, Hey Ja.
0: Lekker meegezongen in de auto daar. Arthur zegt nog, doe mij maar Outkast, Hey Ja. Henry gaat voor Anastasia, maar eigenlijk een dikke meerderheid is wel duidelijk. 44% gaat voor Outkast. Dit is Hey Ja.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight bij Q. Oh jongens, er is nog een graadje bijgekomen. Ik zag woensdag 32 staan. Het is nu bij mij 33 geworden in Rotterdam. Dus in het zuiden zal het nog wat warmer worden. Het wordt een lekker zomers weekje. Vandaag merk je er niet heel veel van. Het is een beetje bewolkt vandaag. Kunnen wat buien vallen, maar er komt veel zon aan. Zal meteen alvast een beetje opwarmen. Carol G, hoor je zo.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better. With you. Q Music.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus
13: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: 11:30, vandaag een beetje zon, maar vooral bewolking, maximaal 23 graden. Q-verkeer door Flitsmeister, een vertraging op de A2 richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Een kapotte auto zorgt voor 16 minuten. A2 richting Maastricht-Noord tussen De Hocht en Leenderheide 12 minuten. A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 12 minuten. En de A67 richting Eindhoven tussen De Hocht, Randwee en Zuid en Leenderheide daar 10 minuten vertraging. Controles op de A2, ze staan er nog steeds net na de trajectcontrole. Pas op bij Apkoude, 37,5. A6 richting Emmeloord bij Nagelen, 101,1. A22 richting Velzen bij Beverwijk, 14,7. A22 richting Beverwijk bij Velzen-Zuid, hectometerpaal 9,2. En de A30 richting Ede bij Lunteren, 16,2.
17: Vincent Pronk.
16: Q-Music. Teddy Swims hoor je zo. En eerst is dit Carol G.
18: Rulay, empezó el verano. ¡Fuego!

0: de show. Misschien een beetje gekke vraag hè, op deze 26 juli. Maar hoe is het met je goede voornemens? Nou, we roepen in januari allemaal. Ik ga het hele jaar meer sporten. Ik ga minder drinken. Maar hou je het inmiddels een beetje vol? Nou, ik doe mijn best nog. Het gaat best aardig. Ik probeer nu 4 keer in de week te sporten. En maar ja, eerlijk is eerlijk, komende week, als het zonnetje schijnt, dan is een speciaal biertje op het terras ook wel heel lekker. En ik ben vrijdag ook weer naar de ballentent geweest. Lekker hakballetjes te eten met wat friet. Het gaat om de balans, zo is het ook. En Teddy Swims, die begint dus nu, midden in de zomer, aan zijn goede voornemens. Ja, die heeft het even omgedraaid. Hij wil namelijk in januari helemaal fit zijn. Hij is al gestopt met alcohol drinken en hij is nu volop aan het sporten.
1: We staying in the gym every day and I'm down like 20 right now though, bro. So I'm trying to be hot by January.
0: Ja, zijn doel is dus om in januari een fit boy te zijn. En dat is niet zomaar, dat is geen toeval, want hij gaat op tour door Europa vanaf het nieuwe jaar. Hij komt ook naar Nederland. Teddy Swims staat op 16 maart 2027 in de Ziggo Dome. En vanaf morgen maak je alleen hier bij Q Music kans op de allereerste tickets voor dat concert. Hoor je komende week een liedje van deze man op Q? Stuur dan Teddy Swims in de app. Maak je kans op 2 tickets. Vanaf morgen dus. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Lekker op de zondagochtend, voorwerk naar Q. I wanna know what love is. Er gaat een berichtje binnen van Remy. Die stuurt in de Q-app een fotootje. Niet in Nederland, die staat aan het circuit. Die stuurt een fotootje in zijn Red Bull shirt. Staat langs het circuit van Hongarije. Helemaal klaar voor de race daar. En zometeen natuurlijk om 3 uur Formule 1 race in Hongarije. Ja, wat lekker. Ik ga vanmiddag even kijken. 1 uur of 3. Dan is de race dus. En dit is de laatste race voor de zomerstop. Daarna, 23 augustus pas weer, gaat het verder. En dat is wel een bijzondere. Dat wordt de allerlaatste op het circuit van Zandvoort. Wordt gelijk groots uitgepakt. Ook veel artiesten dat weekend. Afrojack staat op te treden daar. Snelle, Flemming, Yves Berendsen, Akda en de Munnik. En deze man gaat het weekend in Zandvoort afsluiten volgende maand. Martin Garrix. Je hoort hem nu bij Q Music met Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Bye Bye, zeg ik ook. Zometeen veel plezier met Joey. Joey draait zometeen Miles Smith en Niall Horan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Exact 12 uur. Goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
11: Goedemiddag. Een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Dat zegt premier Jette na de aanslag bij de Pride in Berlijn. Of er extra beveiliging nodig is rond de World Pride in Amsterdam wordt bekeken. De burgemeester zegt dat die beveiliging al van een hoog niveau is. Als er meer nodig is, dan volgen er extra maatregelen, benadrukt ze. 2 doden en 8 gewonden bij een brand in Brussel. Het vuur brak afgelopen nacht uit in een flat.
12: De brandwoede in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappen hallen.
11: De brandweer was dat bij de Vlaamse publieke omroep. Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog niet bekend. De stranden in het Franse Normandië zijn voortaan werelderfgoed. De VN heeft ze op een lijst gezet en wil ze zo extra beschermen tegen bijvoorbeeld bebouwing. Op de stranden landden de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog, luidde de bevrijding in van West-Europa dat bezet werd door Nazi-Duitsland. En een stunt met winkelwagentjes in Kollen in Friesland. Bij 3 supermarkten zijn ze voor de deur op elkaar gestapeld, weet Omroep Friesland. Winkelwagens zijn verbogen en passen niet goed meer in elkaar. De vandalen zijn niet gevonden, maar waarschijnlijk komt daar snel verandering in. Op camerabeelden zijn 2 jonge verdachten gezien. Het weer van Weerplaza. Buien, soms zon en maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde, maar wel een graadje warmer.
10: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek, tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertraging daar 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 17. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten rond. Dan wordt er ook nog geflitst op de A2. Daar staan ze tussen Utrecht en Amsterdam bij Apkoude bij 37,5. De A6 Lelystad en Meloord bij 101,1. De A22 Velzen-Beverwijk, de hoogte van Velzen Zuid bij 9,2. En op de A22 de andere kant op tussen Beverwijk en Velzen. Bij Beverwijk staan ze bij 14,7. En dan is er ook nog een melding voor de A30. Dat is Barneveld-Ede, de hoogte van Lunteren. Daar staan ze bij 16,2.
13: Music. Joey van der Velden.
10: Check de camera van je telefoon, want die ga je zometeen hard nodig hebben.

0: Justin Bieber bij Q Music en Sorry. Zometeen hier mijn vrienden uit de UK. Heb ik het over Coldplay en The Scientist.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
0: Ja, gaat er goed. Ik zeg goedemiddag. Goedemiddag, welkom, welkom, welkom. We zijn er meteen vertrokken. Ik zit hier, gisteren zit ik hier nog doodleuk te vertellen dat ik dus een handdoek van een vriend ben kwijtgeraakt. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is te overzien. Wat denk je? Gisteren rijd ik hier weg. En normaal gesproken luister ik radio via mijn telefoon. Alleen dat kabeltje, dat hapert een beetje. Dus ik dacht, oké. Ik luister gewoon radio zoals radio bedoeld is. Dus gewoon oldschool. Via de antenne. Maar het geluid stoorde nogal. Nogal heel erg, echt heel erg. Viel opeens het kwartje bij mij in de auto. Ik heb de antenne van mijn dak gedraaid. Want ja, ik ging door de car wash. Dat was een paar weken geleden. Wat denk je? Ik kan die antenne dus echt nergens meer vinden. Ik heb de hele auto heb ik daarna nog uitgemest. Ik ben echt een half uur aan het zoeken geweest. Ik ben gewoon de antenne van mijn auto ben ik kwijt. Wat is dit? Hoe kan dit nou weer? Dat was mijn gisteravond. Ik heb het radioloos deze kant op moeten doen. Oké, twee dingen zijn belangrijk op dit moment. Ik ga over een uurtje ga ik natuurlijk checken wat er onder het rode kleedje ligt. Wat daaronder ligt, dat is een waanzinnige prijs. En dat kan voor jou zijn, tenminste als je Nederland weet te overtuigen met een pitch. En ik heb zometeen ook weer een vraag met één goed antwoord. Die vanmiddag gaat over iets waar we er allemaal vier van hebben. Maar voordat we daar zijn, wil ik even iets aan je vragen. Open even de Q Music app op je telefoon. Open hem even. Tijn, jij ook van de productie?
3: Ja, open.
0: Open en maak even een foto van je uitzicht. Dus gewoon een foto maken van ja, dat wat je nu ziet. Houd de telefoon voor je neus, druk af. En gooi die foto met een grote boog deze kant op. Dan doet Van der Velde zometeen even lekker een rondje van langs de velden. Dat weet ik gewoon waar je uithangt. Het is Taylor Swift hier.

0: muziek heeft hij echt 5 minuten keihard gestaan. Coldplay bij Q Music en The Scientist. Ja, ik vroeg het net, gooi even een foto van je uitzicht in de app van Q. Gewoon een foto van dat wat je nu ziet. Dan weet ik waar je uithangt en wat je doet en met wie je bent en waar. Ik zie heel veel Q-luisteraars vanuit de auto. Het is erbij vanaf de weg, maar ook John, Monique, Roy, Niels. Johanneke, die is met de hond aan het spelen. Herma zit op een boot. Koen Peters, die stuurt een foto. Er wordt daar heel hard geklust. Ik krijg een foto van een hele grote bouwlamp. Fenna, die stuurt een foto vanaf een balkon met uitzicht op een groot zwembad. Het ziet er heerlijk uit. En Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij stuurt misschien wel een van de mooiste foto's deze middag.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, nee, nou zeker. Het uitzicht is waanzinnig. Wat een eer dat jij naar mij of naar Q luistert op de plek waar je nu bent. Waar ben je?
1: Ik ben in het oosten van IJsland.
0: Aan het
1: roadtrippen.
0: Ach, ja, alleen maar jaloezie van mij. Wat fantastisch. Ja. Waarom wilde je naar IJsland?
1: Nou, het is natuurlijk waanzinnig qua natuur. Hm? En het is ongeëvenaard eigenlijk qua bezienswaardigheden.
0: Ja, wat heb je allemaal al gezien?
1: We zijn in een ijsgrot geweest, in een lavatunnel. We hebben natuurlijk geysers gezien.
0: Ja.
1: We zijn op een snowscooter geweest. Over de gletsjer.
0: En hoe is het weer daar dan? Nu zo half eind juli?
1: Nou, het is nu 16 graden. Hm. En het is zonnig, maar het kan elk uur een ander klimaat zijn, zo'n beetje.
0: Oh, meen je?
1: Ja. Hoe is dat? Dan weer regen, dan weer wind, dan weer bewolkt, zonnig. Alles wisselt elkaar heel snel af.
0: Oké, maar Astrid, onderaan de streep zeg jij tegen mij eigenlijk, IJsland is een aanrader.
1: Zeker.
0: Nou, dan ga ik die op mijn lijstje zetten. En wat superleuk. Hoe lang ben je er nog?
1: Nog een week.
0: Heerlijk. Ja. Astrid, ik ga zo meteen een onderzoek opstarten. Het is een best wel moeilijk onderzoek, ben ik achtergekomen. Dit is trouwens voor iedereen die nu luistert. Als je al een idee hebt, dan mag je een antwoord sturen. Ik leg hem even bij jou voor, Astrid. Een gemiddeld mens heeft daar hier 4 van. Wat is het? Wat denk jij dat ik zoek?
1: Nou, ik moest er even goed over nadenken, maar ik denk niet dat het goed is, maar wij gokken kookpitten.
0: Kookpitten? Oh ja, want je hebt natuurlijk ook gasfornuizen met 6 kookpitten of 8. Of een kookeiland, dat zijn 17 of zo. Maar een gemiddeld mens heeft 4 kookpitten. Dat is niet goed, helaas.
1: Dat vrees ik al.
0: Oké, nou, dank voor deze gok. Ik wens je veel plezier in IJsland. Of op IJsland, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Dankjewel.
0: Tot later. Lost Frequencies, bye. Back Q Music, live it all.

0: Lost Frequencies. En Live It All.
1: De vraag met maar één antwoord.
0: Als je goed bent in puzzelen of je leest af en toe een encyclopedie in je vrije tijd, dan is dit echt helemaal jouw spelletje. Ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. En als je luistert, je bent bij deze uitgenodigd om even je eerste gedachte of misschien wel het winnende antwoord te delen in de app van Q. Je mag het typen, je mag het inspreken en bij hoge nood bel je 09099596. Dan krijg je wel het eind van de productie aan de telefoon.
2: Ja, goedemiddag.
0: Toch, jij zit bij de telefoon.
2: Ja, zeker weten.
0: Staat hij aan?
2: Hij staat aan. Hij staat aan.
0: Oké, nou, ik heb er dus een onderzoek bij gepakt. En de vraag die ik daaruit gekristalliseerd heb: een gemiddeld mens heeft er hier vier van. Wat is het? Dus een gemiddeld mens heeft er hier vier van. Als je het antwoord denkt te weten, stuur me een bericht. Come on, get on up. We're wild and en volgens Shakira en Zoo hoef je niks te doen.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wauw! Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
15: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: 1 minuut over 30:30, Q Music 1 verkeersupdate gemeld via Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 18 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. Hoogte van Nagelen, daar staan ze bij 101.1. Ook een melding voor de A9 als Alkmaar Haarlem. De hoogte van Heemskerk bij 56.8. Dan de A22 Velzen Beverwijk. De hoogte van Velzen staan ze bij 9.2. A22 Beverwijk Velzen, andere kant op bij 14.7. En de A30 dus Barneveld Ede bij 309. 89, even kijken, staan ze bij 16.2. Staan ze. Joey, heb je haast? Nou, wel een beetje. Want ja, ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Een gemiddeld mens heeft er hier 4 van. Wat is het? Wat is er?
5: Ja, sorry dat ik even inbreek. Je moet er wel bij melden dat het ook om voorwerpen gaat. Dus niet per se je lichaamsdelen of ledematen. Het komt veel binnen, maar het gaat om voorwerpen.
4: Oké, we zoeken een voorwerp.
5: Ja.
4: Want Tijn van de productie zit bij de app.
5: Ja, een voorwerp waar je er gemiddeld 4 van hebt.
4: Oké, een gemiddeld mens heeft er hier 4 van. Als je het weet, stuur een bericht in de app van Q. Oscar heeft dat gedaan. Die ga ik bellen.
6: Goedemiddag, wat Oscar.
4: Oscar!
6: Hi.
4: Hi, Joey van de radio hier. Een gemiddeld mens heeft hier 4 van. Wat denk jij dat wij zoeken?
6: Ja, ik denk 4 paar schoenen.
4: Gemiddeld?
6: Ja.
4: Dus, oké. Maar dat betekent dus ook dat je... We hebben toch wel meer dan 4 paar schoenen?
6: Ja, maar ik denk gemiddeld. Kijk, ik denk als man zijnde heb je de... Ja, ik denk dat ik er zelf misschien dan wel 4 heb. Maar ik denk dat mijn vrouw er wel een stuk of 15 heb, hoor.
4: Oh, zo. Oh ja, dit is... Oké, ik begrijp het. Oscar, dan heb ik een fijne mededeling voor je. Dat klopt niet. Helaas.
6: Oh, lekker dan.
4: Ja, sorry. Hele opbouw naar niks. Maar prima.
6: Nee,
4: maar fijn dat je de telefoon hebt opgenomen. Een gemiddeld mens heeft hier 4 van. Als je het antwoord weet, stuur even een bericht of spreek het in. Thanks Oscar, fijne reis. Tot later.
6: Yo, hoi hoi.
7: Joey van der Velden.
4: Met zometeen Bruno Mars, eerst Shakira. Dit is

0: Dr. Alban, Back You and It's My Life. Zometeen hier de 21 Pilots en Stressed Out. Ik heb een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Hallo?
1: Goeiedag, Barry.
0: Ja, Barry, je mag een poging wagen. De vraag is, een gemiddeld mens heeft er hier vier van. Jij denkt dat dat is...
1: Ik denk vier snijplanken.
0: Heb jij vier snijplanken?
1: Vier of vijf, ja.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Wat snij je dan allemaal op die planken? Want aan één heb je toch genoeg?
1: Nou ja, als je groente en vlees tegelijk gaat snijden, dan heb ik liefst wel op twee snijplanken.
0: Precies.
1: Ja, en het duurt ook even voordat het vaatwasser vol is. Dus ja, vier vind ik wel handig.
0: Oké. Sorry, ik wist niks. Dit had ik niet kunnen weten, Barry, want ik kook namelijk niet. Nee, oké. Antwoord is niet goed, helaas.
1: Helaas.
0: We zoeken verder. Thanks dat je erbij was.
1: Hoi.
0: Antwoord hebben we nog niet. Gemiddeld mens heeft er hier vier van. Weet je aan het antwoord, stuur een bericht in de app van Q. Moet ik niet al een hint geven?
2: Nee, hoeft niet.
0: Iedereen komt wel uit, hoor.
2: Ja.

0: Bruno Mars bij Q Music. Risk It All. Zometeen hoor je De Bauza en Magnetic. Ik denk dat ik er een beetje de sokken in ga zetten. Want anders komen we nooit bij een eind. Ik zeg Debbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt ook nagedacht over de onmogelijke vraag die ik heb. Die onmogelijke vraag met mij een goed antwoord.
1: Eigenlijk mijn dochter. Maar die durft niet aan de telefoon te komen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, want kijk, net kwam Oscar met 4 paar schoenen. Nou, dat is natuurlijk niet goed.
1: Ja.
0: Nee. Berry kwam met snijplanken. En nou, jullie hebben er dan over nagedacht. Een gemiddeld mens heeft er hier 4 van. Wat is het?
1: Nou, ze dacht 4 eetkamerstoelen.
0: Dat vind ik wel een heel goed antwoord. Want je hebt natuurlijk ook hele lange tafels.
1: Ja.
0: En je hebt ook hele kleine keukens waar maar 2 stoelen staan. Dus dan zou je gemiddeld op 4 komen.
1: Ja, dat dacht ze wel, ja.
0: Ja, dat is niet goed helaas.
1: Niet het antwoord is helaas
0: dat, is het antwoord, nee. Niet het antwoord dat we zoeken.
1: Nee.
0: Fijn dat jullie erbij waren. Tot later.
1: Yes, tot later. Doei.
0: Dan ga ik maar even naar Lara. Hallo Lara.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Gemiddeld mens heeft hier 4 van. Wat is het antwoord?
2: Ik zeg oude telefoons.
0: Waarom denk je dat?
2: Nou, ik zat bij mezelf na te gaan. Ik denk dat ik er van mezelf al 3 heb.
0: Oh,
2: en dan ja, erg hè.
0: Nou, weet ik niet.
2: En mijn vriend heeft er ook denk ik nog wel 2 liggen. Ja, dus dan ben je met 2, heb je er al 5.
0: Wat doe je met die oude telefoons?
2: Ja, ik gebruik er nu momenteel eentje als babyfoon. Maar voor de rest, daar liggen ze toch te verstoppen.
0: Ja, dat is wel slim, babyfoon. Excuus, babyfoon. Ik verslik mij.
2: Rustig aan.
0: Ik verslik mij hier. Het is wel slim, want ik gebruik dus een oude telefoon als muziekspeler. Als ik dan word gebeld, hoef ik de muziek niet af te zetten.
2: Ja.
0: Ik vind het een hele mooie poging. En ik ga jou wat vertellen, Lara. Dat is niet goed.
2: Helaas. Jammer.
0: Fijn dat je erbij was. Tot later.
2: Doei.
0: Björn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: 4 paar schoenen, snijplanken, eetkamerstoelen, oude telefoons in de kast. Ik ben wel heel benieuwd wat jij dan mee gaat komen. Gemiddeld mens heeft hier 4 van. Wat is het?
3: Ja, ik denk afstandsbedieningen.
0: En dan moet je altijd even vertellen waarom je dat denkt, want daar zit ook een hele theorie achter.
3: Ja, nou, ik heb er 2 voor ledstrips in mijn huis.
0: Ja, oh ja.
3: 1 voor het ventilator.
0: Ja.
3: En 1 voor mijn televisie.
0: Oh ja, de lampen hebben tegenwoordig ook allemaal afstandsbedieningen.
3: Vriendin
0: van mij die heeft volgens mij wel 5 afstandsbedieningen liggen om dan gewoon lampen aan en uit te zetten. Dat is
3: echt, Oh ja, maatje van mij doet het allemaal via telefoon.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook nog inderdaad. Dus jij zegt een gemiddeld mens heeft hier 4 van afstandsbedieningen?
3: Ja, dat zeg ik.
0: Björn, ik ga jou wat vertellen en dat is niet een hele gezellige... Ja, wel, ze hebben goed. Gefeliciteerd.
3: Oh, wel.
0: Dat is inderdaad het antwoord dat wij zochten. Er zijn mensen die natuurlijk veel meer afstandsbedieningen hebben. Echt voor alles kunnen ze een afstandsbediening indrukken. Ik heb bij mezelf ook even nagedacht. Ik denk dat ik er maar 2 heb.
3: Ja, nou, ik heb er in de la denk ik nog wel meer liggen. Maar die gebruik ik niet.
0: Nee. Nou, bij deze, het antwoord is geraden door jou, Björn. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En je krijgt daarin ook 4 Q-Music strandballen. 4.
3: Oh, vet. Ik ga volgende week op vakantie. Dus,
0: nou, dat kan ook.

0: De Bauza bij Q Music en Magnetic. Ik ga zo meteen Marchar draaien van Tom en Joe. En die deden gisteren een allereerste toertje door het land. Ze zijn weer thuis. Van een paar showtjes geven, live zingen voor publiek. Ik ga je ook zo meteen heel even laten horen wat Tom daarvan vindt. Hoe hij het ervaren heeft. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zag dat niet aankomen.
1: Echt gênant. Oh my god, ik kan niet meer.
0: Ja, zo meteen zijn hele evaluatie. Na het nieuws met Marcel, wat zit daarin?
2: Ja, daarin alles over een Italiaanse bondscoachcrisis.
0: En je hoort ook deze.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents

0: Later, buddy. Bye.
1: Q-Sounds. Better with you.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: besparen.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Is ja. Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
14: 1 minuut over 1, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
15: Goedemiddag. Geen Nederlandse slachtoffers na de aanslag in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het uitgezocht. Bij de aanslag vielen doden, 16 mensen raakten gewond. Intussen is de beveiliging in Berlijn flink opgeschroefd. Bij het station zijn zwaar bewapende agenten te zien. Een zware mishandeling in Den Haag. Daar zijn twee mannen in het Zuiderpark aangevallen. Een van hen werd gereanimeerd en ze moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt. Wat de aanleiding van de mishandeling was, is niet bekend. Drie gewonden bij een aanrijding in de buurt van het Zeeuwse Capelle. Een auto sloeg daar afgelopen nacht op een N-weg over de kop. Tientallen meters verderop eindigde die in een droge sloot, meldt Omroep Zeeland. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. En twijfel over de komst van een nieuwe bondscoach van Italië. Andrea Pirlo zou het voetbalteam moeten leiden. Hij is nu trainer van een club in een van de Emiraten en de eigenaar daarvan is een Rus. Pirlo blijkt ook nog eens ambassadeur van een Russisch gokbedrijf. De Italiaanse voetbalbond vindt die Russische banden maar niks. Dan het weer van Weerplaza. Buien, maar ook zon en maximaal 23 graden. Morgen eerst buien, daarna volop zon en een graadje warm.
14: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3 op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Holendrecht. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 14 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 19. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar vertraging van 16 minuten. Dan wordt er geflitst op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. Ter hoogte van Nagelen. Daar staan ze bij 100.6. Dan op de A9 Alkmaar-Haarlem. Ter hoogte van Heemskerk bij 56.8. De A22 Velsen. Beverwijk staan ze bij 9.2. Andere kant op de A22 tussen Beverwijk en Velzen. Bij Beverwijk staan ze bij 14.7. De laatste, dat is de A30 tussen Barneveld en Ede. Ter hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16.2.
16: Joey van der Velden.
14: Laat je zometeen Tom horen van Tom en Joe over de eerste live optredens die ze hebben gedaan. Nou, Tom is niet mals. Eerst Bieber Rexha samen met Faithless.

0: Timbaland en One Republic by Q. En Apologize. Tom en Joe. Tom en Joe die hoor je deze zomer op het tijdstip van Mattie en Marieke. Dat niet alleen. Ze jagen ook nog de titel Zomerhit 2026 na. Dat doen ze met Marchar. Liedje dat ze samen hebben geschreven met Rolf Sanchez. Nou, en gisteren was de grote dag. De dag dat ze voor het eerst live optraden voor publiek. Dat is een dag, daar werk je naartoe. Daar kijk je naar uit. Daar heb je zin in als het goed is. En dan is er ook een eindconclusie. En ik denk dat Tom er niet zo heel blij mee was.
1: Dit was denk ik het meest ongemakkelijke wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Het was echt... Dit was zo erg. My god, we kenden de tekst niet. Er waren mensen echt speciaal gekomen. Mensen hadden staantafels meegenomen. Mensen hadden... Je kinderen hadden tekeningen voor ons gemaakt. Het was zo slecht. Het was zo slecht. Echt gênant. Oh ja. My god, ik kan niet meer.
0: Oké, dan blijkt het artiestenvak toch een stuk moeilijker. Liedje te moeilijk, dansje er achterwege gelaten. Maar goed, ik zeg bij deze oefening baart kunst en de zomer is nog lang. En ik denk dus dat als je ze morgenochtend over dit weekend hoort, dat het dan uiteindelijk...

0: soms ken je iemand totaal niet, maar dan hoor je iemand iets zeggen en dan denk je, ja, dit is echt helemaal een man naar mijn hart. Hier kan ik mee praten. Ik heb dat dus met Cameron Whitcomb. Die kende ik natuurlijk alleen maar van zijn muziek. En ja, alles wat hij zingt, alle lieden, prachtige teksten en zo. Maar ik kwam opeens dit interview tegen tijdens Stefan's Pianobar. Mijn kat Leo, die slaapt altijd bij mij in bed. En ja, heel veel mensen die vinden daar wat van. Maar nu is daar Cameron en die heeft een hond. Ik zou zeggen, kom er maar in.
1: I don't know, there's just something about him, you know. When he's laying, when we're sleeping at night and he's just kind of snuggled up to my neck. Like, he's just the best little guy ever, you know. I never knew I could love an animal that much. It's a special thing.
0: Ja, hij heeft een hond, die ligt ook gewoon in bed. Kijk, eindelijk iemand die er wat verstandigs over zegt. Of het komt me gewoon heel goed uit natuurlijk.

0: and Careless Whisper. Ligt hier een rood kleedje. En daar zit een waanzinnige prijs zit daar onder. Die wordt natuurlijk altijd onthuld. Zo rond de klok van, wat zal het zijn, 1:30. En die waanzinnige prijs die eronder ligt, die kan zo van jou zijn. Als je een pitch geeft en daarmee Q-luisterend Nederland overtuigt. Nou, zometeen ga ik dat rode kleedje van de prijs afhalen. Ga ik onthullen wat eronder ligt. Ik weet het al. Maar we houden het nog spannend. En even kijken, productietijd.
1: Ja, hallo.
0: Ja, jij bent van de hints. Misschien zullen we alvast een hint geven wat er onder het kleedje ligt.
1: Een kleine hint voor de prijs is...
0: Ja?
1: André Hazes had er ook één.
0: Dat was het?
1: Dat was hem.
0: En deze hoor je ook.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey, buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents

0: Bye.
1: Q sounds better with you.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Yo, wij zijn Christos Amsterdam.
16: En we hebben een nieuwe single.
15: My on My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
16: My on My
15: is nu overal te beluisteren.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: KZN-bank. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Half twee, Q Music, even verkeersupdate. Vertragingen langer dan 15 minuten. Op de A2 onder andere tussen Utrecht en Amsterdam, tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel. Daar is een verbindingsweg is daar afgesloten. Vertraging is daar 17 minuten. A7 het Zürich en Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevensluizen. 15 minuten langzaam rijdend. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 17. En op de A16 dat is Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar vertraging van 15 minuten. Dan wordt er geflitst op de A6 Lelystad en Emmeloord. Daar staan ze bij 106.6, dat is de hoogte van Nagelen. A9 Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 58.8. De A28 Assen-Hoogeveen, de hoogte van Hooghalen. Daar staan ze bij 160.5. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij Lunteren bij 16.2.
6: Joey van der Velden.

0: aanraak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Zeker weten. Elke zondag ligt hier een fantastische prijs onder een rood kleedje. Vorige week ging er bijvoorbeeld een Bas en Adriaan DVD-set uit. Of een opblaasboot met paddles heeft er ook nog een keer onder gelegen. Of eens even kijken, wat was het andere ook weer? Een barbecue, volgens mij een paar weken geleden was het een barbecue. Ik ga zo meteen onthullen wat er deze week onder het kleedje ligt. Maar belangrijker, hoe win je zometeen die waanzinnige prijs? Er komen straks twee kandidaten in de uitzending en die gaan dan omstebeurt een korte pitch geven waarom ze die prijs willen hebben. Dus ik zou goed nadenken over wat je zometeen gaat vertellen als je die prijs wilt hebben. Vervolgens opent er een poll in de app van Q en dan kan heel Nederland gaan stemmen. Degene met de meeste stemmen die wint dan uiteindelijk de prijs. Zo simpel werkt het.

waanzinnige prijs. Dit is echt helemaal geweldig. Dit is iets, nou, dat zou ik zelf wel willen hebben. Dit is de hele dag plezier op het strand, het veld achter je huis of in de straat. Al is dat laatste natuurlijk niet aan te raden, want voor je het weet ligt hij op het dak van de buren. Hier ligt namelijk een vlieger! Prachtige vlieger met rood en wit en allemaal van die prachtige sliertjes eraan. En ook nog een extra klos touw zie ik leggen. Dat is handig, ja, want als die ander knapt, dan heb je gewoon een reserve klos touw in je kontzak zitten. Wat fantastisch! Oké, er ligt hier een vlieger, ligt er onder het rode kleedje. Wil je die hebben? Dan zou ik zeggen, app nu in de Q-Music app. Die moet ik hebben!

0: Music American Girls.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, wel zonder Tom en Bram vandaag. Die nemen natuurlijk de honneurs waar voor Domien. Die hoor je tijdens de middagshow. Maar ik heb net gekeken wat er onder het rode kleedje dit weekend ligt. En dat is een waanzinnige prijs, namelijk een vlieger. Een vlieger kan je winnen. Zelden was een prijs zo populair. Echt heel veel appjes in de app van Q. Maar ik heb gekozen voor Marije en Rutger. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, Marije. Wat was je aan het doen op deze zondagmiddag?
3: Ik ben mijn zus aan het verhuizen. Ik heb de hele auto vol met planten staan.
2: Ach, nou, wat ontzettend lief van jou, Marije. En heeft jouw zus veel spullen?
3: We gingen nu vooral dingen uit de tuin verhuizen.
2: Oh ja?
3: En de planten binnen huis. Dus ik heb hele grote bananenplant hier in de auto. En een of andere prikplant die nu boven mijn hoofd hangt.
2: Ja.
3: Dus,
2: maar voorzichtig, hè? Ermee.
3: Ja, voorzichtig. De auto staat nu stil, dus...
2: Voor het weet allemaal geknakt en komt het allemaal niet heel aan. Rutger, begreep ik nou goed dat jij komt terug van vissen?
4: Ja, klopt. We hebben even op de camping staan vissen een paar uurtjes. En lekker joh, lekker fit weer tot nu.
2: Oké, welkom beide. Jullie gaan alle twee op voor die vlieger. Jullie mogen zo meteen een pitch houden. Nederland overtuigen waarom jij die vlieger moet hebben. Daarna start ik een poll in de app van Q. En degene met de meeste stemmen, die krijgt dan de vlieger. Nou, zo werkt het.
4: Top.
2: Marije, ik begin even bij jou. Waarom wil jij die vlieger hebben?
3: Nou, ik wil me eigenlijk winnen voor mijn zus. Want ze heeft dus een nieuw huis gekocht, maar ik heb nog helemaal geen huiswarmingscadeau gescoord. Dus ik dacht, die vlieger, dat is een mooi, een ludiek cadeau. Helemaal als ik kan zeggen van, hey, dit komt vanaf de radio. Nou, dat kan ze vast waarderen.
2: Ja, het is dus ook een origineel cadeau. En ik heb ook wel eens een vlieger waar iemand in huis zien hangen.
3: Misschien ook gewoon als decoratie.
2: Ja, vond ik best wel origineel ook.
3: Nou, helemaal top idee.
2: Kan je hem ook nog zo wegschrijven?
3: Daarom mocht ik die hebben.
2: Oké, Rutger, waarom wil jij die vlieger hebben?
4: Nou kijk, wij wonen op Scheveningen, vlakbij het strand.
2: Oh.
4: En dan gaan we wel eens met al zijn vriendjes naar het strand toe. En die hebben allemaal mooie, luxe vliegers, die gaan heel erg hoog. Maar ja, mijn zoontje heeft een hele oude vlieger. En ja, die komt amper nog de lucht in. En dan staat hij met tranen in zijn ogen daar zo te kijken.
2: Ja.
4: En dan denkt hij, had ik maar zo'n mooie vlieger. En ja, dan gaan we weer verdrietig naar huis toe.
2: Okay.
4: Dus ja, ik hoorde dit voorbij komen. Ik dacht, dit is gewoon het moment. En ik zou hem er erg blij mee maken.
2: Zeg nog even, dit moet ik hebben.
4: Dit moet ik echt hebben.
2: Oké, dan heb ik bij deze de poll gestart in de app van Q. Je mag nu stemmen. En dan spreek ik jullie na deze van Enrique Iglesias.
3: Spijt. Heel goed. Yes.

0: in de app van Q. Daar loopt nu een poll. Kijk, ik zal het heel even uitleggen. Ik heb net een vlieger onder het rode kleedje vandaan gehaald. En Marije en Rutger, welkom terug trouwens.
1: Welkom.
0: Jullie maken alle twee kans op die vlieger. Jullie hebben net een waanzinnige pitch gehouden. Ik herhaal nog even, Marije, jij omdat je een cadeau bent vergeten te kopen voor je zus. Voor de housewarming, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Rutger, jij wil hem heel graag winnen voor je zoon. Want jullie wonen aan Scheveningen en lekker vliegeren natuurlijk deze zomer.
2: Klopt, ja, nou, dat zou top zijn.
0: Ja, jullie konden de afgelopen minuten kon je stemmen op Marije of Rutger. En er is een uitslag. Zitten jullie ook te kijken in de app van Q toevallig?
1: Ja, ik heb het ook even gekeken hoor.
0: Oh, dus jullie weten al de uitslag?
2: Gelijk op mezelf gestemd natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, Rutger, dat heeft geholpen, want jij krijgt de vlieger! Gefeliciteerd!
2: Lekker.
0: Dus dat
2: ja,
0: wordt
2: super.
0: Ja, en vlieger is natuurlijk fantastisch, hè? Het is echt, dat is zo leuk. Ik dacht meteen toen ik die vlieger zag, dacht ik, ja, dit doe ik te weinig. Het is zo ontspannend ook op het strand. Rutger, ik ga die vlieger meteen naar je toe sturen. Marije,
2: helemaal top.
0: Jij krijgt helemaal niks. Maar
1: ik moet zeggen, Rutger heeft ook goed ingespeeld op de emotie. Ik had bijna ook op Rutger gestemd.
0: Maar Marije, ik kan het niet aan dat jij niks krijgt. Dus ik heb net zitten kijken in de kast, want ja, anders heb je geen cadeau voor je zus. En er staat hier toevallig nog een Q-Music kamerplant.
1: Oh, dat zou top zijn.
0: Ja, dus ik krijg...
2: Dat,
0: dat zou je kunnen proberen, inderdaad. Marije, je krijgt voor mij een kamerplant. Maar het is ook gewoon omdat ik zo graag een kamerplant wil weggeven.
1: Dat is... Ja, maar dat is heerlijk, want mijn zus houdt ervan. Dus dat is toch cadeau.
0: Wat gek. Tof dat jullie erbij waren. Tot later.

0: en Midnight Sun. Zometeen het nieuws met Marcel, wat zit daarin?
1: Daar hoor je waarin de geschrapte Grand Prix van Bahrein wordt ingehaald.
0: En je hoort ook deze. Taylor Swift. En de Peter van Filia.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op Qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better with you. Q Music.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
16: Manutan.
15: Bestel op manutan.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op...

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: weet.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Twee uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
9: Goedemiddag. Berlijn is in rouw na de aanslag op de Pride. Bij het Duitse parlement hangen de vlaggen halfstok. Op de plek van de aanslag worden bloemen neergelegd. Intussen wordt er hard gezocht naar een verdachte. Bij de aanslag in Berlijn vielen doden en 16 gewonden. Er zaten geen Nederlanders bij. Opnieuw geweld tegen voormalige asielzoekers in Overijssel, meldt regiozender Oost. Dit keer werd de auto van het statushoudersgezin in brand gestoken. Eerder werd hun huis in Geest al een paar keer vernield. Het is onduidelijk wie de daders zijn. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. Een rustig verloop van het zomercarnaval in Rotterdam. De politie en de organisatie kijken er tevreden op terug. Wel waren gisteren wat opstootjes, maar verder viel het mee. 29 mensen werden opgepakt. Ook werden er wat wapens en messen in beslag genomen. En de geschrapte Grand Prix in Bahrein wordt in Maleisië verreden. De race is begin oktober. De wedstrijd in Bahrein kan niet doorgaan door de onrust in het Midden-Oosten. De laatste keer dat Maleisië een Grand Prix organiseerde was in 2017. Max Verstappen won hem toen. Het weer van Weerplaza, buien, maar ook zon en maximaal 23 graden. Morgen eerst buien, daarna volop zon en een graadje warmer.
8: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, tussen Vinkeveen en Holendrecht, daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 15 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Vertraging daar 12 minuten. Er wordt geflitst op de A6 Lelystad Emmeloord, hoogte van Nagelen. Bij 100.8 staan ze. Op de A9 Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heemskerk bij 56.8. A28 Assen-Hogeveen, daar staan ze bij 155. 60.1 en op de A30, dus Barneveld-Ede, het hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16.2.
10: Music. Joey van der Velden.
8: Als je in de auto zit, zou ik het raam alvast maar openzetten. Ik ga zo meteen een liedje draaien dat je echt met

artiesten bijna net zo bekend zijn met hun bijnaam als de echte artiestennaam die ze hebben gekozen. Zeg je The Boss? Nou, dan zeg je natuurlijk Bruce Springsteen. Wat hebben we nog meer? Nou, The King was natuurlijk Elvis Presley. The King of Pop, ook makkelijk, Michael Jackson. The Queen of Pop, Madonna. Mr. Worldwide is Pitbull natuurlijk. Ja, er zijn heel veel artiesten met zo'n bijnaam. Ik zit te denken, als je een bijnaam als artiestennaam zou moeten kiezen voor jezelf, hè, hoe zou je dan genoemd willen worden? Ik denk dat het in mijn geval Captain of Chaos zou zijn. Ja, dat vind ik wel passend. De vrienden van Another, die hebben er niet heel lang over na hoeven denken. Another is gewoon een combinatie van hun vorige artiestennaam. Toen noemden ze zichzelf Piotr en Zane. Ja, wat krijg je dan als je de achterkant van die namen aan elkaar plakt? Dan krijg je inderdaad Another. Dit is Talk to You, thank you.

0: alweer. Nieuwe ronde van Kenteken Bingo, spelletje dat ik altijd speel met alle bijrijders van Nederland. Dus even voor de duidelijkheid, dit spel is voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Want ja, er is een hele grote kans dat je onderweg bent op deze zondagmiddag. 3:06. Misschien ga je wel even nog een wandeling ergens maken of de hond uitlaten. Of heb je de boodschappen gedaan of rij je naar het strand. Of misschien ben je alweer terug van het strand of nou ja, wat dan ook. Je bent altijd onderweg. Trouwens, je mag ook gewoon meespelen als je niet onderweg bent. Misschien ben je wel met de benenwagen of zit je op de fiets. Er is eigenlijk maar één ding te doen. Het juiste kenteken spotten. Ik ga je zo meteen 2 cijfers geven. En als je die weet te spotten in een kenteken, dan zou ik zeggen, maak een foto en stuur hem deze kant op. Dan maak je kans op het enige echte Q-Music prijspakket met daarin de Q-Music strandballen. Ik ga zorgen dat er meerdere ballen in het pakket zitten. Meerdere strandballen. Ik zeg trouwens, je krijgt de cijfers van mij. Dat is niet zo. Je krijgt het van Tijn van de productie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt de bingomolen weer voor je neus.
1: Ja, een hele grote bingomolen. Helemaal goed gevuld. Dus ik ga er weer een hengst aan geven.
0: Jij gaat de cijfers bepalen.
1: Zeker weten. Dan gaan we maar meteen beginnen met het eerste getal voor de kenteken bingo. Ik pak hem erbij. En dat is getal nummer 2.
0: Nummer 2. Er moet een 2 in zitten. 2
1: staat genoteerd. Gaan we verder naar de volgende. En daar is hij al. Dat is nummertje 7.
0: Oké, we zijn dus op zoek naar een 2 en een 7 en 2 en een 7 kenteken. 2 en een 7 en kenteken. Nou, als je dat weet te spotten, maak een foto, stuur hem deze kant op. En deze hoor je ook. Jonas Blue, Edge of Desire.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on bro.
3: Dude, hell yeah man.
4: Q Music presents Teddy's

0: Bye.
1: Q Sounds, better with you.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
13: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Q-Music.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
19: Odido.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
6: Mooi van Ethos.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: 1 minuut over 2:30. Goedemiddag, Q en je verkeersupdate. Oh, trouwens, we spelen kenteken bingo. Spot je een 2 en een 7 in een kenteken. Dus beide getallen maken van een foto. Dan gooi je hem in de app van Q. Dan maak je kans op strandballen. Toch, Tijn?
26: Zeker.
25: Want de productie die gaat strandballen in het pakket doen.
26: Heel veel.
25: Oké, dan de langste vertraging op dit moment. Dat is op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Vertraging daar 16 minuten. En op de A6 wordt er geflitst tussen Lelystad en Emmeloord. Bij 100.5 staan ze. Dus bij Nagelen op de A8 Amsterdam-Beverwijk. De hoogte van Oostzaanen staan ze bij 3.9. A22 Velsen-Beverwijk bij 9.2. En de A30 is Barneveld-Ede. Daar staan ze bij 16.2.
27: Joey van der Velden.
25: Hi.

0: en Pillow Talk, zometeen Shakira.
1: De kenteken bingo.
0: Ja, een spelletje dat ik speel met alle bijrijders van Nederland. Maar eigenlijk kan je het altijd spelen. Je bent altijd onderweg naar iets. Misschien ben je wel wandelend of op de rolschaats of zit je op de fiets. Hey. Dat rijmt trouwens ook nog. Ik heb net twee cijfers gegeven. Weet je die te spotten in een kenteken? Maak een foto en gooi hem in de app van Q. Dan maak je kans op mooie prijzen. Ja, we doen een beetje de vakantie-editie. Want Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij komt terug van vakantie.
2: Ja.
0: Ja, even. Ik ga nu een prikker op de kaart zetten. Waar zet ik hem ongeveer? Waar was je?
2: Wij zitten nu ongeveer 100 kilometer van Lille vandaan.
0: Oké, maar daar was je niet op vakantie, toch?
2: Nee, wij waren op vakantie in de Charente, vlakbij Angoulême.
0: Ja.
2: En vanochtend om 10:08 weggereden.
0: En hoe lang moet je nog?
2: We moeten nu nog 2:03 ongeveer naar Tilburg.
0: Martijn, dat is te overzien. Natuurlijk, dat is te overzien.
2: Ja,
0: hoe snel spotte jij eigenlijk het juiste kenteken met een 72 erin?
2: Nou ja, ik hoorde dat jullie de bingo gingen spelen. En ik reed achter een Belgische auto met 4 getallen erin. Ik denk, ja, dan maak je best wel veel kans dat je de bingo hebt.
0: Ja, maar jij dacht, ik maak alvast even de foto. Of was het echt real-time, was het?
2: Nee, het was echt real-time. Dus mijn vrouw die zat naast me. Ik zeg, joh, we blijven hier achterrijden. Even wachten en een foto maken.
0: Nou, wat een strategie, Martijn. Je vrouw heeft de foto gemaakt, neem ik aan. Want natuurlijk wel alles veilig.
2: Mijn vrouw heeft... Ik ben aan het rijden. Mijn vrouw die heeft de foto gemaakt.
0: Alles veilig. Oké, gefeliciteerd. Correcte bingo. En echt goed gespeeld ook. Dat is echt goed. Fijne terugreis nog. Rij veilig.
2: Ja, super. Komt helemaal goed.
0: Oké, ga ik nog even naar Sabine. Hallo, Sabine.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Jij komt ook net terug van vakantie. Ik ga ook even een prikker zetten op de kaart. Waar was jij?
3: Wij reden op de A1 bij Holten.
0: Oh ja, is dat de Duitse grens, hè?
3: Ja, voor jullie wel, ja. Dat klopt.
0: Oh ja, oké. Eens even kijken. Ik zit jouw kenteken op kijken. Hoe snel had jij deze foto gemaakt eigenlijk? Hij is een beetje bewogen.
3: Ik kreeg een opdracht van mijn zoon achterin. Die zag hem.
0: Ja?
3: Dus vandaar dat ik hem snel had gemaakt.
0: Oké.
3: Okay. Ja, ik denk met een minuut of 2 of zo ongeveer.
0: Oké, dus eigenlijk is jouw zoon degene die de foto heeft... Door jouw zoon hebben we de foto dus.
3: Juist.
0: Nou, dan mag je nu tegen hem zeggen dat hij heeft gewonnen.
4: Yay!
0: Jullie krijgen een Q-Music prijspakket. Dat had ik trouwens tegen Martijn ook nog te zeggen. Martijn.
2: Ja.
0: Je krijgt een Q-Music prijspakket. Of heb je dat wel gezegd?
2: Oh, super. Nee, had je nog niet gezegd.
0: Gefeliciteerd daarmee. Sabine, ik heb even een vraag aan jou. Doen we nog een rondje of kappen we ermee?
3: Ik zie nu zo 1, 2, 3 niet nog een auto met 2,7. Dus.
0: Nee, maar je mag een kleur noemen. Roep eens een kleur.
3: Een kleur? Groen.
0: Groen, oké. Dan zijn we op zoek naar een kenteken met een 2 en een 7 op een groene auto. Spot je die, maak een foto en stuur hem naar me toe. Wellicht win je dan. Dit zijn Shakira en Burna Boy.

0: van kenteken bingo. Een simpel spelletje. Een kenteken zoeken wij. Met een 2 en een 7 daarin. Maar er is net de kleur groen aan toegevoegd. Want dat kenteken moet dus op een groene auto zitten. Gerard, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij komt net uit Griekenland, begrijp ik.
1: Ja, we zijn van vorige week geweest. Lekker 10 daagjes. En ja, nu weer in Nederland.
0: Nou, wat een ontzettend fijne. Wat is je favoriete Griekse gerecht?
1: Ja, ik hou altijd zo van vlees eten. Hè. Wat gyros en zo is heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Wat is het mooiste dat je hebt gezien dan?
1: Nou, we hebben een dag een bootje gehuurd. En het was wel wat winderig. En de stroming was sterk.
0: Ja.
1: En dat was wel het leukste altijd. Gewoon even een bootje huren en dan lekker om het eiland heen.
0: Ja, een beetje varen, een beetje dobberen.
1: Zo is het.
0: Zonnetje pakken. En vooral niks in je hoofd, Gerard.
1: Dat, gewoon lekker ontspannen.
0: Nu had je wel iets aan je hoofd. Je was namelijk op zoek naar een 2 en een 7 kenteken op een groene auto. Wist je die snel te vinden?
1: Ja, mijn dochter, die heeft daar HAVIX over voor. Dus die zit naast me en die zag dat meteen.
0: Oké, ja, dat heb ik net ook gehoord. Er zat iemand op de achterbank heel goed op te letten. Dus bij deze ga ik weer zeggen, eigenlijk heeft jouw dochter gewonnen.
1: Ja, tuurlijk. Ik geef haar alle credit.
0: Nou, dan mag je dat nu gaan doorgeven. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Tijn van de productie, de opdracht was moeilijker, dus het prijspakket is groter, toch?
2: Ja, ik heb nog zonnekleppen.
0: Ja.
2: Music zonnekleppen, grote strandballen.
0: Ja.
2: Doe ik er een paar van in.
0: Ja.
2: Eigenlijk alles wat met zomer te maken heeft.
0: Zwemband, oké.
2: Hebben we.
0: Gerard gaat allemaal opsturen. Nog één vraag. Doen we nog een rondje of kappen ermee?
1: Nee, we gaan er nu mee kappen, hè, voor vandaag.
0: Zeg even heel boos, we kappen ermee.
1: De Q-Music

0: Thomas Gray bij Q-Music en Rumor, Stefan Bouwman.
1: Hi Joey!
2: Even een applausje.
1: Applausje op mezelf.
0: Zometeen Kees Casio. Of nou, ja. Nu eigenlijk Kees Casio. Eigenlijk iets spelen, maar het is belangrijk. Wat?
1: Ja?
0: Zij?
1: Ik zei eigenlijk nu, klopt. Ik was aan het beamen wat je zei.
0: Ik word hier gewoon uitgelachen.
1: Helemaal niet.
0: Nou weer, waarom word ik uitgelachen?
1: Nee, Tijn lach je niet uit.
0: Moet ik nog even vertellen dat ik... jij hebt sinds een paar maanden de nieuwe Kees Casio. Die andere was echt stuk gespeeld.
1: Ja.
0: Die oude zit bij mij in mijn museum.
1: Ja, is die eindelijk in je museum?
0: Ja, hij ligt
1: nog steeds hier heel erg ondankbaar op het radioplein.
0: Je gaat spelen.
1: Ja.
0: Ik voel me uitgelachen. Ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Omdat je dan zegt dat hij in je museum, maar dan ligt hij nog niet. Weet je, ik heb hem al 4 maanden geleden aan je gegeven of zo.
0: Oh, maar ik dacht dat ik daarvoor... Nou goed, maakt niet uit. Nee, ja, maar dat heeft te maken met dat ik...
1: Ja, verzin maar weer eens moes.
0: Nee, ik heb een soort dependansmuseum heb ik hier. Dat is mijn kluisje. Het is kluisje 27, maar kluisje 27 zit een beetje vol. Dus ik ben daar nog over aan het praktiseren. Maar hij zit wel in mijn museumcollectie.
1: Oké, ja, precies. Hij is gecureerd.
0: Oh, je wordt zo op je woorden gepakt. Nou,
1: het is net politiek, hè?
0: Kees Casio.
1: Ja, welk liedje is dit? Mag ook in de Q-app en dan gaat Joey zometeen ook het duit in het zakje doen. Klaar voor?
0: Oh ja, dat is ja, zeker.
1: Oh, sorry.
0: Nou. Oh, ik weet het al. Ja, ik hoor het bij de eerste toon, hoor ik.
1: Ja, toch?
0: Ik weet de titel, maar ik denk dat het nog heel moeilijk wordt om de artiesten te bedenken.
3: Titel is goed genoeg, hoor. Okay, titel is goed genoeg.
0: Stuur maar even een bericht.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moe you can't resist.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wauw.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
4: Goedemiddag. De aanslag in Berlijn was een islamitische terreurdaad. Alles wijst erop, zegt een Duitse minister. Intussen is het aantal gewonden door de aanslag opgelopen tot 29. Media in het land melden dat de verdachte van de aanslag een IS-aanhanger is. Hij zou eerder veroordeeld zijn voor misdrijven die eraan gelinkt zijn. Een regionale Duitse zender meldt dat er al een verdachte is gepakt. Het zou een Iraniër zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Een stille tocht in Rotterdam. Die begint zo voor de jongen die vorige week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Zijn familie zegt dat de jongen toevallig slachtoffer was van zinloos geweld. Een crowdfunding voor zijn uitvaart heeft bijna €30.000 opgeleverd. Iran zegt gestopt te zijn met aanvallen op landen in het Midden-Oosten. Het was een vergelding op de bombardementen van Amerika. In die landen in het Midden-Oosten heeft Amerika militairen. Afgelopen nachten waren er geen nieuwe aanvallen van de Amerikanen. Iran vindt dan vergelding niet meer nodig. En diefstal van dure wijnen uit een ontruimd huis in Frankrijk. De bewoners waren geëvacueerd vanwege de bosbranden. Tijdens een patrouille bij het huis hield de politie een man aan. In zijn auto had hij net 44 dure wijnen ingeladen. De man is een bekende van de politie en zit vast. Het weer van Weerplaza, buien, maar ook zon en maximaal 23 graden. Morgen eerst buien, daarna volop zon en een graadje warmer.
5: Ja, want er was mij een hittegolf beloofd, hè? Maar die komt er dus ik wel aan.
4: Even geduld.
5: Ja. Ik wil altijd alles nu, hè?
4: Ja, heb je nooit het eerste plantjes water.
5: Ja, dat is wel belangrijk, maar het is ook veel te droog. Daarom ook al die bosbranden en gekkigheid. Marcel, je hebt helemaal gelijk. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langste vertragingen vind je op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. 3 kilometer, een kwartier vertraging, daardoor een kapotte auto. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg door grenscontroles een beetje vastgelopen. 2 kilometer, 20 minuten. Controles, de A6 naar Emmeloord, 100,8. 28 naar Meppel bij 105,2. En de A30 naar Ede bij 16,2. Ik heb het er net niet bij gezegd, maar die files, zeg maar, staat nergens langer dan een kwartier stil. Je kan wel in 5 minuutjes komen.

0: Q-Music met Shaboozy.
1: Ja.
0: Elke zondagmiddag speel ik een liedje op mijn kinderpianootje. Kees Kazen, jou en jou de taak om te raden welk liedje dat is. Anko, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond,
0: goedemiddag. Sorry, ja. Nou, ik weet niet wat het met mijn hoofd is hoor, de laatste tijd. Het ligt niet aan jou. Hey, ik vind het leuk, want eigenlijk heb jij het niet gegokt.
2: Nee, ik heb er niet zoveel verstand van.
0: Nee.
2: We zaten in de auto en mijn zoon die weet veel. Dus die zei meteen, oh, dat is dit. En ik zei, nou, stuur maar een berichtje, zei ik.
0: Nou, dat vind ik heel grappig, want net speelde Joey nog kentekenbingo. En die had dus ook iemand aan de lijn. En ook de persoon die naast hem zat, die had uiteindelijk ook het goede antwoord gevonden. Dus we zitten helemaal in de samenwerkingen en familiespelletjes vandaag.
2: Ja. Hebben we ook aan meegedaan trouwens.
0: Oh,
2: aan,
0: wat goed.
2: Kenteken. Ja, hey. We zitten samen in de auto en dan, ja, dan doe je zoiets. Hè.
0: Zo gaan die dingen. Ja, dan moet je af en toe een spelletje spelen om het leuk te houden. Oh, en waarom zitten jullie in de auto? Wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
2: Nou, wij gaan naar... ik breng me zo naar de camping.
0: Ja, oké. Okay.
2: En dan
0: laat je hem naar achter en dan zoekt hij maar uit hoe hij thuis komt. Een soort dropping.
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Lekker. Word je hard van. Nee, ik speelde dus net iets op Kees. Dat klonk zo... Ja, dan ga ik vragen. Melle, hallo Melle.
3: Hallo.
0: Hallo. Wat is volgens jou het liedje dat ik speelde?
3: Kato met Turn the Lights Off.
0: Ja, nou, dat is ook een van de versies. Helemaal goed. Dat betekent dat jij sowieso het Key Music prijspakket hebt gewonnen.
3: Oh, leuk.
0: Maar Joey heeft ook een antwoord ingesproken. Als dat goed is, krijg je extra prijs. Zullen we even luisteren wat hij heeft gestuurd?
3: Ja.
0: All right.
4: Stefan!
5: Joey!
4: Hey. Het is natuurlijk...
0: Ja.
4: Turn the Lights Off.
0: Turn the Lights Off.
4: Van Just Stay. Nee, ik zeg dat ik het goed heb.
0: Joey is goed.
4: Is dit goed, toch?
0: Het is heel erg goed.
4: Nee, maar zeg even.
0: Ik zeg het.
4: Is het goed?
0: Ja, het is heel erg goed.
4: Oké! Kom ik nu een prijspakket halen?
0: Hey, yo! Nou ja, hij zegt wel, ik kom een prijspakket halen. Maar jij krijgt een extra prijs, Melle. Het is een ingelijste, gesigneerde foto van Tom Bram, Kees Kazio en mijzelf.
3: Oh, dat is leuk.
0: Ja, toch? Waar ga je die hangen, op de camping of ergens anders?
3: Ik denk op mijn kamer.
0: Of ik een hele mooie plek. Ja.

0: Q-Music, Mark Ronson, Valerie.
1: Amy Winehouse. Amy Winehouse.
0: Doe normaal, Michiel.
2: Dit is Q-Music.
3: Topic en Becky G.
2: En dit is Q-Music.
3: Shakira en Burna Boy.
2: En dit is nieuw.
0: Kijk, Martin Garrix zelf is geld waard, maar dat mobiele telefoontje van hem al helemaal. Er staan telefoonnummers in. Die kan gewoon Ed Sheeran appen, dan maken ze samen een liedje en dan komen ze in de top 40. En nu dacht hij, denk ik, het smaakt naar meer. Want vorige keer heeft hij al een song gemaakt samen met Bono en U2. En nu gewoon weer. Twee wereldsterren. Een rocklegende en toch ook wel een legende uit de dancewereld, uit ons kleine kikkerlandje. Nieuwe muziek op Q-Music, Martin Garrix, U2, dit is Fireflies.

0: Martin Garrix, YouTube, nieuwe muziek, Fireflies. Wat ik toch wel tof aan vind. Je verwacht dan misschien echt gewoon zo'n EDM-drop van Martin Garrix. Maar dit is net als vorige keer David Guetta met Teddy Swims en Tones and I. Het is eigenlijk gewoon een tussen aanhalingstekens normaal liedje wat ze geproduceerd hebben. Ja, nou, I like it. Eerste keer dat ik hem echt goed hoor, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik zag een filmpje. Nou, een wedstrijd meeuwen nadoen. Ik vind dus dat ik daar zelf ook een podiumplek had kunnen hebben. Maar dat zal ik straks laten horen. Zo klonk het. Ja. Ja, mensen in het publiek ook helemaal onder de indruk. Ik laat je zo horen hoe mijn mail klinkt. En misschien kan jij ook wel iets goed nadoen. Ik ben benieuwd of er iets binnenkomt in de app. Kan ook misschien een persoon zijn, bekend iemand of zo. Ja, hoeft niet, hè. Het is zondag, rustig aan.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
15: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Hallo, het is 4:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging vind je op de A50, Zwolle-Arnhem. Dus Apeldoorn-Noord en Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 20 minuten vertraging. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Wel weer een blikje controle. Sta 1 naar Amsterdam, 13,8. De A6 naar Emmeloord, 100,8. De A9 naar Haarlem, hectometerpaal 56,8. 28 naar Meppel, 105,2. En de A30 naar Ede bij 16,2.
15: Stefan Bouwman.
14: Mezelf zo weer eens een keertje voor lul zetten op de radio.

0: op Q-Music. Hartelijk zondag. Ja, kan jij iets goed nadoen? Ik vroeg het net al. Ik zag dus een TikTok van een mail-imitatiewedstrijd. Het was bloedserieus. Sommige mensen waren ook verkleed. Oh, maar dat pakt mij. Die mensen die dan helemaal... Oh, dat vind ik zo grappig. Nou, dat is ook een winnaar. Ik vind dus dat ik dit ook kan. Komt-ie. Dit is mijn mail. Nou, zo prima. Hij was een beetje roestig, hè? Nog een keer. Nou ja, het klonk vanmiddag beter. Ik hoor ze namelijk ook echt de hele dag op Scheveningen. Dus nou ja, in die zin. Kan jij ook iets goed nadoen? Je hond, je kat? Misschien wel bekend iemand? Ik ben benieuwd of we één... Oh, er komt al Benjamin. Even kijken, wat heeft Benjamin?
1: Hiel!
0: Oh ja!
1: Hiel!
0: Een pauw! Goeie man!

0: zometeen. Alex Born. Eerst, is er iets wat jij na kan doen? Nou, Benjamin stuurde net al een pauw. Dit komt allemaal, ik zag een TikTok van in België was een meeuwenimitatiewedstrijd. Ik vind dus ook dat ik dat heel goed kan, maar op de een of andere manier, als ik het op de radio moet doen, lukt het niet. Maar als je me ooit tegenkomt in de kroeg, vraag het me, dan is die spot on. Benjamin stuurde dus net een pauw en zijn vriendin wilde ook een duit in het zakje doen. Oh, zo, dat is echt een... Dat is heel eng dat een mens dat kan maken. Dat is denk ik een dolfijn, toch? Is dat een dolfijn? Ja, dat is een dolfijn. Jack? Oeh, dat is een koe die een hele zware zaterdagavond heeft gehad. Mandy?
1: Mijn kinderen vragen hier dus heel erg vaak om. En dat vind ik echt super irritant. Maar het is wel mijn eigen schuld. Want vanaf dat ik heel erg jong was, wist ik dus al dat ik heel erg goed een geit na kan doen. nou, hier is mijn geit.
0: Gelijk iedereen in de auto ook lachen. Ja, mooi. Absoluut, Mandy. Is een goede geit. Judith, hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je dit kon?
2: Nou, eens kijken. Een jaar of 25, denk ik.
0: Ja, dus dat is eergisteren.
2: Ja, klopt.
0: Nee, dat is wel een paar jaartjes terug, is dat dus?
2: Ja.
0: En hoe is dit tot stand gekomen? Laat eerst even je appje horen. Wacht even. Dit heb jij net ingesproken. Nou, ik zie ook helemaal voor me dat je met een bal balancerend op je neus door de woonkamer loopt naar een haringtje toe. Volgens mij was het een zeehond, toch?
2: Ja, helemaal goed.
0: Jij helemaal goed vooral, want ik herkende hem. Hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou, ik heb dus een paar jaar terug dus tegenover Artus gewoond. En tegen de kant van het aquarium aan. En als dan de zeehonden werden gevoerd, nou, die gingen dan helemaal los.
0: Wat grappig.
2: Dus ik heb daar goed op kunnen oefenen.
0: Je hebt gewoon echt in het wild zeehonden kunnen bestuderen.
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Mooi plekje, hé, tegenover Artus.
2: Oh ja, wat fantastisch.
0: Zo!
2: Ja.
0: Waarom woon je daar niet meer?
2: Nou ja, toen ontmoette ik inmiddels mijn ex. Maar toen ging het er licht.
0: Altijd weer liefde wat de roet in het eten gooit, hè? Ja.
2: Ja.
0: Hey, ga je nog wel eens op bezoek? Niet bij je ex, hè, maar bij de zeehonden bedoel ik.
2: Ik kan me niet herinneren wanneer ik daar voor het laatst ben geweest. Dat is denk ik toch ook 20 jaar terug.
0: Dan vind ik dit toch wel een uitje om weer even in te plannen, hoor. Even langs bij je soortgenootjes. En dan ga je voor hun omheining staan. En dan doe je gewoon even gezellig.
2: Dat zou echt heel leuk zijn, ja.
0: Ik vind het een hele goede imitatie, Judith. Dankjewel voor je appje.
2: Heel graag gedaan.

0: Nou, als jullie nog steeds mensen nodig hebben die een geluid moeten maken van een dier...
1: Tuurlijk.
0: Mooi. Als je niet door had, dat is een duim. Ah. Thanks.

0: Everjack. Ja, het zijn beestenbenden in de queue heb. Ik vraag allemaal mensen om dieren na te doen. En dat blijft maar komen, Janine.
1: Een aapje.
0: Ja, dank je. Ik had hem door. Maar mooi gedaan.
1: Hey Steve.
0: Hey Sil.
1: Heb je nog een waakhond nodig?
0: Altijd. Zo. Het is heel overtuigend.
1: Deze is heel erg boos.
0: En heel boos, inderdaad. Zometeen op Q. Overbag miles away. Ja, en we moeten het even hebben over iets wat vanaf maandag is. Hier is alvast wat info. Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
0: Teddy.
2: Hey buddy.
0: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
0: Come on, bro.
2: Dude, hell yeah, man.
3: Q Music presents...

0: Later, buddy. Bye.
1: Q sounds better with you.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Yo, wij zijn Crisco's Amsterdam.
6: En we hebben een nieuwe single.
5: My Oh My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
6: Mij en mij
5: is nu overal te beluisteren.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Sport en je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ja? Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
13: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Het is alweer 4 uur. Goedemiddag, Q Music Nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
15: Goedemiddag. Het aantal gewonden door de aanslag in Berlijn is naar boven bijgesteld. Een Duitse minister zegt dat het er 29 zijn en vermoedt een islamitische terreurdaad. Een verdachte zou zijn gepakt, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Festival Milkshake in Amsterdam besteedt aandacht aan de gebeurtenis in Berlijn. Over een uur wordt daar een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Huizen beklad in de Brabantse plaatsen Engelen en Bokhoven. Teksten staan erop als ANVNE, oftewel geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De huizen lijken te zijn van voorstanders van een AZC in Engelen. Er is al lange discussie over. De politie heeft inmiddels al aangiftes binnen van de bekladdingen. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van een Nederlander. Sinds gisteren was hij zoek. Een vader dook toen vanaf een boot het water in. Hij wilde zijn zoon redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog wel in leven. En een taxichauffeur in Brabant is in een week tijd 2 keer beroofd. Dat blijkt uit de verhaal van Omroep Brabant. Bij een overval in Eerde moest de vrouw haar oorbellen en ringen afgeven. En eerder deze week werd op de kermis in Uden een ketting van haar nek gerukt. Daar zat een gouden hart aan met as van haar overleden oma erin. Het weer van Weerplaza, buien, maar ook zon en maximaal 23 graden. Morgen eerst buien, daarna volop zon en een graadje warmer.
14: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 7 files, de langste vind je onder andere op de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, ruim een half uur. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Daar worden reddings- en bergingswerkzaamheden uitgevoerd. Daardoor 4 kilometer en een kwartier. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Bij controles de A9 naar Haarlem, hectometerpaal 56,8. De A22 naar Beverwijk, 9,1. En de A30 naar Ede bij 16,2. Ja, er is toch wel iets. Er liggen hier weer een paar kaartjes op kantoor. En je kan de allereerste.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles op je music. Je moet voor de lol maar eens, als je dit liedje luistert, echt alleen maar op de drums letten. Want het lijkt zo'n lief liedje, maar die man die, nou, die heeft het eelt op zijn klauwen staan. Dat kan niet anders.
1: Win tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims.
0: Ja, heb je gehoord wat ik voor je heb gehosseld? Vanaf morgen de hele week kans op de allereerste tickets voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Volgend jaar, dan komt hij weer. En eerlijk is eerlijk, hij houdt van Nederland. En Nederland houdt van hem. Dus als je zijn muziek hoort komende week, stuur dan zijn naam in een berichtje met de Q-Music app. Dat is het enige wat je hoeft te doen, maak je kans om teruggebeld te worden. En stuur dan ook gelijk een appje naar de baas dat jij 16 maart niet komt werken. Dan ben je keihard aan het meezingen met Teddy Swims.

0: Laureen, als je luistert, je staat nog op mijn wishlist.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Elke vrijdagavond dan open ik Stefan's Piano Bar. De plek waar ik samen met artiesten van over de hele wereld muziek maak. Ik kruip dan dus achter de piano. Soms zing ik een moppie mee, soms ook niet. Het hangt een beetje van het liedje af, van de dag, van de artiest. Ja, we hebben de afgelopen tijd echt... Nou, het is belachelijk wie er allemaal langskomt. Nothing but Thieves.

0: Swims, Davina Michelle nog niet zo lang geleden. Eigenlijk alleen maar wereldartiesten, al dan niet uit binnen- of buitenland. En afgelopen vrijdag was het weer een Amerikaanse Stella Lefty. Maar het leuke is... Oh, zal ik trouwens eerst even... je hoort zo meteen het liedje, hoe we het live hebben gespeeld. Zij heeft nu een grote top 40 hit, Boston. Zij heeft dus in Nederland gewoond.
1: I went to Tulane. And the amount of options for like a public health major were not so many. And I really wanted to be in Europe. And Amsterdam was the place. And then I showed up here and I fell in love with it. Like, I truly... It's so weird being back. I'm like, I want to live here. Truly. Ja,
0: Slotervaart heeft ze gewoond. Amsterdam. Het had je buurmeisje kunnen zijn. Zo klonk het afgelopen vrijdag live op Q Music. Boston.

ja, eigenlijk een beetje aan het zoggen is. Ze moet spullen inpakken, want het huis is verkocht. Ze gaan verhuizen, maar ze heeft er geen zin in. Meid, schouders eronder, doe het! Leslie is er ook bij, samen met Peter en Ina vanuit de auto. Lekker naar Q aan het luisteren, dat vind ik gezellig. Met nu

0: Born with a Broken Heart op Q. Zometeen de Best Buddy. Miles Smith. Now Horan en Drive Safe. En morgenmiddag om 4 uur die andere Best Buddies.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better. We're with you. Q Music.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
20: Ja?
21: Echt serieus?
22: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18+ speelbewust.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja van Jumbo.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met

0: goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, ruim een half uur vertraging. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controle, staan 9 naar Haarlem, hectometerpaal 56,8. En de A30 naar Ede bij 16,2.
1: Stefan Bouwman.
0: Q-Music. Met zometeen Louis Capaldi, maar eerst Miles Smith en Now Horn Drive Safe.

Aldi op Q-Music. Ja, Luc van de sportredactie van Mattie en Marieke, die heeft even vrij. Normaal bel ik hem altijd op zondag. Wat gebeurt er allemaal op het gebied van sport? Gelukkig heb ik twee invallers gevonden in de Q-Music app die alles weten van Formule 1 en wielrennen. Want dat is wat de klok slaat vandaag. Eerst nieuwe muziek van Marshmello op Q.

0: Laat ik beginnen door heel hard te roepen. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. We gaan het over sport hebben. En in het bijzonder de Tour de France en de Formule 1. Dus als je nog geen uitslagen wil weten, even vingertjes in je oortjes. Tiffany en Tim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dankjewel dat jullie even de honneurs willen waarnemen voor Luc.
2: Graag gedaan.
0: En voor wat hoort wat. Dus Luc heeft altijd een eigen jingle. Dus ik heb nu ook een jingle voor jullie gemaakt. Het enige stukje AI wat ik in mijn show gebruik. Zijn jullie er klaar voor? Komt ie!
3: Heb je niks met sport? Tim vertelt het kort. En Tiffany weet veel van racen.
0: Hoppa! Tiffany, jij bent ondertussen nog aan het kijken. Dus jou spreek ik zo.
1: Is goed.
0: Alright, en dan beginnen we bij Tim. Tim, goedemiddag.
2: Steven, goedemiddag.
0: Oh nee, wacht trouwens. We beginnen bij Tiffany. Tiffany, sorry. Ja, nee. Hoe gaat het daar?
1: Ja, het is net afgelopen.
0: Oh, echt?
1: Lando, wint race. Eindelijk weer.
0: Ja, want de grap is, jij weet heel veel van Formule 1. Je bent een enorm liefhebber. Maar in tegenstelling tot heel veel Nederlanders ben jij niet Max-minded. Je bent niet van Max Verstappen.
1: Zeker niet.
0: Nou, dat zeg je bijna alsof hij vies is. Nee hoor, nee. Jij bent in dit geval, je bent nu fan van Lando?
1: Ja, ik vind het gewoon tof dat hij weer een race weet te winnen. Want ik bedoel, McLaren heeft gewoon een rampjaar dit jaar. Want ze zijn weer huidig wereldkampioen. Geen auto om mee te rijden. En ja, het valt alle kanten uit elkaar. Letterlijk, zijn teamgenoot Oscar valt net uit. Gewoon met een gearboxprobleem. Komt er weer een virtual safety car. Alles ligt weer open. Lekker, hop naar her. Iedereen haalt elkaar weer in. En Lando heeft het toch nog te winnen.
0: Maar dit is dan toch als Formule 1-liefhebber ook heel erg leuk. Dat er zoveel gebeurt. En dat het spannend is. En dat de dingen kapot gaan. En mensen winnen die eigenlijk niet horen te winnen.
1: Zeker, ja. Ik hou ervan. Je weet nooit wat er gebeurt. En zeker dit seizoen met de nieuwe reglementen. Iedereen zegt van ja, het is Mario Kart met een beetje pushen dit en pushen daar. Denk ik, nou, boeien. Iedereen heeft andere auto's. Iedereen begint weer van scratch. Je weet niet wat de betrouwbaarheid is. In het begin van het seizoen zag eruit dat Mercedes het volop ging winnen. En uiteindelijk vanaf Canada stort het gewoon in. Want één naar de andere race valt gewoon één van hun auto's uit. En dat gat met de rest wordt steeds kleiner. Hamilton zit gewoon sneaky. Gewoon op die tweede positie. Gewoon je ruikt het kampioenschap met Antonelli voor zijn neus. Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, en ik weet niet heel veel van sport. Maar volgens mij kan je in de Formule 1 niet heel veel met een auto die het niet doet.
1: Dat klopt. Ja, dan moet je bij Perez en Bottas wezen. Want die leggen weer in een zwembad te chillen. Want hun auto deed weer niet.
0: Oh, echt? Oh, die mocht al naar het hotel. Hey, dit is, begreep ik, in Hongarije vandaag de laatste race voor de zomerstop. Is die zomerstop belangrijk? Gebruiken die merken dat echt om te verbeteren? Of gaan ze inderdaad in het zwembad liggen?
1: Nee, ze mogen 2 weken lang helemaal niks aan die auto's doen.
0: Oh, wat raar.
1: Alles ligt stil. Ja, het is jaarlijks altijd hetzelfde. Zomerstop is echt zomerstop. Niemand, geen enkel team, mag 2 weken lang werken aan die auto's. Ja. Dus ook gewoon dat de engineers gewoon rust kunnen krijgen. Dat ze vakantie hebben, dat ze met de kinderen op vakantie kunnen gaan. En dan zijn gewoon die garages gewoon gesloten. Er worden geen upgrades gedaan, niks. Kijk, is er een onderdeeltje stuk van een auto, mogen ze nog even maken? Maar that's it.
0: Kijk, op privévlak klinkt het niet als straf. Gewoon lekker met je kids in het zwembad hangen naar een hotel. Dat is helemaal prima.
1: Ja.
0: Tiffany? Ja. Ontzettend bedankt. Welke race kijk jij de komende periode het meest naar uit als het weer terug is?
1: Oeh, kijk, ik ben er zelf bij Zandvoort op zaterdag. Dus, maar mijn favorietje is toch echt wel Austin, Texas. En ik ben er waarschijnlijk bij.
0: Ga jij helemaal naar Amerika om dat te zien?
1: Ja, dat is mijn thuishaven met Texas. Tweede thuis.
0: Wat leuk, hè? Nou, ik doe helemaal geschokt. Maar één, jij komt half uit Amerika. En half oranje was in Amerika voor het WK. Dus zo gek is het ook niet.
1: Ja. Nee.
0: Leuk, Tiffany. Nou, heel veel plezier dan de komende tijd.
1: Yes, ja. Komt goed.
0: En even 2 weken afkicken. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Steven.
0: Hallo. Ja, nou, hey. Tour de France is ook hot topic op dit moment.
2: Absoluut.
0: Nou, ja. Daar weet ik zowaar nog minder van dan Formule 1. Vertel.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk vandaag de slotetappe. En dat is natuurlijk met de beroemde finish op de Champs-Élysées. En vandaag is het ook besloten dat ze de Tour hebben ingekort. Dus de start en de finish is in Parijs. Ja, en dan hebben we natuurlijk vorig jaar won onze Belgische vriend hem. En ja, ik hoop nu toch eigenlijk wel stilletjes dat Mathieu van der Poel naar die eindzegen gaat trappen. Want hij rijdt hem eigenlijk de hele Tour nu al uit. Dus ja, dat is natuurlijk, zou toch gewoon kerst op de taart zijn als hij straks nog eens even de winst pakt op de Champs-Élysées.
0: Okay, dus jij hoopt Mathieu van der Poel. Kijk, ik ben nogmaals, ik weet niet zoveel van sport. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld, Tim. Je kan dus vandaag winnen en dan nog steeds de Tour niet winnen, toch?
2: Exact, ja. Kijk, de Tour bestaat natuurlijk uit 20 etappes. 3 weken lang gaan die renners echt bizarre parcours af. Onder andere de Mont Ventoux en alle andere bekende beklimmingen. Ja, en uiteindelijk is het dan wie met de kortste tijd over de hele parcours heen rijdt, ja, die wint hem uiteindelijk. Dus ja, je hebt gewoon eigenlijk 3 weken de tijd om die gele trui, dus voor de leider, om die gele trui te bemachtigen en te behouden. Ja, en in dit geval is het natuurlijk Tadej Pogacar, die eigenlijk, daar staat op dit moment geen maat op.
0: Oké, die gaat gewoon, eigenlijk gaat hij gewoon winnen, punt.
2: Die gaat zeker winnen,
0: ja. Maar goed, dat hebben we ook wel eens in die Formule 1. Hè, dat we eigenlijk al weten wie het geworden is voordat alle races gereden zijn. Ik begreep wel dat het een beetje een spannend Tour de France is. Met ook echt veel ongelukken. Mensen die op auto's klappen. Publiek die als een gek voor de fietser springen.
2: Ja, dat is wel iets wat eigenlijk wel mij een beetje stoort natuurlijk. Dat eigenlijk de ruimte wordt niet gegeven op de bergen. Hoe mooi het dus ook is om publiek te hebben. Maar het is wel belangrijk dat de veiligheid wordt gewaarborgd. Ja. En je ziet gewoon dat er gewoon echt best wel veel mensen niet echt de verantwoordelijkheid nemen. Ja, en des te meer er gebeurt, dus de zenuwachtiger het peloton wordt. En ook de volgauto's, en er gebeuren er gewoon wel eens incidenten. En dat is best wel vervelend. Ja.
0: En jij spreekt uit ervaring, want Tim, wij spreken elkaar al jaren op Q-Music. Heb je echt leren kennen in de Q-app. Jij bent namelijk Paralympisch atleet handbiker Tim.
2: Yes, dat ben ik, ja. Dus ja, en ik ben,
0: genoeg geluld over die Tour. Want jij hebt onlangs nog goud gepakt.
2: Onlangs goud, niet wel podium, dat wel. En, goud met de nationale kampioenschappen. Dus ja, dat is wel echt iets waar ik heel blij mee ben. En dat geeft wel een hoop motivatie om nu richting mijn 13e WK te gaan werken.
0: Was jij nou serieus dat NK alweer vergeten dat je daar goud hebt gewonnen?
2: Ja, dat goed. De mondiale wedstrijd vind ik echt wel mooi. Maar goed,
0: 3 weken geleden, man.
2: Ja, dat is waar. Ja, oké, ik mag het niet omdoen.
0: Nee, dat is toch kicken. Maar je bent ook weer aan het voorbereiden op het WK?
2: Ja, ik ben daar nu in drukke voorbereiding op. Ik heb net aanstaande donderdag vertrek ik voor 5 weken naar Amerika. Waar ook het WK zal plaatsvinden in de staat Alabama. Ja, en daar is het toch wel het doel om daar op het podium te komen. Dus een top 3 positie, zowel op de tijd als de wegwedstrijd, is best wel, best wel iets waarvoor ik heen ga.
0: Het gaat ongetwijfeld goed komen en dan ga je gewoon weer in 2028 naar de Paralympics voor ons.
2: In L.A., ja. Ook Amerika.
0: Weer in Amerika. Ja, je kan er beter een huisje gaan kopen, vriend. Ongelooflijk.
2: Dan moet ik wat varen.
0: Ja, precies. Hey Tim, ontzettend tof. Handbikertim.nl is ook jouw website. Daar ben je echt goed te volgen.
2: Zeker.
0: Ja. Doe dat ook zeker. En ik kan alleen maar zeggen, toi toi toi.
2: Dankjewel, Stefan. En hoop op Van de Poel vanmiddag.
0: Sowieso. En Tiffany ook bedankt, hè.
1: Yes.

0: Top Q Music in 20 seconds. Zometeen het nieuws met Marcel. En alvast een klein tipje van de sluier. Als je binnenkort naar de bioscoop gaat, neem oordoppen mee. Een van de dingen waar hij het over gaat hebben, ook deze hoor je zo. Martin Garrix.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: 5 uur, goedemiddag. Je muzieknieuws van nu.nl. Eigenlijk van Marcel van Beest.
5: Goedemiddag. Een minuut stilte in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag. Daarbij vielen gisteravond een dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Honderden mensen waren erbij, sommigen met regenboogvlaggen. Straks is er ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. Enkele honderden mensen bij een stille tocht in Rotterdam. Die was voor de jongen die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Veel deelnemers aan de stille tocht hadden een wit shirt aan. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van de naam van het slachtoffer. Geklaagd bij de grote bioscoopketens over het geluid van de Odyssey-film. Vooral tijdens de actiescènes, weet de Telegraaf. In Amsterdam zaten bezoekers met de vingers in de oren. In Arnhem verliet een groep eerder de zaal. De bezoekers daar kregen last van piepende oren. De bioscoopketens gaan het geluid nu wat zachter zetten. En Max Verstappen die kan toch tevreden terugkijken op het raceweekend. Hij was als 4e gestart in de race en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli werd 3e. Het weer dan nog van Weerplaza, buien, maar ook zon en maximaal 23 graden. Morgen eerst buien, daarna volop zon en dan een graadje warmer.
6: Marcel, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
6: Een mooi petje op.
5: Oh yeah. Ja? Sleet lekker af.
6: De zonneklep.
5: Zonneklep.
6: Daar hebben we continu zon gehad, dan schijnt hij niet en dan zet jij een zonneklep op.
5: Ja.
6: Dan weet je nog wat de man van het weerbericht bent. Ja. Dit is mijn verkeersinformatie bij Q, de 58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Oorschot en de brug over het Beatrixkanaal, 3 kilometer, 1 kwartier. En ook de A12 Arnhem-Obhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 13 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles langs de A9 naar Haarlem, 56,8. 28 naar Assen, 153,6. En de A30 naar Ede, hectometerpaal 16,2.
7: Music. Stefan Bouwman.
6: Hallo, zondag relaxdag zeg ik altijd, maar misschien ben je wel hartstikke druk. Nou, in ieder geval leuk om te horen waar je mee bezig bent in de Q-app.

0: Q Music. Zometeen Bruno Mars, On My Soul. Lekker nummer, ook Lady Gaga. Ja, een heel mooi liedje. En ik ga nog veel meer andere liedjes draaien. Maar eerst even de Q-app erbij pakken. Gonny, die zegt, ach, als het buiten regent, dan ga ik maar lekker een puzzeltje leggen. Stuurt een fotootje mee en het is, ja hoor, de klassieke Jan van Haasteren puzzel. Hoe kan het ook anders? Ja, Gonny, mijn moeder heet Connie en die vindt dus het ook heel erg leuk om puzzels te leggen. Dus het zal een beetje in de naam zitten. Marianne zegt overheerlijke groentesoep aan het maken. Courgettesoep specifiek. Rianne, die is lekker bezig. Heeft voor de verjaardag een kleurboek gekregen. Die is lekker aan het kleuren. Oh, je bent 30 juli pas jarig, Rianne. Nou, bijna hyper de piep, hoera. Goris is er ook bij in de Q-app. Die is nog aan het werk. Nog twee nachtjes. Nou, jongen, hou vol. En Michael.
1: Hey.
0: Ja, vaak sturen mensen toch wel dat ze de schone ouders achter het behang kunnen plakken of liever niet op bezoek gaan. Maar jullie hebben een goede band.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt ze aan het werk gezet.
1: Ja, ik heb in 7 jaar in een huis gekocht en nu zijn we vol aan het klussen.
0: Gefeliciteerd, man, met je casa. Hoe ziet het eruit? Wat voor een huis is het?
1: Ja, een rijtjeshuis met een verdieping en een zolder erbij.
0: Oeh, dat betekent een hoop.

Lady Gaga op Q Music. Het is echt het jaar van de zomerhits. Het is belachelijk. En ook in alle genres. Nederlandstalig. We gaan nog even door. Tussen de wil met Cheerio. Maar hey, vlak Rutger van Barneveld niet uit, hè? Zon zien zakken in de zee, oftewel zwoele zomernachten. Maar ook op dancevlak doet het dit jaar heel erg goed. Lost Frequencies heeft een duit in het zakje gedaan. Malief, nog nooit van gehoord, maar heeft nu ook echt...

Another. Gewoon twee boys uit Nederland die echt enorm een lekkere zomerknaller hebben gemaakt. Ja, en zomer, hè? Kijk, in de winter hebben ze pech. Dan is het 24-7 donker in Scandinavië. Maar in de zomer, dan is het 24-7 zomer. Het zit in hun DNA en dat hoor je terug bij deze boys uit Noorwegen. Met z'n drietjes zijn ze de Bauza en dit is Magnetic op Q Music.

0: vijfde bepaald.
1: Altijd goed, hè, Akten de Munnik. En het regent ook zonnestralen komende week. Hittegolf op komst. Alhoewel je het misschien niet zou zeggen als je nu naar buiten kijkt. Beetje stormachtig, regenachtig dagje, maar de temperatuur is goed. En ik zou toch zeker je zonnebrand inpakken op vakantie of in je tas naar werk komende week. Hey, een oude kroegregel die we elke zondag doen, de vijfde bepaald, dat is om eeuwige discussies tegen te gaan. En die heeft ook een beetje met de periode van het jaar te maken. Hij komt van Marijn. Ja, het idee is dat je dus een stelling op kan gooien. Daarna mag iedereen daar wat van vinden. Maar wat de vijfde roept, dat is daarna de regel in de kroeg. Zodat we geen ruzie meer krijgen met elkaar. En Marijn zegt, op vakantie moet je gewoon uit je koffer of tas leven. Als je de kast in gaat richten, dan ben je gek. Hij bedoelt dan in het hotel, denk ik. Ja, eens of oneens. Je kan een audioberichtje inspreken met de Q-Music app. Op vakantie moet je gewoon uit je koffer of tas leven. En je spullen uitpakken, dat gaan we niet doen. Ook zometeen David Guetta, Sia en Afrojack.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hallo luistervrienden, het is 5:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging vind je op de 58 Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Best. Daar is de weg dicht, zijn reddings- en bergingswerkzaamheden aan het uitvoeren. 4 kilometer, 30 minuten vertraging daar. Ja, verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles de A9 naar Haarlem, 56,8. A28 naar Hassen, 153,6. En de A30 naar Ede bij 16,2.
3: Stefan Bouwman. Yo.
2: Zometeen de 5e bepaalt. Je tas uitpakken op vakantie? Niet doen!

0: Most love. Rangaboom en op Kim Music en Skin.
1: Groetjes, Sarah en Fenna.
0: Hoi Sarah en Fenna, groetjes terug.
2: De vijfde bepaald.
0: Een oude kroegregel. Ja, iedereen mag zijn zegje doen waar het een stelling betreft. En daarna mag één iemand, de vijfde, bepalen wat daarna de consensus is. Moeilijk woord, sorry daarvoor. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat we best wel soms ruzie hebben over dingen en het niet eens kunnen worden. En dat is lastig. Een mooi voorbeeld is toch wel, aan welke kant moet nou het velletje van de toiletrol? Moet die tegen de muur aan of moet die van de muur af? Nou, we kunnen door oorlogen over beginnen en daar hebben we er echt al genoeg van in de wereld. Deze week van Marijn, op vakantie moet je uit je koffer of tas leven. Want als je dat gaat uitpakken en die kast gaat inrichten, dan ben je helemaal gek. Eens of oneens?
3: Eens!
4: We hebben hier een kast in onze vouwwagen. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
5: Twee.
6: Ja, Stefan, helemaal eens met Marijn hoor. Op vakantie leef je inderdaad lekker uit je koffer of uit je tas. Enige uitzondering is kamperen. Want als je met je caravan gaat, heb je een kast waar je gewoon alles in kan hangen en leggen. Dus dan heb je geen tas of koffer nodig. Maar voor de rest, lekker ingepakt laten en pakken wat je nodig hebt.
0: Ja.
7: Drie. Nee, zeker niet. Onzin. Nou, een beetje uit de koffer lopen lepen. Dan ga je toch alles overhoop lopen smijten en open doen. Om maar iets te kunnen vinden. Alles in de kreukels. Gewoon chaos in die kutkoffer.
8: Vier. Je gooit de kast dan niet in pakken en vakantie geeft.
0: Poh.
8: Je neemt de koffer met en hup, weg. Kroeg in je, soepen.
0: Soepen.
8: Vergeet die koffer, vergeet die kasten.
0: Ja.
8: De volgende dag, hartstikke brak, die koffer weer uitpakken. En hoppakee. Nummer
0: 5. Hoi, hoi, hoi. Ik weet wel wat voor een vakantie dat wordt, Niek. Ik zeg alvast proost, poneem, geen probleem. Ook Amanda was dat, Saskia en Julio. En aan de telefoon de vijfde, Cynthia. Goedemiddag.
9: Hoi, goedemiddag.
0: Op vakantie moet je je koffer uit je koffer of tas leven. En die mag je niet uitpakken, eens of oneens.
9: Hartstikke oneens natuurlijk.
0: Oneens. En waarom ben jij het oneens?
9: Nou, ik heb nu voor het eerst geen kledinghangers mee op vakantie, want wij zijn onderweg nu. En dat was omdat wij ruimte moesten maken voor een jacuzzi. Maar anders dan waren die zeker meegegaan, want mijn koffer is anders één grote chaos.
0: Wacht, dit verhaal gaat heel veel kanten op in één keer. Jullie zijn nu onderweg. Waar ben je nou op weg?
9: Wij zijn onderweg naar Spanje.
0: Naar Spanje. Daar schijnt altijd de zon. Lekker. Oké. Okay. Nou, allereerst heel erg veel plezier. De keuze was dus kleerhangers of een jacuzzi?
9: Ja, wij gaan naar het huisje van mijn zus en haar vriend. En die hadden nog een jacuzzi thuis staan. Die hadden ze gekregen. En toen hadden ze gevraagd, oh, jullie gaan met de auto. Kunnen jullie die meenemen? Want zij vliegen eigenlijk altijd.
0: Maar zo'n ding is toch gigantisch?
9: Ja, dit is zo'n opblaasbare jacuzzi.
0: Ah,
9: ja.
0: Oké, die zit gewoon in de kartonnen doos nog.
9: Hij ligt los, maar hij is in ieder geval in delen. Dus
0: ja,
9: het is niet een of ander groot... Nee, dat gaat niet pas in de auto.
0: Dus eigenlijk wordt dit voor jou een stressvolle vakantie. Omdat de hangers niet mee konden, kan jij nu de kast niet inrichten?
9: Nee, dat klopt. Maar kan wel in de jacuzzi straks.
0: Ja, dat is waar. Oh, wat een zwaar leven heb jij. Heel fijne vakantie gewenst, Cynthia.
9: Hey, dankjewel.

0: Nickelback en How You Remind Me op Q-Music. Ja, ooit was de dag dat dit liedje ook voor het eerst gedraaid werd op de radio. En inmiddels is het een klassieker die we allemaal kennen en mee kunnen zingen. En misschien is dat ook wel de toekomst voor dit liedje. Wij geloven er in ieder geval in met z'n allen hier. Cat's Eye and Animal is deze week de alarmschijf op Q.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Cat's Eye.
3: It's Cat's Eye.
2: Animal.
3: Q-Music.

0: Joey van der Velde.
1: Hey, oh, oh.
0: Waar is je zonneklep?
1: Oh ja, ik had net de zonneklep op.
0: Is die nou in één keer weg?
1: Zonneklep ga ik vanavond nog weggeven.
0: Echt?
1: Absoluut.
0: Zo, collectors item hoor. De Q-Music zonneklep, hè, wel te verstaan. Wat ga je verder allemaal doen?
1: Ik ga zo meteen een spelletje spelen dat ik niet heel vaak speel. En dat is snackroulette.
0: Oh, leuk.
1: Daar moest ik opeens aan denken onderweg hier naartoe. Dus ik ga snackroulette spelen, werkt heel simpel. We gaan een willekeurige snackbar gaan we bellen. En dan gaan we proberen te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen. Ja. Nou, ik niet. Iemand die met mij dat spel wil spelen.
0: Ja.
1: En lukt dat? Nou, dan ga ik de maaltijd betalen, de snacks, dat wat we gaan bestellen.
0: Ik vind het een heel leuk spel. Het enige wat ik er niet leuk aan vind, is dat ik nu dus weer trek heb in een frikadel. Dat is altijd.
1: Ja, maar wat, ja, jongen, wat let je? Zondagavond.
0: Ja, nee. Zonnetje schijnt. Ik probeer te sporten en zo en dingen.
1: Ja.
0: Zeg sorry.
1: Nee, absoluut niet. Wat ik nu ga zeggen is, als je mee wilt spelen, stuur even je favoriete snack in de app van Q. En dan ga ik je bellen en dan komt het helemaal goed.
0: Zeg nou even sorry.
1: Nee.
0: Zeg nou even sorry.
1: Ik heb wel een klep voor je.
0: Nee, zeg nou even sorry.
1: Ik krijg geen sorry.
0: Nou, zometeen gaat hij wel sorry draaien. Sorry papi, Topic en Becky G bij Joey op Q Music.
1: Oh, nee, sorry.
0: Het was een bruggetje, maar maakt niet uit.
1: Ja, stuur even je favoriete snack.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents Teddy's

0: Lekker toch? Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten... met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: 6 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Peter van Oudheusden.
21: Goedenavond.
2: Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Het weer dan van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Dankjewel Peter, dank je. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Vertraging daar door een afgesloten weg. Dat is 11 minuten. En er wordt geflitst op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. Ter hoogte van Heemskerk staan ze bij 58,6. Op de A28, dus Hoogeveen-Ast, ter hoogte van Spier. Daar staan ze bij 153,6. En op de A30 Barneveld-Ede, ter hoogte van Lunteren, bij 16,2. Ik dacht, misschien is het wel even een goed idee dat je als je luistert even je favoriete snack naar me toestuurt. Dan ga ik je zo meteen bellen voor Snackroulette.
21: Music. Joey van der Velden.
20: En dan gaan we proberen te raden hoeveel frikandellen er in

0: Hit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: And dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.

0: natuurlijk de grote vraag zometeen, als we die snackbar gaan bellen. Word jij een winnaar in Snackroulette? Het is gewoon een heel lekker spel. Misschien omdat ik gewoon van snacken hou. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel erg satisfying om zometeen precies te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen. Want zo werkt het spel. Weet je het juiste aantal frikandellen te raden, dan win je. Wil je ook meespelen een keer met Snackroulette? Dan zou ik zeggen, stuur je favoriete snack. Wellicht bel ik je volgende keer. Stuur je favoriete snack in de app van Q. Ruud heeft dat gedaan. Goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Welkom bij Snackroulette. We gaan zometeen proberen te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen bij een willekeurige snackbar. Even iets anders. Hoe ziet jouw vakantie er eigenlijk uit?
1: Ik heb vrijdag vakantie gekregen. Ja. En wij blijven dit jaar gewoon lekker thuis in Nederland. En dus ik ga een beetje in de tuin werken. Want ik zag dat er lekker weer aankwam. Dus dat is dan ideaal om gewoon weer even de tuin een beetje op te ruimen. Want dat moet ook wel weer gebeuren natuurlijk.
0: Ja, volgens mij, tenminste als mijn weer-app klopt, wordt het donderdag zo rond de 30 graden. Woensdag dacht ik al. 30, ja, 29, 28 heb ik zien staan. Ja, dan moet je de tuin natuurlijk aan kant hebben. En natuurlijk ook lekker, als je een beetje een fijn tuintje hebt, om dan buiten te zitten en even wat te bestellen.
1: Dat sowieso.
0: Oké, we gaan een willekeurige snackbar gaan wij bellen. En dan gaan we zo meteen proberen te raden hoeveel frikandellen er in het vet liggen. Je mag ook nog één vraag stellen om een beetje idee te krijgen van hoe de situatie daar in de zaak is.
1: Top.
0: We gaan bellen met Snackbar Den L in Bergambacht. Ik weet niet, misschien Kees wel?
1: Nee, nog nooit van gehoord.
0: All right, daar gaan we. Blijf hangen.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Kom in.
2: Hoeveel bonnetjes? Goeie vraag. Even kijken hoor. Ik zie er in totaal nu 12 liggen.
3: Best wel slim, want het gaat ook niet alleen maar over de mensen in de zaak, maar er wordt natuurlijk ook wel eens wat besteld bij jullie ook. Gewoon.
2: Ja, ook bezorgd inderdaad.
3: Bezorgd, zo heet dat inderdaad. Ruud, hoeveel frikandellen denk jij dat er in het vet liggen?
4: Ga ik voor 6.
2: 6 frikandellen.
3: Aniek, zou jij hardop willen tellen?
2: Zeker. Even kijken, het eerste mandje doe ik omhoog. Daar zitten er 3 in.
5: Ja.
2: Het tweede mandje 1 frikandel. En het laatste mandje zitten er 2 in.
3: Dus dat is?
2: 6 in totaal.
3: Hoe kan dit? Hoe
2: kan dit? Heel netjes, ja.
3: Ik dank jou, Aniek. Werk ze nog.
2: Ja, dank je wel. Gaat helemaal goed komen.
3: Doeg, tot later.
2: Hoi.
3: Nou, Ruud, hoe bestaat het?
4: Ja, hier komt denk ik mijn cafetaria-ervaring aan de pas. Dus ik heb wel een tijdje in de cafetaria gewerkt.
3: Nou, je hebt het helemaal goed. Ik weet niet wat me overkomt. Maar ik ga bij deze... Ja, ik ga al je snacks ga ik betalen. Je mag een bestelling plaatsen. En je mag het bonnetje mag je naar mij sturen.
4: Wat heerlijk, zeg. Top, heel erg bedankt, Joey.
3: Fijne avond nog.
4: Yo.

bij Q Music en New Religion. Dan even iets over het volgende liedje dat ik ga draaien. Deze legendarische samenwerking die had echt bijna niet plaatsgevonden. Jay-Z die wilde het uitbrengen en wist dat niemand anders dan Alicia Keys tot het meesterwerk kon maken. Nou, hij probeerde haar te bereiken via elke mogelijke weg die hij maar kon bedenken. Hij stuurde haar berichten, belde haar personal assistant, mailde haar producer, sprak zelfs voicemails in. Hij deed er echt alles aan om haar erbij te krijgen. Maar door een bizarre speling van het lot kwam het bericht nooit bij haar terecht. Ja, ze leek echt met van alles bezig, behalve met het uitbrengen van dit liedje. Maar goed, het universum heeft ingegrepen. Uiteindelijk is ze toch op deze track terechtgekomen.

0: Fire State of Mind. Ik geef je zometeen een hele goede reden om de app van Q te installeren op je telefoon, als je die nog niet hebt. Hoe kan het nou dat je die nog niet hebt? Hoe kan dat nou? Nou, die app die zou je zomaar kunnen brengen naar een van de vetste concerten van dit moment. Waar dit over gaat, vertel ik naar deze. Ik ook draaien. Another and talk to you over een minuut of vijf.
1: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij volgende week zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
2: Q sounds better with you. Q Music.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libellen. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen app of op libellen.nl/club.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Q-Music The Party.
22: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
23: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
24: Q-Music.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa.
25: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Joey van der Velden.
5: Yes.

0: Dit is even een dingetje. Vanaf morgen maak je de hele week kans op tickets voor Teddy Swims. Ja, hij was hier laatst te gast in Stefans Pianobar. En Stefan heeft meteen even geregeld dat wij hier de eerste tickets mogen weggeven voor zijn show in de Ziggo Dome op 16 maart 2027. 16 maart 2027. Dus hoor je vanaf morgen een van zijn tracks voorbij vliegen. Pak dan zo snel mogelijk je telefoon. Open de Q-app en stuur in koeienletters. Mag trouwens ook in kleine letters. Teddy Swims deze kant op. En wie weet ben je er gewoon bij in de Ziggo Dome volgend jaar. En dan zie je Teddy Swims echt een stuk fitter dan ooit. Want ja, hij vertelde dit in Stefans Pianobar.
1: Hey man, in a month sober, that's something to be proud of.
2: Yeah bro, especially for being on the road, man. I love my tequila and White Claws, baby.
1: White Claws,
2: baby. Fuck yeah. That's me, baby. That's all I am.
0: Ja, de drankjes die laat hij even thuis. Dat is jammer, die ontbreken tijdens de tour. Dit liedje niet. Dit is nieuwe muziek bij Q Music. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Purple Disco Machine en Substitution. Zometeen hier Justin Timberlake. Oké, okay, wat hoor je hier?
1: 3 chords. 6, 7, 8.
0: Ja. Dit is dus Taylor Swift die samen met een aantal dansers een videoclip opneemt. En nu hoor ik je denken, huh? Waar is dan de muziek? Ja, die is er niet. Nou ja, die is er wel, maar die is dus niet op de set. Want Taylor Swift is soms zo bang dat iets uitlekt dat de dansers niks te horen krijgen en de cameramensen op de set ook niet. En ja, die videoclip is dus eigenlijk letterlijk gewoon opgenomen op een ritme. En, want ja, meer is er niet op dat moment. Dus iedereen die eraan meewerkt, die ziet later pas het liedje waarvoor ze hebben gewerkt. Dat is natuurlijk super slim bedacht, want ja, je hoeft alleen maar die timing te hebben. Maar het lijkt me ook een beetje een gekke gewaarwording, dat je dus niet weet aan wat voor liedje je hebt meegewerkt. Dat was hier niet nodig. Nee, deze hele clip is gewoon geanimeerd. Taylor Swift bij Q Music.

Timberlake bij Q Music. What goes around and comes around. Misschien staat Justin Timberlake wel op je lijstje. Er is altijd een artiest. Er is altijd een artiest die je nog een keer wilt zien. Echt een must-see. Ik zou zeggen, denk daar maar eens even goed over na wie je graag nog een keertje wilt zien live op het podium. Want ja, ik heb zometeen wederom de eer om de ticket battle te spelen. Misschien speel ik de ticket battle wel met jou. Er ligt hier 100 euro ticketgoed. Klaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik dat over een klein kwartiertje naar je over ga maken. Hoe je je kan aanmelden voor de ticket.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
5: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: 20% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.

0: 1 minuut over 7. Goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Peter van Oudheusden.
1: Goedenavond. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werden omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangenen zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Peter, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A15 nog een vertraging tussen Nijmegen en Gorkum. Tussen Meter en Del, daardoor een defect voertuig. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. Ter hoogte van Heemskerk staan ze bij 58,8. En de laatste, dat is de A30, dus Barneveld-Ede. Ter hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16,2.
2: Joey van der Velden.
0: Kan zijn dat ik zometeen 100 euro tickettegoed naar je overmaak. Als je meespeelt met de ticketbattle, aanmelden kan over 5 minuten na Shakira en Burna Boy.

0: Kensington, Back Q Music en Riddle.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Leuk aan de Ticket Battle. Je speelt het mee zonder dat je het doorhebt. Ja, want ja, je gaat toch die inschatting maken. Was het eerder of later? Of was die ander dan veel later en deze dan weer eerder? Ja, ik hoor het altijd bij Tom en Joe. En ik zet dan altijd de radio iets harder. Misschien ga ik dit spel zometeen wel met jou spelen. Want je bent uitgenodigd om zometeen mijn kandidaat te zijn. En niet voor niks. Er ligt hier wederom 100 euro ticketgoed voor je klaar. En dat kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Hoe lekker is dat, die 100 euro? Idee van het spel is heel simpel. Je krijgt een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Nou, makkelijk spelletje. Meld je aan. Stuur Ticket Battle in de app van Q. Wie weet spreek ik je dan zometeen. Na Milk Inc., Walk on Water en deze van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Twee ook Inc. bij Q Music en Walk on Water. Tijd voor
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Zeker weten, we gaan de Ticket Battle gaan we spelen. Dat doe ik met Dylan en Krina. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Welkom bij de Ticket Battle. Elke zaterdag en zondag hoor je bij Tom en Joe dit spannende spel. Maar Tom en Joe die hoor je deze week op de plek van Mattie en Marieke. Daarom ik hier. En je maakt gewoon weer kans op 100 euro tickettegoed. Dylan, ik begin even bij jou.
4: Ja?
0: Wat is je favoriet artiest? Wie wil je graag live zien?
4: Ooit wil ik een keer Jeroen van Zelst zien, zeg maar. Dat is een hele leuke Nederlandse artiest, zeg maar. Ja. Die heeft echt heel veel levensliederen. Dus ja, dat.
0: En volg je hem al lang?
4: Ja, best wel, ja.
0: Oké. Okay. Krina, ik ga ook even naar jou natuurlijk. Stel, je wint zometeen 100 euro ticket. Goed, voor wie wil je...

0: kaartje kopen?
1: Suzanne en Freek, natuurlijk.
0: Natuurlijk. Natuurlijk. Was je erbij in het Gelredome?
1: Zeker was ik erbij met mijn dochter.
0: Wat waren ze waanzinnig, hè?
1: Ja, geweldig. Hè? Wat een mooi concert was dat,
0: ja,
1: hè? Mijn dochter, die is ook hier bij mij.
0: Wat een ongelofelijke show. Welkom bij de Ticket Battle. We gaan spelen voor 100 euro ticketgoed. Jullie krijgen van mij zometeen een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar en moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een foute antwoord geeft, is het allemaal ook meteen over en uit. Het is echt een meedogenloos spel, is het. Dan gaat het 100 euro ticketgoed gaat dan naar de overkant. De oudste begint.
1: Dat ben ik zeker.
0: Nou, dat weten we niet. Dylan, hoe oud ben jij? Wat is jouw geboortejaar?
2: 29. Geboorte... 97.
0: 97, inderdaad. Krina, wat is jouw geboortejaar?
3: 85.
0: Ja, dan ga ik zo meteen inderdaad met jou beginnen. 85 is dan ook meteen het startjaar. Dus de vraag is, is het liedje dat je zo meteen als eerste hoort eerder of later dan 1985 uitgekomen? Oké, dan hebben we alles volgens mij. Zullen we gaan beginnen?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we. Dit is de allereerste. Hey, brother,
3: do you still believe in one another? Later.
0: Later. Krina, weet je dat zeker?
3: Zeker.
0: Het zou jammer zijn als het meteen al afgelopen is natuurlijk. Jij zegt later.
3: Nee,
0: en dat
3: later.
0: Dat is helemaal goed. Het is Avicii met Hey Brother. Het komt uit 2013. Dylan, de volgende is voor jou.
2: Ja.
0: Ja, vraag is eerder of later?
2: Dan 1985?
0: Dan 2013, Avicii met Hey Brother. Eerder of later.
2: Later,
0: dat is inderdaad helemaal goed. We horen hier natuurlijk Fleming met Amsterdam, komt uit 2021. Krina, de volgende is voor jou. Eerder of later?
3: Dit is een moeilijke. 2022, later, denk ik.
0: Zeg jij later?
3: Ik zeg later.
0: Krina! Dat is niet goed. Nee, dit is veel eerder zelfs. Dit is Shakira met Waka Waka. Komt uit 2010.
3: Jammer.
0: Dat is nou jammer.
2: Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Dat is sportief. Krina, de 100 euro ticket te goed gaat aan jou voorbij. Dylan, jij hebt gewonnen.
2: Netjes.
0: Gefeliciteerd.
2: Lekker man.
0: Oké, je kan meteen achter de computer duiken om tickets voor Jeroen van Zelst te bestellen. Want die 100 euro die ga ik direct naar je overmaken. Thanks voor het meespelen bij de
4: Tom en Joe's Ticket Battle.
5: Ticket Battle.
0: Het is nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Het jaar 2026. Dit is Stupid Song bij Q Music.

0: Bob bij Q en nog even blijven. Ik ga je heel even iets laten horen. De vraag is, over welke Q-DJ wordt dit gezegd?
1: Ja, wij zijn ook fan van hem.
0: Ja, de complimenten zijn echt niet van de lucht. En met goede reden ook. Ik ga je zo meteen het hele fragment laten horen na deze. Carol G. Lekker liedje.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
12: It's playtime.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Joey van der Velden.
2: Zometeen Just Stay, Turn the Lights Off, Robbie Williams, eerst Carol.

0: Zometeen hoor je hier Eva Max en Kings and Queens. Afgelopen vrijdag had Menno bezoek in de enige echte Nederlandse top 40. Tussen de optredens op alle festivals en huisfeestjes door hadden de jongens van Flair nog tijd om even langs te wippen bij Menno. Niet zonder belangrijke reden natuurlijk. Nee, hun nummer Door het Oog van de Nacht kwam binnen op nummer 39. Dat verdient een applausje. Klein beetje te danken ook aan onze eigen Domien. Die heeft hier echt weken van de daken geschreeuwd dat we deze gasten moeten gaan draaien. Dat het echt waanzinnige track is. Ja, volgens mij echoot het nog steeds een beetje na hier in de gangen. En ze hadden lieve woorden voor hem.
1: Ja, wat een topper die Domien.
2: Heb je lieve woorden voor Domien?
1: Ja, wij zijn ook fan van hem. Als hij fan van ons is, dan zijn wij fan van hem.
3: Ik werd bijna een beetje ontroerd over die mooie woorden.
2: Ja, echt.
3: Ja, het was echt heel mooi.
1: Hij maakte er echt een heel mooi verhaal van. Ja,
4: mijn mama te springen in de woonkamer, hoor.
3: Ik zo op bed.
0: Ja, ze zijn er even bezig. Sinds 2022 maken ze muziek. En nu gaan ze dus opeens als een raket. En dat is natuurlijk ook een beetje, ja, dat is ook even wennen.
1: Soms weet ik zelf even niet meer waar ik ben.
3: Ja, we zitten wel in een redelijke sleur, moet ik zeggen. Ja. We doen ook nog al die studentenshows erbij.
1: Ja, en dan in het weekend festivals. Ja.
3: Het houdt niet op.
1: Muziek maken tussendoor.
0: Oh, er is ook gewoon nog tijd voor nieuwe muziek tussen alle shows door. Nou, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Maar

0: kings en queens.
1: Ja, een beetje sad voor Harry Styles. Die heeft een klein griepje te pakken. Is natuurlijk met zijn tour bezig, gaat de hele wereld over. Stond ook al 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Maar afgelopen week moest hij dus die tour afzeggen. Echt ontzettend balen voor alle fans die stonden te wachten voor de arena. Die kregen wel hun... een andere arena. Die kregen wel hun geld terug om de pijn te verzachten. Ja, je wil natuurlijk gewoon Harry Styles zien. Maar hij moet nog ook even met die tour. Hij staat vanaf 26 augustus, staat hij gewoon 30 keer in Madison Square Garden. 30 keer! 30 keer! Dat is niet normaal. Daar wilden ook heel wat mensen naartoe. 11,5 miljoen mensen stonden daarvoor in de wachtrij. Er is die avond nog maar plek voor 18.000. Dus ja, hij heeft maar één taak, heeft die zo snel mogelijk opknappen. Je kan niet 30 shows afzeggen, dat kan natuurlijk niet. Gaat hij ook deze spelen?

0: Topic en Nico Santos bij Q Music. En Body. Tom en Joe... die werpen zich elk weekend samen met alle Q-luisteraars op als nationale hulptroepen. Ze noemen het zelf een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Ik vind dat echt een waanzinnige... Ja, beter legt het ook niet uit natuurlijk, de hulptroepen. Een goede klantenservice is nooit dicht. Nou, Tom en Joe, die zijn er niet. Die hoor je deze week op de plek van Mattie en Marieke. Daarom ga ik zo meteen de hulptroepen draaiende proberen te houden. Dus ja, je kan al je problemen weer bij me kwijt. Dan gaan we zo meteen zoeken naar een passende oplossing. Ik zou zeggen, heb je een probleem? Zit er iets dwars? Kunnen we iets oplossen? Stuur even een berichtje in de app van Q. Of spreek het in, druk op het microfoontje. En dan zoeken we zo meteen naar een oplossing. Of tenminste, nou ja, we gaan een poging doen. Hey, je hoort Alex Warren.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

kunt besparen. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: Euro Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Plus korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Yo, wij zijn Criscos Amsterdam.
9: En we hebben een nieuwe single.
8: My On My, samen met Louisa Sonza en Willy William.
9: My On My
8: is nu overal te beluisteren.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws.
11: Goedenavond. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dankjewel Peter, dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer, tenminste niet langer dan 10 minuten. Wel wordt er nog geflitst op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem, ter hoogte van Heemskerk, daar staan ze bij 58.8. A28, Hogeveen-Assen, ter hoogte van Spier bij 153.6. En de laatste, dat is de A28, Assen-Hogeveen, ter hoogte van Bijlen bij 160.2.
12: Music. Joey van der Velden.
10: De

0: botsen allemaal wel eens even tegen een probleem of een kwestie aan waarvan je dan denkt, ja, hoe ga ik dit nou eens oplossen? Hoe ga ik dit te lijf? Hoe kom ik er vanaf? Daarom hebben Tom en Joe de hulptroepen in het leven geroepen. Want ja, er loopt natuurlijk altijd iemand met een oplossing rond. Alleen Tom en Joe, die hoor je deze week in de ochtend op de plek van Mattie en Marieke. Dus heb je een probleem, dan mag je mij een berichtje sturen. Kan in de app van Q gewoon deze kant op. Ik kijk ernaar, ik luister ernaar, want je mag hem ook altijd inspreken. Ik zag net dit binnenkomen. Het is een berichtje van Lisa. Laten we even luisteren.
1: Hey Joey, Lisa hier. Ik hou heel veel van mijn vriend. Maar elke keer als ik aan hem vraag of hij de badkamer wil schoonmaken, wordt alleen de wastafel gedaan. Hoe zorg ik ervoor dat hij de hele badkamer gaat schoonmaken? Fijne avond.
0: Oké, ja, dankjewel. Ja, dat is duidelijk. Dat is haar vriend. De vriend van Lisa, die maakt altijd alleen maar de wastafel schoon. Terwijl het de bedoeling is dat de hele badkamer wordt schoongemaakt. Ja, hoe gaan we er dan voor zorgen dat hij de hele badkamer doet? Als je luistert, de vraag is, hoe lossen we dit op? Wat denk je hiervan? Je kan een van de hulptroepen zijn vanavond als je een oplossing hebt. Misschien heb je dit ook wel meegemaakt of heb je dit ook wel opgelost. Stuur even je oplossing in de app van Q of spreek het in. Dan ga ik alle reacties verzamelen en dan zijn we met elkaar de hulptroepen. My love is

featuring Joey. Joey van der Velde. Want Tom en Joe hoor je deze week op de plek van Mattie en Marieke. Ja, maar dit is echt ideaal dit. Je krijgt een oplossing op maat tijdens de hulptroepen. Als je je meldt en je probleem stuurt, dan wordt er door heel Q-luisterend Nederland over nagedacht. Dan komen wij met een oplossing die je niet zag aankomen. Dus zit je in een groepsapp en wil je eruit zonder bonje te schoppen? Of ben je uitgenodigd voor een heel groot feest waar je geen zin in hebt? Of je beste vriend heeft een partner die je echt helemaal niet kan pruimen. Nou, niks is te gek. Stuur het deze kant op in de app van Q. Ik liet net een berichtje horen van Lisa. Die heeft ingesproken dat haar vriend altijd alleen maar de wastafel schoonmaakt in de badkamer en niet de rest van de badkamer. Ja, dat is natuurlijk een beetje onhandig. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de badkamer schoonmaakt. Dus mijn vraag aan jou, hoe lossen we dit op? Wees een van de hulptroepen. Nou, ik ga even door alle berichten heen scrollen die binnen zijn gekomen. Ik zag een berichtje van Ron. Plak overal post-its op.

0: Zo, leuk gezicht. Bernadette zegt, maak een beschrijving en plak die op de deur als grap. Fardau, mijn vriend zegt, in elke hoek van de badkamer een blikje bier neerzetten. Dan audio van Marianne.
1: Nou weet je, volgens mij is dat eigenlijk heel simpel. Maak de eerste keer samen met hem schoon. Dan weet u wat hij moet doen. Succes!
0: Oké, een soort uitleg dus. Annabel zegt zelf ook alle huishoudelijke taken half uitvoeren. Dus voor de helft was doen, de helft vaatwasser in en uitruimen. De helft kamerstofzuigen. Dan Colin maakt er een gezamenlijke activiteit van. Marike zegt zelf ook niet schoonmaken. Dan gaat het hem vanzelf opvallen. En Irma verstopt de PlayStation. Oké, ik denk dat we een beetje een conclusie hieruit te kunnen trekken. De conclusie die ik eruit opmaak, maak een soort van routebeschrijving. Of een soort van handleiding. En daar dan samen een keertje doorheen lopen. Dat is een beetje wat we eruit op kunnen maken.

0: We doen het aan Dermot Kennedy hier bij Q. En Paradise, zometeen ga ik Shakira draaien. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
1: And we're turning the floor into a zoo. Oh, dat weet ik even niet, hoor.
2: Daar moet ik even over nadenken.
3: Onderzoek en vindt!
0: We doen een nieuwe onderzoek en vindt met vanavond een zeer, maar ik zeer, zeer, zeer interessant onderzoek. Ik heb echt ontzettend zin in vakantie. Ik vind Nederland in de zomer vind ik altijd heel erg leuk. Ik vind het altijd heel leuk gewoon in Nederland te zijn. Maar ik kijk ook wel een beetje uit naar het najaar. Om dan toch ook even een paar weken ertussen uit te gaan. Op vakantie gaan vind ik echt geweldig. Ik heb altijd alleen maar één angst. En dat is dat ik iets verlies. Ja, met mijn hoofd is er natuurlijk een kans dat ik iets verlies. Een paspoort, een telefoon, een ticket, een rijbewijs of wat dan ook. Ik loop dan ook permanent aan mijn binnenzak te voelen of het er nog wel in zit. Want ja, wat een gedoe als je op vakantie iets kwijt bent. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, wat een gedoe. Nou, daar heb ik een onderzoek over gevonden en er zit ook een top 10 bij. Ja, de vraag is niet heel moeilijk vanavond. Dat prijsbekend is eigenlijk al praktisch binnen, want de vraag is... Wat raken we het vaakst kwijt op vakantie? Dus wat raken we het vaakst kwijt op vakantie? Weet je het antwoord dat op nummer 1 staat? Want ik heb een top 10 hier voor mijn neus. Weet je het nummer 1 antwoord? Stuur even een bericht in de app van Q. Of bel 09099596.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
19: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: 8:30, Q-Music en je verkeersupdate. Vertragingen zijn er niet. Wel nog één flitser opletten op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. De hoogte van Heemskerk, daar staan ze bij 56,8 staan ze daar. Ja, we doen een nieuwe onderzoek en vindt met vanavond de vraag: wat raken we het vaakst kwijt op vakantie? Denk je dat nummer 1 antwoord te weten van de top 10 die ik voor mijn neus heb? Stuur even een bericht. Desley heeft dat gedaan. Die ga ik bellen.
1: Met Desley.
0: Ja, Desley met Joey van de radio.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe gaat het, gozer?
1: Altijd goed, hè?
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ik ga jou de vraag stellen: wat raken wij het vaakst kwijt op vakantie? Wat denk jij dat het nummer 1 antwoord is van de top 10 die ik voor mijn neus heb?
1: Nou, ik denk sowieso het paspoort.
0: Is je dat ooit gebeurd?
1: Ja, wel 3 keer.
0: Nee, nee!
1: Ja,
0: oké, maar het is niet een persoonlijke top 10, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Maar 3 keer je paspoort, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ik ben nogal chaotisch.
0: Oh, nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Maar wat doe je dan? Dan moet je toch ter plekke dan een noodpaspoort aanmaken?
1: Nou ja, uiteindelijk vond ik hem altijd wel.
0: Oh.
1: Op het laatste moment, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar kwijtraken, dat is zeg maar een week.
0: Okay.
1: Dat ik hem kwijt ben.
0: Ja. Maar jouw antwoord is dus paspoort?
1: Ja.
0: Dat staat op de 4e plek. Ja, het is niet nummer 1 antwoord. Paspoort en ID-bewijs staat op 4 in de top 10. Nou, kan er niks anders van maken eigenlijk.
1: Oké, helaas.
0: Wat raken we het vaakst kwijt op vakantie als je het nummer 1 antwoord weet? Stuur even een bericht in de app van Q.
2: Joey van der Velden.

0: ik even niet hoor.
1: Daar moet ik even over nadenken.
2: Onderzoek en vind!
3: Ik vind reizen echt waanzinnig, maar je moet zo opletten dat je niks kwijtraakt, want het komt nooit en nooit en nooit meer terug. De vraag in onderzoek en vind vanavond is, wat raakt men het vaakst kwijt op vakantie? Ik heb een top 10 voor mijn neus. Daar staat een nummer 1 antwoord bij, uiteraard. Weet je het nummer 1 antwoord? Stuur een bericht aan de app van Q of bel 0909-9596. Desley, die had ik net aan de telefoon, die kwam eens even kijken met paspoort en ID-bewijs. Staat op 4. Dat is nog niet het nummer 1 antwoord. Priscilla, goedenavond.
4: Hallo.
3: Hoe rommelig ben jij?
4: Valt mee.
3: Maar zegt je omgeving dat ook?
4: Nee.
3: Precies. Ja, want als je aan mij vraagt hoe rommelig ben je, dan zeg ik ook ja, het valt mee.
4: Nou, inderdaad, ja.
3: Maar ben je vaak spullen kwijt?
4: Nee, dat eigenlijk niet.
3: Nou, dat scheelt dan weer. Wat raakt het vaakst kwijt op vakantie?
4: Oordopjes.
3: En waarom denk je dat?
4: Ja, het is klein, het is makkelijk kwijt te raken.
3: Oh ja.
4: Ja,
3: je routine is natuurlijk ook vaak anders op vakantie, hè?
4: Dat denk ik wel, ja.
3: Ik ga eens even kijken, waar staat draadloze oortjes? Ja, staat in de top 10, staat op 8.
4: Nou, het valt mee.
3: Nou, lekker gespeeld, zeg ik.
4: Nou, inderdaad.
3: Fijn dat we elkaar aan de telefoon hadden. Ik wens jou nog een fijne avond.
4: Dank je, hetzelfde.
3: Dankjewel, ga ik naar Annemarie. Hallo, Annemarie.
5: Hallo.
3: Wat is het laatste dat jij kwijt bent geraakt? Hoeft niet per se op vakantie te zijn, natuurlijk.
5: Sleutelbos.
3: Oh ja?
5: Ja.
3: Teruggevonden?
5: Ja.
3: Oké.
5: Okay.
3: Gelukkig. Je belt in huis, Bernie.
5: Ja.
3: En die staat niet buiten. Oké. Okay. Wat raakt het vaakst kwijt op vakantie?
5: Ik denk je mobiel.
3: Mobiel natuurlijk, ja. Die gaat er overal mee naartoe. Die kun je ook snel kwijt. Die staat op 2.
5: Oeh. Bijna.
3: Ja, we zijn bijna bovenaan. Ik ga nog even naar... Dankjewel. Ik ga nog even naar Geert. Hallo, Geert.
6: Goedenavond.
3: Goedenavond. Ik ga het ook aan jou vragen. Wat is het laatste dat jij bent kwijtgeraakt? Heb je
6: mijn sleutels.
3: Ook?
6: Oh. Ja, drama. Dat is gewoon, dat heeft me al een autoraampje gekost, maar dat is gewoon drama.
3: Je was natuurlijk gewoon de sleutelenbos was je kwijt?
6: Ja, nou ik heb gewoon zo'n één sleutel, dat is geen sleutel, die steek je in je broekzak en dan kun je auto gewoon starten.
3: Ja.
6: Maar dat bleek dus dat hij in de wasmachine zat. Ik zoek het in godom, wat is dat ding nou?
3: Maar je zegt raampje ingetikt, dus dan ga ik ervan uit dat het een auto is. Maar het was je huisraam, of het raam van je huis?
6: Nee, het is mijn auto. Mijn sleutelbos, gewoon mijn sleutel van mijn auto.
3: Oh. Maar die zat toch in de was?
6: Ja, in de wasmachine. Maar waar moet je zoeken dan, als je niet weet waar die is?
3: Oh, dus jij dacht hij ligt in de auto, toen heb je het raampje van je auto ingetikt, toen bleek hij daar niet te zijn.
6: Juist.
3: Geert, wat een pech joh.
6: Drama.
3: Maar je hebt de sleutels gevonden en het raampje is gerepareerd?
6: Het is ondertussen gerepareerd.
3: Ja.
6: Maar, ik heb ondertussen een Apple Tag gekocht.
3: Oké.
6: Okay. Maar kijken waar die ligt.
3: Gaat nooit meer gebeuren.
6: Gaat nooit meer gebeuren.
3: Geert, het geluk is aan jouw zijde. Ik denk dat jij dit spel gaat winnen. Wat raakt het vaakst kwijt op vakantie? Wat is jouw antwoord?
6: Sleutels.
3: Oh, dat zei je al inderdaad. Even kijken. Sleutels. Staat hij op 1? Nee, staat op 6.
6: Oh.
3: Wat raakt het vaakst kwijt op vakantie trouwens? Geert, thanks voor je verhaal. Fijn dat je erbij was.
6: Hey, dankjewel.
3: Tot later.
6: Hoi.
3: Dan ga ik naar Kim. Hallo, Kim. Even kijken. Oh, Kim. Hallo, Kim.
7: Hi.
3: Wat raakt het vaakst kwijt op vakantie? Wat denk jij dat het nummer 1 antwoord is?
7: Ja, ik denk de zonnebril.
3: Want ja, vakantie, zonnebril, altijd bij je.
7: Ja, precies.
3: Zal ik eens even kijken waar die staat? Oh, nou, Kim, hij staat op nummer 1. Gefeliciteerd. Ja, dat raak ik wat vaakst kwijt op vakantie. Dat heb je goed gespeeld. Is bij jou ook wel eens gebeurd, of niet?
7: Nou, ik ben op zich wel zuinig. Omdat ik heb de zonnebril op sterkte, dus ik ben er wel voorzichtig mee.
3: Oh ja, het zijn dure zonnebrillen. Ik heb zeg maar ooit eens een hele dure zonnebril gehad. Die was ik binnen 2,5 maand kwijt. Ik ben het ook niet waard. Ook, ik ben volgens mij in juni ben ik ook 3 weken met 1 zonnebril gedaan. Dat is ook echt, bij mij is het zo weg. Ja, het is echt verschrikkelijk. De top 10 ziet er als volgt uit. Op 10, portemonnee. 9, boek of e-reader. Draadloze oortjes kwam Priscilla net mee. Staat op 8. Toiletartikelen op 7. Sleutels van Geert op 6. Sieraden en horloges op 5. Paspoort, ID-bewijs van Desley op 4. Kleding en zwemkleding op 3. Telefoon en oplader op 2. En zonnebril op 1. Je hebt gewonnen. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket.
7: Yes.
3: En dan weet je natuurlijk ook welke grap ik nu ga maken.
7: Nee, sorry.
3: Niet kwijtraken.
7: Oh, precies.

0: Vincent Pronk.
1: Ja! Mag dit muziekje nog minuten duren? Wat een heerlijk muziekje heb jij hier.
0: Filmmuziekje. Van een film. Vincent Pronk!
1: Hey!
0: Oké, ik moet iets... je moet het uitleggen, want ik ga iets gokken nu.
1: We spelen zo meteen
0: Ik heb ook al een beetje over nagedacht, ga ik wel eerlijk zijn.
1: Echt waar?
0: Ja, ik heb een beetje over nagedacht.
1: Je hebt toch niet al zitten opzoeken, hè? Want je moet ook niet gaan zoeken, dat helpt vaak niet. Want het klopt niet. Ik heb ook ChatGPT gevraagd, klopt ook niet.
0: Oh, oké.
1: We hebben het over Vincent's telspel. Ik ga zo meteen een liedje draaien. En de vraag is, het gaat om Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hoe vaak denk jij, Joey, even een wilde gok, dat hij Mister zingt in dat liedje?
0: Ja, maar hoe vaak? Maar ik heb het niet gehoord. Dus ik zit nu in de blind zit ik te gokken.
1: Maar dit liedje hoor je de hele dag op Q-Music. Ja. Vanaf morgen win je tickets voor deze man. Je hebt toch wel een beetje een...
0: idee. Ja, maar iedereen gaat nu luisteren en die mag dan... dan moet ik het gokken. Nou, ik dacht, het is een even getal.
1: Hmm.
0: Want ik had het refrein en ik dacht, ja, Mr. Know-It-All.
1: Oh ja.
0: Nou, het refrein komt 3 keer voorbij, maar volgens mij doet het 4 keer. Dus dan moet het 8 zijn. Ik denk 8. 8, 9 of 10 keer.
1: Nee, 8, 9 of 10.
0: Dan ga ik voor 8.
1: 8 keer zeg jij?
0: 9.
1: Oké.
0: Okay, ik ga voor 10 keer. Nee, ik ga voor 8 keer.
1: Oké, 8 keer schrijf ik even op. Zometeen ga ik hem dus helemaal laten horen. Kan je meetellen. En dan maak je kans op het Q-zomerpakket. En ook Martin Garrix komt eraan.
0: Je zegt nog tegen mij, ik moet een fragmentje klaarzetten.
1: Oh, wil je het even horen? 1.
0: Oh, dat is 1. Telt hij mee ook?
1: 2.
0: Oké. Okay.

0: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
1: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
0: Teddy.
1: Hey, buddy.
0: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
1: That's a good question.
0: Come on, bro.
1: Dude, hell yeah, man.
2: Q Music presents Teddy

0: Everybody, bye.
1: Q-Sounds, better with you.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: besparen.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Let's go!
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: 1 minuut over 9, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
13: Goedenavond. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
12: Q-verkeer door Flitsmeister, geen vertragingen. Wel een aantal snelheidscontroles. Let op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze bij Heemskerk. Hectometerpaal 56,8. A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 29,0. A15 richting de Maasvlakte bij Rotterdam Albrandswaard staan ze te controleren. A16 richting Dordrecht bij 35,8. A20 richting Rotterdam 28,3. En de A28 richting Hogeveen. Let op bij Hooghalen 160,5.
14: Music. Vincent Pronk.
12: Yes, zijn we weer. Goedenavond. Zometeen spelen we het grote telspel. Eerst Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeat It.
14: Q.

We spelen een telspel. Ik ga de man draaien waar je vanaf morgen Q-Live tickets voor kan winnen. Het is Teddy Swims. Ja, komende week maak je elke dag in elk programma kans op tickets voor het concert van Teddy Swims in de Ziggo Dome. Dat is dus vanaf morgen. Toch ga je hem nu alvast horen. En nu spelen we voor het Q-Zomerpakket. Is ook niet mis. Het kan zo meteen van jou zijn, als je een beetje kan tellen. En je kan natuurlijk ook gewoon pen en papier gebruiken of op je telefoon een beetje meeturven. Je gaat Mr. Know-it-all horen. En de vraag is, hoe vaak hoor je zo meteen het woord Mister? En zo gaat dat nog even door. Het zit er zeker meer dan twee keer in. De vraag is, hoe vaak hoor je Mister? Als je het goed hebt, win je dus het Q-Zomerpakket. Moet er wel even bij zeggen, stemmetjes op de achtergrond, dus ook zachtjes in het koor, die tellen niet mee. Dus let alleen op de stem van Teddy, die je duidelijk Mister hoort zingen, maar niet op de achtergrond. Oké, ben je er klaar voor? 3 minuten lang, full focus. Stuur na het liedje het goede getal in de Q-app. Hoe vaak hoor je het woord Mister? Iedereen klaar?

Okay, en ben je de tel niet kwijtgeraakt? Hoe vaak heb je Teddy Mister horen zingen in dit liedje? Geef het exacte aantal nu door of doe gewoon een gokje, kan ook natuurlijk. Stuur het even in de app van Q Music.

0: Last Frequencies Back You. Dus ongelooflijk toevallig. Hij staat dit as we speak te spelen nu op Tomorrowland in België. Moet je horen. Dit is de livestream. Ja, ja. Nou, wat een toeval. Last Frequencies, hoor je Back You Music. En daarvoor natuurlijk Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hoe vaak zingt hij dan Mister? Veel appjes, dankjewel voor je antwoord. Zeg ik ook tegen Kim, die zegt... ik weet het niet, misschien een stuk of 17 keer. Is een leuke gok, maar is iets te veel. Paula zegt 11 keer, denk ik. En Tessa denkt 10 keer. Groetjes uit Groningen. Dat is ook niet goed. Wel de groetjes terug vanuit het mooie Amsterdam. Jorien, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En een auto vol mensen, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Laat je even horen dan.
2: Hallo.
0: Hey, met wie zijn we allemaal?
1: Hey. Sorry?
0: Met wie zijn we daar allemaal?
1: Mijn man en mijn twee kinderen.
0: Hebben jullie allemaal lekker mee zitten tellen daar?
1: Ja, hè? Allemaal. Op de vingers meegeteld of niet in te leren?
3: Ja.
0: Kunnen jullie dan in koor zeggen hoe vaak het woord mister net is gezongen?
3: 9 keer.
0: 9 keer. Dat is helemaal goed! Jullie krijgen het Q-zomerpakket. Stop ik extra vol, zodat er voor iedereen wat leuks in zit.

0: Olivia Dean bij Q, Man I Need. Zit een klein beetje in de stress, eerlijk is eerlijk. Het is 26 juli, ik ben over exact een maandje jarig, 26 augustus. En dat laat ik normaal gesproken in stilte voorbij gaan. Dan denk ik altijd prima, ik vier het niet. Ik hoef geen verjaardagsfeestje, dat is allemaal gedoe. Maar nu word ik 30. En 30 is toch wel een leeftijd. Iedereen zegt het ook tegen mij, dat moet je toch vieren, moet je toch vieren. Ga nou eens een uitnodiging sturen. Ik heb gezegd, vandaag heb ik bedacht, ik ga het vieren. Voor vrienden en familie. Maar ik doe het wel weer een beetje op mijn eigen manier. Want het blijkt maar weer hoe gierig ik ben. Ik ben echt een krent. Ik vertel je zo meteen waarom. Ook de bouwzaak komt er aan zo.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De hete zomer, crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken.

0: Suzanne en Freek, Back Your Music en Goud. Je hebt in Rotterdam zo'n zaak die heet Goud. Wel een chique zaak hoor, chic. Poepie chic. Het is de zaak van Herman Den Blijker. Herman Den Blijker, oude chefkok natuurlijk. Ik hoorde goede verhalen over. Mooie tent, luxe uitstraling, fluwelen banken. Ik zou nog wel een keer naar de Goud willen in Rotterdam. Nou word ik dus over een maandje 30 jaar. En ik dacht misschien wel leuk om dan even goed uit eten te gaan. Even goed vieren. Mag wat kosten. Ik vier nooit mijn verjaardag. Maar ja, 30, dat is toch een leeftijd. Daar moet je even bij stilstaan toch? Dat moet je vieren. Dus ik even kijken om naar restaurant Goud te gaan in Rotterdam. Nou, daar was ik snel over uit. Ik zag hoe duur het is. Ja, ik wil het vieren met mijn ouders, met mijn vrienden. Dat loopt natuurlijk gigantisch in de papieren in zo'n sterrenzaak. Dus oude krent als ik ben, heb ik voor een iets goedkoper zaakje gekozen om een verjaardag te vieren. We gaan naar de ballentent. Ja, lekker man. Gewoon een hakballetje en wat friet. Zit je tenminste vol van, ook een stuk goedkoper. Ik heb trouwens bij het reserveren wel even gevraagd om een ronde tafel. Maar dat bleek nog een heel ding.
1: Maar die willen graag een ronde tafel. Dus als jullie een ronde tafel zien, vind ik dat heel erg knap. En anders moet die man even naar de praxis rijden. Dan haalt hij een decoupeerzaak en maakt hij een ronde tafel. Dat hebben wij niet.
0: Ach, als we dat balletje gehakt maar krijgen, hoor je mij niet meer klagen. Dan ben ik helemaal tevreden. Lekker man, nu al zin in.

is Hugo bij Q. And think of me. Hey, als je net als ik ook single bent, dan zul je het ongetwijfeld mee eens zijn. Het is natuurlijk heel leuk om een relatie te hebben, maar er zijn ook heel veel voordelen aan het alleen zijn, toch? Ik bedoel, je hebt alle ruimte in bed, je kan lekker omrollen naar het andere kussen, wat dan altijd lekker koud is, vind ik heerlijk. Je kan kijken wat je wil op tv, hè, vanmiddag nog Formule 1 zitten kijken, niemand die erover zeurt. Je kan bepalen wat je eet, nou goed, heel veel voordelen. Vindt ook Kelly Clarkson, ik wist niet dat dit zo was, maar zij is al jaren single en dat vindt ze echt fantastisch. That shit is not happening bij Kelly Clarkson. Ze blijft nog eeuwig single en dat vindt ze prima. Ik snap jou, Kelly. Je hoort er nu bij Q Music. Dit is Because of You.

0: Besef even, deze vrouw is pas 20 jaar, hè? Wat een stem. Sienna Sparrow, Back You, You're the Material Lover. 10 voor 10 op die zondagavond. Lucas en Steve zijn hier met James. Dit is Love on Hold.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: dust, all that I adore.
1: Ben Stil, Becky Music and Things We Lost in the Fire. En je hebt hem vast al gehoord, de nieuwe zomerhit van Tom en Joe, met een klein beetje hulp van Rolf Sanchez. Ze hebben hem dit weekend voor het eerst live gedaan in het land. Ze zeggen zelf al, we zijn op zomertour geweest. Ze hebben 3 optredens gehad. Tom en Joe zijn vandaag, of gisteren zijn ze het land ingegaan. Alleen dat ging bij het begin al helemaal mis.
2: Ja, dit bedenk je niet, het lijkt wel een slechte film.
3: Ik word gek.
1: Waar het mis ging hoor je zo. En ik zal natuurlijk ook die zomerrit van Rolf Sanchez en Tom en Joe zo even draaien. Ook ronde 1 komt eraan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
11: vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Tien uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Peter van Oudheusden.
16: Goedenavond. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Het weer dan, van weer online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
15: Op de weg is het lekker doorrijden, er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal snelheidscontroles via Flitsmeister. A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,8. A12 richting Utrecht bij Harmelen 49,6. A16 richting Dordrecht, daar staan ze bij 35,8. A20 richting Rotterdam bij 28,3. A28 richting Assen bij Spier, maar daar staan ze al de hele dag. Dus ik twijfel of dat echt een flitser is of gewoon een mobiele camera. Maar daar staan ze bij 153,6. En de A28 richting Hoogeveen, let op, bij Hooghalen 160,5.
17: Music.
0: Vincent Pronk.
15: Ja, zometeen de zomerrit van Tom en Joe met Rolf Sanchez. Ook Zara Larsen komt eraan. En dit is Rondé en Bright Eyes.

0: Sun.
1: Hey, heb je gezien wat Tom en Joe dit weekend gedaan hebben? Hier volg je ze op Instagram, @TomandJoe. Ze hebben natuurlijk pas met Rolf Sanchez een Spaanstalige zomerhit gemaakt. Marchar, zo heet hij. Echt een leuk zomersliedje. Maar nu zijn ze een beetje doorgeslagen. Ja, die jongens Tom en Joe, die zijn het weekend het land ingegaan om te gaan optreden. Die jongens kunnen natuurlijk leuk radio maken, maar het zijn geen zangers. En het mooie is nog, Rolf Sanchez die kon er niet bij zijn, want die was op vakantie. Dus er lag nog meer druk op de schouders van Tom en Joe. Ze hadden 3 boekingen dit weekend. De eerste was de bedrijfsbarbecue van Danny en zijn collega's. Nou ja, net voor aanvang van het optreden ging het al helemaal mis. Het verliep niet volgens plan, want dit is wat er gebeurde. Ja,
2: dit bedenk je niet, het lijkt wel een slechte film. Ik moet serieus nog 100 meter rijden, dan ben ik er.
3: Brug open.
2: Ik word gek.
1: Joe was dus te laat voor het eerste optreden. Uiteindelijk waren ze daar natuurlijk allemaal goed gekomen. Wil je even horen hoe ze hebben gezongen? Komt-ie, let op.

0: was in kringloopwinkel Malle Pietje in Purmerend. Stonden ze echt waar. Kan toch niet anders zijn dat de Ziggo Dome de volgende stap is als je dit zo hoort, toch? Hey, morgenochtend hoor je ze weer vanaf 6 uur met de ochtendshow.
1: Hey, Rolf Santjes hier.
2: En wij dus, Tom en Joe.
1: En dit is hem hoor. Onze nieuwe zomerhit Marchaar op Q-Music.

0: Alex Warren bij Q-Music en Passenger. De zondagavond voor Q. Goedenavond. Hey Danielle, leef jij nog een beetje aan deze week of niet?
1: Nou, bijna.
0: Vertel.
1: Ja, ik woon dus midden in het centrum van Tilburg. En zoals misschien velen al wel weten, is het nou de Tilburgse kermis. Maar dit is nou dag 10, dat is de laatste dag. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee.
0: Woon jij echt naast die kermis?
1: Ja, ik woon er echt middenin. Ik heb aan alle kanten, aan de ene kant heb ik kermis, aan de andere kant heb ik de horeca met muziek. Dus ik zit er middenin.
0: Oh, jij hoort de hele dag dit eigenlijk.
2: Attention! Ja.
1: Die kan ik niet meer horen.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. 10 dagen op rij, alleen maar die kermisgeluid. Daar word je toch helemaal knettergek van?
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Kan je wel een beetje slapen? Tot hoe laat gaat dat door?
1: Ja, door de week staat het nu op 1 en volgens mij vanavond tot 12. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Moet je morgen nog vroeg op of valt dat mee?
1: Ik moet om 6:30 in de auto zitten.
0: Oh, laatste dagje.
1: Ja. Hey,
0: weet je wat we gaan doen? Ik ga een heel lekker liedje draaien wat ook zo op de kermis zou kunnen. Kan jij ze niet gewoon keihard wegblazen daar? Dat je de speakers even keihard zet en dan draai ik even Gabriel Ponte hier op Q.
1: Ja, dat is goed. Ik zal de radio aanzetten.
0: Oké, maar echt vol aan. Hè? Blaas heel die kermis even weg.
1: Ja, ik zal het filmpje sturen. Ik zet hem vol aan.
2: Turbo op de turbo.

Eens met Esmee. Helemaal eens. Esmee die stuurt een berichtje in de Q-app. Ah, 12 to 12, Samber, zo'n lekker nummer. Nog steeds, inderdaad. Sinds de Escape Room van Q-Music al echt een half jaar geleden. En Jordan zojuist op Q, Samber bij Q. Zometeen trouwens, ik moet even hebben over de vette hap. Ja, frikandel speciaal, kroketje.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bij

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: It's playtime.
14: Easy Toys.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Vincent Pronk.
21: Met nu Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: wish you the best.
1: Louis Capaldi, back you, wish you the best. Hey, misschien herken je dit wel. Dan ben je dus de hele week druk bezig, hè, met sporten, met gezond doen, met gezond leven, lekker aan het koken. En in het weekend, dan is dat toch iets in mij, dan moet dat volledig gecompenseerd worden. In de zin van, dan heb ik echt zin in een vette hap. En dan op vrijdag, en op zaterdag, en op zondag. En nou speelt ook wel mee dat ik gisteren een festival had in Rotterdam. Dus daar gingen ook wat biertjes in. En dan de volgende dag is zo'n vette hap natuurlijk het beste medicijn. Dus een patatje oorlog, een frikandel speciaal, een kroket. Het ging er allemaal in vanavond. En ik kan vast niet de enige zijn. Dus ik dacht, ik wil het wel even weten van je. Ik open een Q-app even voor een soort recap van het vette weekend. Laat heel even weten wat het meest ongezonde is dat je dit weekend hebt gegeten. Dus als je één ding mag noemen. Misschien heb je lekker onbewerkt zitten schransen bij de All You Can Eat. Stond je vannacht bij de kebabzaak? Of heb je vannacht de pizza bezorger laten langskomen? Of gisteravond, weet ik veel wanneer. Laat even van je horen. Doen we zo meteen een rondje pronken bij Pronk. En dan heb ik voor de echt de ongezonde vreters onder ons, heb ik iets leuks voor je, waar je een stukje gezonder van wordt. Dus drop even het meest ongezonde van dit weekend, wat jij hebt gegeten, in de app van Q Music. Dit is Chris Cross Amsterdam.

0: Bruno Mars bij Q. En I Just Might. Ik vertelde net dat ik lekker vet heb gegeten dit weekend als compensatie voor een hele gezonde week.
1: Pronken,
2: pronken, pronken bij Pronk.
0: En ik ben gelukkig niet de enige. Dat stemt mij weer gerust, want de Q-app staat vol met allerlei lekkere dingen die zijn gegeten dit weekend. Hele vette dingen. Pronk even met het meest ongezonde wat je naar binnen hebt gewerkt. Wouter.
3: Mijn vrouw is op vakantie in Griekenland. Ik ga haar zo ophalen. Vakantie is op familiebezoek. Het ongezondste wat ik heb gegeten deze hele week is vrijwel iedere dag patat uit de airfryer. Lekkere vette schnitzel uit de pan. Biefstuk. En een diepvriespizza tussendoor. Dus dat. Ja.
0: Ik hoor hier inderdaad een man alleen waarvan de vrouw lekker van huis is. Ik snap jou helemaal. Annemarie, goedenavond.
4: Goedenavond, hoi.
0: Het is hartje zomer, hè?
4: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Maar jij doet echt alsof het al oudjaarsdag is.
4: Ja, dat is hier wel een traditie eigenlijk wel, ja.
0: Wat heb je gegeten dit weekend?
4: Een oliebol.
0: Een oliebol in juli.
4: Ja, klopt, klopt.
0: En is dit traditie bij jou? Is dit normaal? Doe je dit elke week?
4: Nee. Het is in Tilburg,
0: Tilburgse kermis.
4: En dan staan er allemaal van die gebakskramen.
0: Ja, lekker.
4: Met hele lekkere oliebollen.
0: Wat heerlijk. Annemarie, ik stuur je even een Q-strandbal op, zodat je even de calorietjes er weer af kan sporten komende week.
4: Oh, dat zou wel fijn zijn, ja.
0: Het wordt ook lekker weer, dus die kan je goed gebruiken.
4: Oké.
0: Romy, goedenavond.
5: Hoi, goedenavond.
0: Oké, ik ga hier even voor zitten, want jij topt denk ik wel de Appbox vanavond.
5: Oh, jeetje.
0: Je hebt wel lekker weekendje gehad, toch?
5: Ja, zeker, zeker. Ik heb heerlijk gegeten.
0: Kan je ons even meenemen in jouw menu van dit weekend?
5: Ja, mijn ontbijt was een lekkere chocoladereep, een hazelnootreepje. Mijn lunch was een Magnum ijsje. Mijn avondeten was cheesy bulldog noodles, een lekkere kaasnoedels, heel lekker sausje dik. En als toetje was het een lekkere grote hele Magnum pin.
0: Maar waar laat je dit? Hoe krijg je dat allemaal weg?
5: Ja, als ik er zin in heb, dan gaat het gewoon op en dan moet ik het opeten.
0: Ben je alleen?
5: Ja.
0: Dus die hele bak ijs is ook lekker voor jezelf dan?
5: Ja, 100%. Zeker.
0: Maar is dit een uitschieter of is dit wat jij elk weekend eet?
5: Nou, ik heb dus een baby en een vent. En als die er allebei niet zijn, hoef ik dus niet te koken en voor niemand te zorgen. Dus dan denk ik, ja. Dan ga ik er ook goed voor.
0: Ja, je hebt er lekker ervan genomen dit weekend.
5: Zeker.
0: Ik stuur jou ook even de Q-strandbal op, zodat je de komende week lekker de calorietjes er weer af kan sporten.
5: Ja, dat is wel nodig, denk ik.
0: Ja, precies. En geniet ervan, het wordt ook lekker weer. Dus die kan je vast goed gebruiken.
5: Absoluut, zeker.
0: Dankjewel, Romy.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.

0: Alesso, Nate Smith bij Q, I Like It. Terwijl Tom zich lekker aan het klaarmaken is voor de vakantie.
1: Hey Vincent, goedenavond jongen. Dit is mijn zondagavond. Lekker tas inpakken voor de reis naar Italië die morgen gaat beginnen. Hoppa.
0: Lekker, wat vakantie. Ik wens je alvast een hele fijne rit morgen. En ik zal zo meteen alvast even lekker wat muziek draaien om die tas inpakken iets sneller te laten gaan. Hoop ik. Doe maar mijn best. Ed Sheeran komt eraan.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jij kunt besparen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsbaan.
7: Goedenavond. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Tadej schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
6: Dankjewel. Ik zei Ronald Remmelsbaan. Het was grote vriend Michiel Frazenstorm. Excuus. Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen meer. Wel een aantal snelheidscontroles. Let op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze bij Heemskerk. Hectometerpaal 56,8. A16 richting Dordrecht bij 35,8. A16 richting Dordrecht staan ze ook bij Berkel en Roderijs bij 8,8. A20 richting Rotterdam 28,3. En de laatste op de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen 160,5.
8: Vincent Pronk.
6: Ja, zometeen spelen wij de foute minuut. Dat kan alleen maar fout gaan, hoop ik. Eerst Ed Sheeran en Sapphire.

0: 2026, die gelukkig nog niet over is. Talk to you hoorde je another bij Q Music. Hey, morgenochtend vanaf 10 uur, dan hoor je natuurlijk weer het foute uur met Menno. Het is nu zondagavond 11 uur, dan weet je niet het foute uur, maar wel...
1: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, en daarbij ga ik eens even je kennis testen over van alles. Over afgelopen week, over algemene dingen. We spelen namelijk de foute minuut. Ik ga je zo meteen allemaal vragen stellen. En aan jou de kans om het Q zomerpakket te winnen. Als je 5 vragen niet goed, maar fout kan beantwoorden. Het is allemaal wel meer keuze. Dus je moet wel even een beetje scherp zijn op de zondagavond. Maar als je denkt, hey, ik wil dat zomerpakket in de wacht slepen. Ik wil ook wel even meedoen met de foute minuut. Dan kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q Music. En ik heb een kwalificatievraag voor je. Dacht ook, ja, het is toch zondagavond. Het is toch 11 uur geweest. We hebben allemaal een weekend gehad. We maken het niet te moeilijk. Dus de echte fans weten meteen het foute antwoord op deze vraag. Van welk tv-programma is deze tune? Is dat van Married at First Sight? Of van B&B Vol Liefde? Ja, ik zei toch, we maken het niet te moeilijk, maar... Mocht je het weten, stuur even het foute antwoord in de Q-app. Married at First Sight of B&B Vol Liefde. Foute antwoord deze kant op sturen speel je zo meteen mee met de foute minuut.

0: Music, Stella Lefty, Boston. Ja, we gaan de foute minuut spelen. Ik vroeg je net, wat is de tune van dit programma? Welk programma heeft deze tune? Is het foute antwoord Married at First Sight of B&B Vol Liefde? Nou, is een makkie. Het foute antwoord, Kimberly.
1: Married at First Sight.
0: Ja, inderdaad. Hey, het is natuurlijk B&B Vol Liefde. Heb jij nog gekeken dit seizoen?
1: Nee, dit seizoen niet, nee.
0: Nou, Kimberly, je stelt me teleur. Waarom niet?
1: Heel erg druk geweest met andere dingen. Of het werd wat minder leuk dan eerst. En dan ga je al snel naar andere dingen kijken.
0: Ja. Ik vond vorig seizoen ook een beetje saai. Maar dit seizoen, ja, ik zou het heel erg met je willen hebben over Caroline met de opgespoten lippen. Knappe Iris. Timothy lijkt op Gordon. Maar ja, je hebt natuurlijk geen idee.
1: Nee.
0: Oké, dit wordt lastig. Maar ja, mocht je nog een keer een gaatje hebben komende week, ik raad het je echt aan.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Belangrijke zaken. Kimberly, welkom in de Foute Minuut.
1: Bedankt.
0: Beetje lekker weekend gehad?
1: Ja, zeker.
0: Nog wat leuks uitgespookt?
1: Heel veel luieren. Dat mag wel eventjes.
0: Oh, ja.
1: Drukke weken werken en nu eindelijk even vakantie.
0: Wat lekker. Goed dat je even rust hebt gepakt dus.
1: Ja, zeker.
0: We gaan de Foute Minuut spelen. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. En als je dat helemaal fout doet, dan krijg je het Skuur Zomerpakket. Doen we onder andere de strandbal in voor komende week.
1: Oeh.
0: Ja, Ben je klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: Oké, daar gaan we.
2: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Vlaamse voetbalelftal? Is dat Arne Slot of Mark van Bommel?
1: Oh ja, hier ga ik nou al de mist in. A?
0: Ja, dat is fout. Vraag 2. Waarvoor staat de I in de afkorting KNMI? Is dat internationaal of instituut?
1: Hoe lang heb ik hiervoor?
0: 1 minuut.
1: Oh, dat weet ik helemaal niet.
0: Kan de klok even terugspoelen hoor.
1: Kan ik nog 1 keer herhalen?
0: Waarvoor staat de I in de afkorting KNMI? Is dat internationaal of instituut? Wil je iemand bellen anders, een hulplijn?
1: Nee, jongen, iedereen slaapt hier.
0: Wil je het publiek vragen? Internationaal of instituut? Je mag trouwens ook een vraag gewoon goed hebben, want dan gaan we gewoon door totdat je de 5 fout hebt, hè?
1: Dan is het internationaal.
0: Ja, dat is goed. Vraag 3. In welke stad is vandaag de laatste dag van de grootste kermis van de Benelux? Is dat in Nijmegen of in Tilburg? Of wil je weer een hulplijn?
1: Nijmegen.
0: Vraag 4. Welke zangeres ken je van de hits Training Season en Houdini? Is dat Dua Lipa of Beyoncé?
1: Oeh.
0: Ga je weer.
1: Fout antwoord.
0: Dat is Dua Lipa, Beyoncé. Ja, inderdaad. Nou, je neemt je tijd, maar het gaat lekker. Vraag 5.
1: Ja, maar ik moet onthouden dat ik dus niet de goede zeg.
0: Nou, dat is inderdaad precies het spel, ja. Je moet dus het foute antwoord geven. Vraag 5. Bij welk shotje krijg je zout en een stukje citroen?

0: bij Salmari of tequila?
1: Die eerste.
0: Salmari zeg je?
1: Ja.
0: Ik heel zeker?
1: Waar je dat krijgt, ja.
0: Ja, dat is fout! Het was de langste minuut ooit, maar je hebt het wel gewoon goed gedaan. Eigenlijk fout gedaan. Je hebt het 5 vragen fout beantwoord. Hey! Je wint het Q zomerpakket.
1: Oh, wat leuk.
0: Leuk toch?
1: Ja.
0: Zeker. Nou, heerlijk. Hey, je neemt lekker je rust in het weekend. Dat is toch heerlijk, Kimberly?
1: Ja.
0: Fijne avond, hè?
1: Ja,

0: Dit is Q-Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q-Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Het is Martin Garrix met U2, Fireflies.

Martin Garrix werkt opnieuw samen met U2. Doet hij goed. Je hoorde Fireflies, nieuwe muziek bij Q Music. Heeft hij natuurlijk ook al eerder gedaan. Hè? Hij werkte al met Bono en The Edge. We are the people we've been waiting for. We are the people. All the ruins, the EK-enten van een paar jaar geleden. En nu dus opnieuw met U2, Martin Garrix. Het is de zondagavond van Q. Beyoncé, Jay-Z, dit is Crazy in Love.

0: Beyoncé, Jay-Z en Crazy in Love bij Q Music. Het is bijna half... Ik wou zeggen bijna half twaalf, dat is het inmiddels al. Het is alweer laat. Zometeen gaan we het weekend lekker afsluiten met een echte foute hit. Dus ik hoop dat je nog even wakker blijft. Gelukkig. Sia, hoor je zo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie.
11: ANWB en gaan.
13: Vincent Pronk.
0: Maroon 5 hoor je zo met Memories. En dit is Sia.

Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight bij Q Music. Hey, het einde van het weekend nadert. Het is alweer bijna maandag. Maar laten we het weekend even lekker afsluiten. Ik wil echt een lekker fout liedje gaan draaien. Maar ik dacht misschien wel leuk als we dat even kleurrijk doen. Laten we het weekend even in kleur afsluiten. Ik zoek een fout liedje waar een kleur in zit. Dus misschien Eiffel 65 moet ik gelijk aan denken met Blue. Ken jij er eentje? Even denken hoor. Wat heb je nog meer? Ja, Green Green Grass. George Ezra is niet heel fout. Misschien Michael Jackson, Black or White. Oh ja, UB40. Red Red Wine. Wat natuurlijk ook mag, is alle kleuren van de regenboog. K3, Rainbow in the Sky, Paul Elstak. Nou ja, goed. Ik kan het allemaal voorzeggen. Maar mocht je een liedje kennen waar even een kleur in zit, gooi hem nu even in de app van Q Music.

0: Alarmschijf van komende week. Cat's Eye by Q en Animal. Daar gaan we.
1: Let's get ready to rumble!
0: Het is tijd voor een battle tussen twee liedjes. We gaan het weekend lekker kleurrijk afsluiten. En in de linkerhoek wil ik iemand neerzetten die echt een leuk liedje heeft aangevraagd. Het komt echt meerdere keren binnen. Ik ga nog één keer proberen te bellen, want ik krijg hem niet te pakken. Jean heeft hem ingestuurd. Je zal het echt zien, zondagavond. Ja, niemand heeft zijn telefoon op mijn beugel. Emmy heeft hem ook ingestuurd. En Sander ook. Het komt heel vaak binnen. Maar ja, ik ga hem toch wel in de battle stoppen. Want ja, zeker weten, een kleurrijk liedje.
1: Alle kleuren van de regenboog.
0: Eerste keuze is K3 en alle kleuren. Alle kleuren van de regenboog kan je nu opstemmen in de app van Q-Music. Maar in de rechterhoek, Daphne.
2: Hallo.
0: Daphne, jij hebt het helemaal voor het zeggen. Ik geef jou de microfoon en overtuig Nederland van jouw kleurrijke liedje.
2: Oké. Moet ik hem ook voorstellen?
0: Ja, ga je gang.
2: Sorry.
0: Roep wat je wil.
2: Oké, mijn voorstel is Rood van Marco Borsato. En dat moet gewoon op de radio, want het is zo'n nummer dat iedereen uit volle borst meezingt. En alle kleuren natuurlijk ook. Maar goed, of je nou in de auto zit of op je werk bent. Ik vind hem leuk.
0: Ja, tweede keuze is Marco.

gaan nu plaatsvinden in de Q-app. Je kan stemmen. Ga je voor K3 met alle kleuren? Of ga je voor Marco Borsato en rood? Kleine tussenstand. K3 staat iets voor. Maar er kan nog een hoop gebeuren in 5 minuten.

bij Q-Music. Dichterbij dan ooit. We hebben een probleem. Groot probleem. Groot probleem. Er is een poll gaande in de app van Q-Music. Tussen twee liedjes. Emmy, Sander, Jean wilden allemaal K3 horen met alle kleuren van de regenboog. Daphne zei, ik wil Marco Borsato horen met rood. Het staat echt 50-50. Ja, zo komen we er niet uit natuurlijk. Oké, kleine twee minuutjes nog. Mocht je nog geen stem hebben uitgebracht, open de Q-app en stem even op of K3.

0: Shakira, Die Die. Nou, we hebben een winnaar. Het scheelde niet veel, maar met 2% verschil toch gewonnen. Het is geen K3 geworden met alle kleuren, maar wel Marco Borsato. Dit is rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Wat een hit.
1: Wat een hit. Marco Borsato en Rood. Dames en heren. 2 weken lang heeft u zijn stemgeluid moeten missen. Hij ging ziek naar huis 2 weken geleden. Doodziek. En hij is gelukkig weer fris en fruitig. Kees Slobbe.
2: Nou, dat is niet helemaal waar.
1: Zo, wat klinkt jij ziek.
2: Nou.
1: Hoe kan je nou 2 weken ziek zijn?
2: Ja, ik weet echt niet wat het is, Vincent. Het is, ik vind het ook helemaal niet meer leuk. Ik ben er echt klaar. Ik was er op dag 4 al klaar mee.
1: Ja, dat snap ik.
2: Toen het was 30 graden buiten. Ik lag met 40 graden op de bank. Nou, geloof mij, daar word je echt diep ongelukkig van. Ik had echt een bingo-kaart aan ziekteverschijnselen. In eerste instantie koorts, toen kwam de keelpijn bij. Toen kon ik een paar dagen gewoon niet meer praten. Oh. Nou, dat was ook maar goed dat ik niet op de radio ben gekomen toen.
1: Jij hebt alles gehad.
2: Ik heb verkoudheid heb ik eraan overgehouden. En dat heb ik inmiddels al 1,5 week.
1: Maar ik
2: voel me wel weer energievol en fris.
1: Okay. Fruit gegeten? Mandarijntjes, hè?
2: Ik heb niet anders gedaan dan mandarijnen gegeten. Ik heb elke dag netjes ontbeten met fruit. Ik heb een apotheek thuis, daar word je bang van.
1: Ja.
2: Met paracetamollen en neusspray en dergelijke. Maar het wil nog allemaal niet helpen.
1: Komt goed. En gelukkig komende week wordt het niet weer 30 graden. Dus dat scheelt. Nou, Kane, leuk dat je er weer bent in ieder geval. Fijn dat je er bent. Misschien leuk als mensen even laten weten waarom zij luisteren nu. Het wordt helemaal niks de komende 2 uur.
2: Nee, het wordt wel echt gezellig. Weet je wel, mensen die van muziek houden, die zullen de komende 2 uur
1: lekker
2: genieten van de muziek.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, ik zou het leuk...
1: Zo, doe toch even dan. Zit bij de hoefstetten.
2: Excuseer. Ja, ik zou het leuk vinden als je laat weten waarom je nog wakker bent. Ja. Als je even een audioberichtje zou willen sturen in de Q. Nou, dat is echt verschrikkelijk.
1: Moet ik het even zeggen voor de mensen?
2: Ja, doe jij het even. Ja,
1: ik denk dat Kane het dus leuk zou vinden als je even een audio-appje zou willen sturen. Waarin je dan zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Als je dat even appt, kan je even uithoesten, Kane? Ja. Stuur even je appje waarom je nog wakker bent in de Q-app.
2: Echt veel muziek draaien.
1: Sterkte zo meteen. Ook Taylor Swift komt eraan. Goed bij stem. Op een light hoor je zo.
3: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog 1 keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Lekker toch? Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moulinmilk, the moo you can't resist.
7: 12 uur geweest, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
8: Goeienacht. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als twee keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog twee controles vind je op de A9 van Alkmaar richting Haarlem bij hectometerpaal 56.8. En even let op je snelheid op de A28 van Assen naar Hogeveen bij 160.5. Ik heb 5 seconds of summer die je zo meteen hoort. Maar ik ga pogen om de zomer deze nacht wel iets langer te laten duren dan 5 seconden hoor.

0: Ik ben wakker omdat wij terugkomen van Zuid-Frankrijk, van vakantie.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik eigenlijk iets te lang vanochtend in bed ben geweest en niet veel heb gedaan. Dus ik kan eigenlijk niet goed slapen.
2: De Q-nacht met Kane Slobbe.
3: Hey, dat ben ik. Goedenacht en welkom bij het begin van maandag 27 juli 2026. Het is 12 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ik ben weer present om je vannacht weer muzikaal door de nacht heen te slepen. Zo heb ik zo meteen een klassiekertje van Wham voor je meegenomen. Die hoor je zo meteen. Ja, en zoals je hoort, ik ben nog een klein beetje verkouden. Dus ik ga ook echt lekker veel muziek draaien vannacht. Dat kan ik je wel alvast garanderen. Ik heb deze week overigens ook nog iets geleerd, waardoor ik nooit meer hetzelfde naar liedjes van Somber kan luisteren. Dat ga ik je ook zo even leren, wat dat precies is. Na de zomerse klanken van Yougel en Solto. Dit is Jamaican, de Q-nacht.

Go-Go. Hey, het is exact een jaar geleden dat Somber voor het eerst in de top 40 binnenkwam. Dat was met Undress, ik weet niet of je die nog kent. Die kwam dus exact een jaar geleden de top 40 in. En dat betekent dat het dus ook inmiddels, nou ja, zo'n jaar geleden is dat ik officieel fan ben geworden van deze man. Ik heb hem namelijk door dit liedje leren kennen. En sinds dit nummer uit is, vind ik eigenlijk elk nummer dat Somber heeft uitgebracht een knaller van een hit. Ook zijn hele album, ik kan het echt tot in den treuren luisteren. En hij doet ook alles zelf, hè. Hij schrijft zijn eigen muziek, hij produceert het ook allemaal zelf. Hij zingt alles zelf. Het is echt een beetje een moderne Mozart wat dat betreft. En nu zat ik laatst een video te kijken waarin Somber ging uitleggen wat zijn geheim is waardoor hij zulke hits weet te maken. Nou, dat vond ik dus erg leuk, want hij vertelde iets waardoor ik nooit meer hetzelfde naar zijn muziek kan luisteren. Hij begint namelijk elk nummer dat hij maakt door een koortje op te nemen, in te zingen met zijn eigen stem, waarin hij altijd oes of a's zingt. Nou, en als je dat weet, dan hoor je dat ook in al zijn liedjes opeens terug. Dit is bijvoorbeeld 12 to 12. En je hebt natuurlijk Homewrecker. Die begint natuurlijk...

En zo ook in zijn nieuwste hit hoor je het gelijk terug. Altijd beginnen met koortjes die oes of aas zingen. Dit is Somber met My Body Isn't Ready.

Alex Warren, Fever Dream bij Q-Music. Ik zit deze week dus helemaal in de Griekse mythologie. Ik ben het boek Mythos aan het lezen van Stephen Fry. Dat is echt een leestip voor als je op vakantie gaat. Dat boek neemt je op een hele toegankelijke manier mee. Door allemaal verhalen uit de Griekse mythologie. En de reden waarom ik dat boek ben gaan lezen is door een film die vorige week uit is gekomen. De film waar ik al 2 jaar lang, sinds hij is aangekondigd, reikhalzend naar uit heb gekeken. The Odyssey. Ja, als je de Odyssey nog niet hebt gezien inmiddels, ik kan het je niet hard genoeg adviseren om er zo snel mogelijk naartoe te gaan in de bioscoop. Het is een film van regisseur Christopher Nolan. Dat is de man die onder andere ook The Dark Knight, Interstellar en Oppenheimer heeft gemaakt. En dit keer dacht hij dus, ik ga me wagen aan de Odyssey. Dat is een verhaal dat al duizenden jaren bestaat, sinds zo'n 800 jaar voor Christus. En dus ook heel erg inspeelt op die goden uit de Griekse mythologie. Nou, en dat niet alleen. Deze film heeft een cast met louter A-sterren. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya. Rapper Travis Scott speelt zelfs een rol. Zelfs de edelfiguranten in de film worden gespeeld door bekende gezichten. En verklaar mij maar voor gek. Ik heb de film vorige week dus gezien in de bioscoop. Maar ik denk dat ik er nog minimaal 3 keer heen ga. Echt waar. Ik raad je echt van harte aan. Ga zo snel mogelijk naar een zo groot mogelijk scherm om deze film te kijken. Want het is een waanzinnig cinematisch spektakel. Misschien wel de film van het jaar. De film heet dus nogmaals The Odyssey. En over Griekse mythologie gesproken. Dit is Cameron Whitcomb bij Q-Music. Met Medusa.

stronger. And Every Time I Cry by Q. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb weer drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is zo één woord dat in alle drie die liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. Ik verklap je daarbij alvast wat de eerste letter is van het woord dat we zoeken. Dat is vandaag namelijk de letter B. De B van blauw, bijvoorbeeld. Hey, en van bijvoorbeeld. Als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter B in alle drie de liedjes voorbij komt, stuur je antwoord dan even in via de Q-Music app. Dan maak je kans op een Q-Music prijzenpakket. En we beginnen met een van de meest waanzinnige samenwerkingen ooit in de geschiedenis van de pop. We beginnen met Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. 4 or 5 seconds. Succes!

worden steeds meer secondes, joh. Eerst 4-5 seconds van Rihanna, nu 20 seconds van Ruben Illen. Midden in het gezongen woord bij Kim Music. Ik draai 3 liedjes waarbij 1 woord, dat begint met de letter B, de B van blauw, in alle 3 de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music app. Nou, je hebt hem dus net ook kunnen horen in 4-5 seconds van Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. En dus in 20 seconds van Ruben Illen. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik nog 1 laatste track voor je om het te controleren. Dus van de Backstreet Boys met... Everybody.

0: Everybody bij Q-Music. Ik ben zojuist achter een nieuwe muggenbult gekomen. Dat is toch echt het allerirritantste van de zomer. Lisanne, heb jij last van muggenbulten?
1: Zo, en hoe?
0: Hoeveel heb jij er?
1: 10 of zo inmiddels.
0: 10?
1: Ja, ik word altijd zo erg lastig gevallen door muggen.
0: Ik vind het zo verschrikkelijk. En ook altijd het moment dat je achter een nieuwe komt, dan weet je weer, god, dan ga ik weer een paar dagen aan lopen krabben.
1: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Maar Lisanne, je bent ook nog wakker omdat je dus niet kan slapen. Komt dat dan ook door die muggenbulten?
1: Ja.
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Oh, wat erg. Oh.
1: Ja, en ze zoomen de hele tijd langs mijn hoofd.
0: Dat is echt, dat is zo bloedirritant. Maar doe je dan niet gewoon het licht aan en ga je dan niet gewoon op oorlogspad?
1: Ja, ik ga wel op pad naar ze, maar kan ze nooit vinden.
0: Oh, wat erg. Nou, Lisanne, ik heb het erg met je te doen. Maar het brengt je wel vannacht in het gezongen woord. Je hoorde net 3 Engelse liedjes die alle 3 één woord, dat begint met de letter B, in de tekst hadden zitten.
1: Ja.
0: Nu zag ik dat Julia van der Kampen bericht stuurde in de Q-Music app. Die zegt dat ze het woord heeft gevonden met hulp van ChatGPT. Die heeft even alle teksten voor haar laten analyseren. Ben ik even benieuwd, Lisanne, hoe heb jij dit spel gespeeld? Heb je dit puur op gehoor gedaan of iets anders?
1: Ja, ik heb het puur eigenlijk op gehoor gedaan.
0: Oké, dat is wel iets eerlijker dan dat je het aan ChatGPT hebt gevraagd.
1: Ja.
0: Niks ten nadele van Julia, maar ik moet zeggen, ik vind dat je het dan eerlijker zou verdienen als je dit nu echt zelf op gehoor hebt gespeeld.
1: Ja.
0: Lisanne, dan heb ik nog 1 resterende vraag. Want je hoorde dus net het woord voorbij komen in 4 of 5 seconds van Rihanna. 20 seconds van Ruben Hillen en Everybody van de Backstreet Boys.
1: Ja.
0: Ben jij dan nog op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee,
0: oké, dat kan gebeuren. Dat is namelijk dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Dus je moet het toch even zingend ten gehore gaan brengen.
1: Oh, mijn hemel.
0: Ja. Dus, Lisanne Wennekes, 22 jaar, uit het prachtige Utrecht. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Backstream, back, alright.
0: En dan even specifiek het gezongen woord alleen?
1: Back.
0: We moeten dus even zingen. Back.
1: Back.
0: Nee, wacht nog even 1 keer. Lisanne Wennekes, 22 jaar, uit het prachtige Utrecht. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Back.
0: Ik moet het even zingen, Lisanne. Back.
1: Oké. Back.
0: Ja!

0: complimenten, Lisanne. Geweldig gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Sorry dat ik je zo laat nog van lastig val met dit soort opdrachten. Hey, ik wens je heel veel sterkte met de muggenbult. Om het een beetje goed te maken ga ik je vannacht wel een Q-Music prijspakket opsturen.
1: Ja, dankjewel.
0: Succes met krabben, hè. Slaap lekker alvast.
1: Slaap lekker. Doei.

0: Als er een award zou zijn voor de beste feel-good song aller tijden. Nou, dan zou dit in ieder geval bij de vijf laatste nominaties zitten, toch? Natasha Bedingfield, Unwritten bij Q-Music. Wat een ongelooflijk waanzinnig nummer blijft dat toch. Daarvoor nog Olivia Rodrigo met Stupid Song. Maakt het 1 uur. Goeiedag. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goeiedag. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Niet zo heel gek om 1 uur 's nachts zo op de zondagnacht. Wel nog een paar controles vind je op de A9 van Alkmaar richting Haarlem bij hectometerpaal 56.8. De A20 Maasdijk-Rotterdam bij 28.3. En ook op de A28 bij Hooghalen van Assen richting Hogeveen bij hectometerpaal 160.5. We halen maximaal uit je zomer zometeen met Topic en Becky G. Sorry, papi. En Adele gaat de regen.

0: Elbakje Music, Set Fire to the Rain. Ondertussen is het gezellig in de Q-Music app. Die vult zich vooral met mensen die onderweg zijn van of naar vakantie. Zo is Mitchell bijvoorbeeld onderweg naar Kroatië. Die heeft nog een lange, lange rit voor de boeg. Sterkte daarmee, Mitchell. En veel plezier op Kroatië. Ga ik volgende week zelf trouwens ook naartoe. Kijk heel erg naar uit. Lotte laat ook voor zich horen in de Q-app.
1: Hey King, ik ben wakker omdat wij terugkomen van Zuid-Frankrijk, van vakantie. We hebben net 2 weekjes erop zitten. En we zitten nu in de auto in België. We hebben nog ongeveer 4 uurtjes te gaan en dan zijn we eindelijk thuis in Groningen.
0: Oh, die moet nog allemaal naar Groningen. Dat is een flinke rit die je dan ook nog te gaan hebt, Lotte. Ja, en mocht je nou niet zo'n leuke zomervakantie hebben als bijvoorbeeld Mitchell en Lotte, omdat je niet op vakantie gaat of niet de geld hebt om allemaal leuke uitjes te maken, wat ik me ook heel goed kan voorstellen, dan heb ik zo nog wel wat advies voor je. Er is namelijk een manier waarop je gratis, dus zonder iets van geld te hoeven betalen, een waanzinnige dag kan beleven. Een dag waar je jezelf helemaal kan laten verrassen. En ik ga je straks van de hoed en de rand vertellen hoe dat zit. Hoe kan je er gratis voor zorgen dat je een onvergetelijke dag kan beleven deze zomervakantie? Dat doe ik na nieuwe muziek van Marshmello en Kelsey Ballerini. Country met een beetje dance. Dit is Another Drink bij Q.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
1: Honor the craving.
2: Bitch.

Mitchell die stuurde de Kia Music App. Wat een toepasselijk liedje. Gaan we doen. Die is onderweg naar Kroatië in de auto. Nou, Drive Safe is dan inderdaad wel toepasselijk. Miles Smith, Niall Horan hoorde je bij Kia Music. Alex de Groot die stuurt daarentegen weer. Ik ben jaloers op iedereen die vakantie heeft of heeft gehad. Ik ben namelijk net opgestaan voor werk met een huilende emoji erachteraan. Nou Alex, ik heb dus waanzinnig nieuws voor jou en voor iedereen die een beetje een saaie vakantie heeft. Of überhaupt geen vakantie heeft deze zomer. Het enige wat je daarvoor vrij zou moeten hebben is zaterdag 1 augustus. Shake up your day. Deze zomer nemen Tom en Bram namelijk even de middagshow op hun hoede. En die zijn met elkaar de strijd aangegaan. Door middel van Shake up your day. Wat is het geval? Tom en Bram organiseren...

één dag met 4 waanzinnige activiteiten. 2 van die activiteiten worden georganiseerd door Tom. De andere 2 activiteiten door Bram. En het is aan hun de taak om die activiteiten dus zo leuk en vet mogelijk te maken. Eigenlijk een onvergetelijke dag te bezorgen. Voor wie doen ze dat dan? Nou, voor 10 Q-luisteraars. Die gaan de hele dag op pad naar die 4 verschillende activiteiten. En die mogen aan het einde van de dag dan bepalen of Tom of Bram uiteindelijk de leukere activiteiten hebben georganiseerd. Wat wel vaststaat, is dat het een onvergetelijke dag zou worden. Zaterdag 1 augustus. En jij kan daar dus bij zijn. Shake up your day. Ga mee op een dag waarvan je nog niet weet wat je kan verwachten. Want het kan dus van alles wezen. Het is echt één grote verrassing. Aanmelden voor Shake up your day kan via qmusic.nl en de Q-music app. Ik ben dus razend benieuwd. Vraag me ook zo af. Als Bram Krikke iets nou gaat organiseren, dan moet dat toch wel... Ja, dan moet het wel bizar worden wat het wordt. Als je ook ziet wat voor cadeautjes hij allemaal geeft aan mensen. Aanmelden kan dus via qmusic.nl. En dit is The Boss, born in the USA.

0: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi bij Q-Music. Sluit me in je armen. Ik ben een beetje aan het scrollen op Spotify door mijn playlists. Ik heb namelijk altijd een kleine obsessie met vergeten zomerhits. Ik vind weinig dingen zo leuk als oude liedjes herontdekken die je al heel lang niet meer hebt gehoord. En ik zat te denken, ik draai natuurlijk al best wel veel zomerhits deze nacht. Maar ik zou het leuk vinden om nog even een vergeten zomerhit te draaien. En daarbij wil ik graag de AUX-kabel, even figuurlijk gezegd, aan jou geven. Dus jij mag dan bepalen welke vergeten zomerhit we gaan draaien. Maar dat mag dus ook eentje zijn uit je eigen playlist. Dus ik wil je graag een paar voorbeeldjes laten horen. Een paar liedjes waarvan je denkt, zo, die heb ik lang niet meer gehoord. Maar wel een knoepert van een zomerhit was in die tijd. Bijvoorbeeld
2: Follow, follow the sun.
1: Follow the sun van Xavier Rudd. En wat dacht je bijvoorbeeld van Changes?

vind ik echt een waanzinnige knaller van een hit. Thank You van MKTO. Maar goed, dat is dus een beetje wat ik in mijn Spotify-playlist heb staan. Ik ben vooral benieuwd, wat zijn nou die vergeten zomerhits waar jij nog regelmatig naar luistert, maar waarvan je denkt, nou, dit zijn liedjes die hebben mensen waarschijnlijk al jaren niet meer gehoord. Je mag even een bericht sturen in de Q-Music app, waarin je zegt wat dat liedje dan is. Dan wacht ik nog even een paar liedjes en dan kom ik bij je terug met drie suggesties die ik dan tegenover elkaar ga zetten in een battle. En daaruit mag dan besloten worden, wat wordt dan de vergeten zomerhit waar we deze nacht nog even naar gaan luisteren. Nou, ik doe ook zelf alvast een klein duit in het zakje. Het zal ook een lange tijd geleden zijn geweest, denk ik, dat je deze hebt gehoord. Maar wat een heerlijke zomerhit was dit. 21 Pilots, dit is Stressed Out bij Q Music. Nou, kom maar door in de Q Music app.

en Where is the Love bij Q-Music. Daarvoor nog de Bauza Magnetic. En daarvoor vroeg ik jou, welke vergeten zomerhit moeten we eigenlijk echt weer eens draaien op de radio? Dus een liedje waarvan je gelijk het zonnetje ziet schijnen, maar je hebt hem al jaren niet meer gehoord. Of wellicht dat hij wel in jouw playlist staat, maar dat je denkt, andere mensen zullen dit nummer waarschijnlijk jaren niet meer gehoord hebben. Nou, er zijn flink wat berichten binnengekomen. Ik heb even 3 liedjes eruit gepikt die dan even onder de overkoepelende thema uit de tens komen. Dus tussen 2010 en 2019. Toevalligerwijs, omdat ik in die tijd ook een beetje de puberteit heb beleefd. Dus ik heb hier gelijk helemaal een trip down memory lane gevoel bij. Eerste kwam binnen van Charlotte Muurling. Die stuurde Prayer in C in de Robin Schulz remix. Ja, dat is er wel in hoor. Dan hadden we nog Alex de Groot. Die ging voor Ballada van Gustavo Lima. En Renske van der Laan. Ja, dit is misschien wel een persoonlijk favorietje van mij. Louise van Gers Pardoel.

Nou, je slaapt. In de Q-Music app staat er nu een poll open. Dan kan je jouw vergeten zomerhit nu doorgeven. Welke wil je horen? Ballada, Prayer in C of Louise? Je hoort hem zo na Flair met Door het Oog van de Nacht.

Offenbach, Back in Music en Miles Away. Welke vergeten zomerhit zou jij weer heel graag even willen horen als een bijna een soort van vergeet me liedje? Een liedje waarvan je denkt, zo, die heb ik lang niet meer gehoord, maar het zonnetje gaat gelijk weer schijnen als ik hem hoor. Is dat Lilywood and the Prick, Prayer in Sea? Ingestuurd door Charlotte Muurling. Of ga je meer voor Ballada van Gustavo Lima? Van Alex de Groot. Of Renske van der Laan inzending. Gers Pardoel met Louise. Wacht maar tot ik straks de loop jij bent. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Nou, je kon 10 minutjes lang stemmen in de Q-Music app. De poll is zojuist gesloten en het heeft er enorm om gespand. Want, of enorm om gespannen, nou ja, Nederlands, moeilijk. 31% ging voor Lilywood and the Prick met Prayer in Sea. Ook 31% ging voor Gustavo Lima met Ballada. En maar 38%, maar liefst 38%, is uiteindelijk gegaan voor Gers Pardoel en Louise.

Oil Rigs on Fire. Shirt uit en zwaaien. Of het origineel. Gala and Freed from Desire. Bij Q Music. Daarvoor nog, ja, wat draai ik daarvoor eigenlijk? Oh ja, Bruno Mars, On My Soul. Wat een klapper is dat, hè? Maakt het dan weer 2 minuutjes voor 2. Zometeen hoor je Enrique Iglesias. Bibi Rexha komt er.

Goeienacht. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.